0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op de Viltje.
2: Deze week Hart en Tien. Viltje.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Na de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet te veel.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wee-hoo! Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Radio Oost.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe!
2: Geeft ruimte.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
25: Reis weer met Golden eSIM.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
27: vakantie!
26: ANWB en gaan.
24: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
25: Reis slim met Golden eSIM.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op Pairsafe.nl.
28: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
30: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
18: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dionne Warwick en All the Love in the World.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, goedemorgen en welkom bij Thuis op Zondag. We hebben een lekkere, volle uitzending voor je, want we kijken natuurlijk wat er vandaag allemaal te doen is in Overijssel. We bellen met onze huisweerman Hans en we houden je op de hoogte van het laatste nieuws. En we hebben gasten vandaag. Straks bellen we met Ellen over de Holland-Venetië fietstocht die vandaag wordt gereden. En in het tweede uur dan schuift Robert letterlijk bij ons aan hier aan de leestafel. Want hij vertelt ons alles over de dialectboeken van de Neder-Saksische uitgeverij. Sallands en Twents. Kortom, koffie erbij, krantje misschien en natuurlijk Radio Oost aan. Jouw zondag begint goed.
1: Thuis.

Maggie McNeil en Terug naar de kust. En daarvoor hoorde je Elvis Presley en Can't Help Falling in Love. En daarmee starten wij lekker de zondagochtend een beetje rustig op. Maar mocht je nou denken, ik heb eigenlijk wel zin om vandaag iets leuks te gaan doen. Nou, het kan, want er is weer van alles te doen in Overijssel. En ik heb hier vandaag een paar uittips voor je. Het Drive-in Blues Festival in Giethoorn bijvoorbeeld. Het Bovenweide is dit weekend het decor van de 37e editie alweer, met een drijvend podium en bluesmuziek van onder andere Julian Sass, Kai Strauss, de Hoochies, La Rat en Verhoef en Van Roon. En juist vandaag, zondag, is de tweede en laatste festivaldag. Je kunt vanaf de waterkant luisteren, vanaf het terras of natuurlijk gewoon vanaf je eigen boot. Dat is helemaal luxe. Een bijzondere combinatie dus van blues, water en natuur. En voor wie vandaag graag op de fiets stapt, in Steenwijk is de Holland-Venetië fietstocht. En dan kun je kiezen uit routes van 40, 60, 80 of 120 kilometer. En onderweg ontdek je het mooie landschap van de Weerribbewieden. En je fietst meteen voor een goed doel, want de opbrengst gaat naar de Groene Wensboot, waarmee mensen met een beperking samen met hun naasten het water op kunnen. En daar bellen we straks om ongeveer 8:45 nog even over in de uitzending. Dan horen we precies wat er allemaal te beleven is vandaag. En heb je zin in een zomersfeestje? Vandaag vindt het Boekenlisjes Festival plaats. En nee, dat heeft niet te maken met boeken, maar het verwijst naar Boekelo. Want vanaf 1:00 vanmiddag kun je daar terecht bij de buren aan de Bekkemerstraat. En er is muziek, gezelligheid en een lekker festivalgevoel op het terras. Het festival duurt tot 8:00 en is volgens de organisatie bedoeld voor jong en oud. Een mooie manier dus om de zomervakantie af te sluiten, gewoon lekker dicht bij huis. En als je vanmiddag zin hebt in theater in de buitenlucht, dan kun je naar Gramsbergen, want daar speelt acteur Marcel Hensema vanmiddag om 4:00 zijn solovoorstelling Eldorado in het Bostheater. Hensema speelt daarin maar liefst 10 verschillende personages. Het verhaal gaat over een staakcaravanpark dat wordt bedreigd door een grote recreatieondernemer en de bewoners die daartegen in verzet komen. Het klinkt misschien een beetje zwaar nu voor je zondagochtend, maar verwacht vooral een grappige en energieke voorstelling, zegt hij, met ook genoeg om over na te denken. En heb je meer zin in muziek op een bijzondere plek, dan kun je ook naar Diepenheim voor Garden Songs. Want voor de 8e keer openen inwoners daar hun tuin voor een muziekfestival. En dit jaar kun je maar liefst 21 tuinen binnenstappen en op iedere plek weer andere muzikanten ontdekken. Van 12 tot 6 kun je dus door Diepenheim wandelen van tuin naar tuin en luisteren naar muziek op de plekken waar je normaal gesproken nooit komt. En er is ook nog een afterparty tot 9:00. En dan nog eentje voor dit blokje uit tips. Wie van fotografie houdt, in fotogalerie Objectief in Enschede is nog tot en met 27 augustus de expositie Meesterwerken 2026 te zien. Het gaat om een afstudeerwerk van studenten fotografie van het ROC van Twente. Na 4 jaar opleiding laten zij zien wat zij in huis hebben, met zowel vrij werk als toegepaste fotografie. De onderwerpen en de stijlen, die lopen uiteen. Het is geheel gratis, de toegang, dus als je er nog naartoe wilt, dat kan vandaag nog tot en met volgende week. Straks in het tweede deel van Thuis op Zondag nog meer leuke tips om vandaag te doen.

Je hoorde Only Crying van Keith Marshall op Radio Oost. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van vandaag. Ook Overijssel heeft vanaf vandaag geen nationaal hitteplan meer. Het plan werd gisteren in het grootste deel van Nederland al beëindigd, maar bleef nog even gelden in 4 provincies. Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en dus Overijssel. Maar vanochtend om 8 uur is ook hier dus het plan ingetrokken. Het RIVM blijft wel alert op nieuwe periodes van hitte. De omgekeerde Nederlandse vlag is weer terug langs de Overijsselse wegen. De vlaggen zijn een symbool van boerenprotest tegen het stikstofbeleid. De provincie heeft inmiddels op zo'n 10 plekken vlaggen weggehaald. Dat gebeurt als ze aan bijvoorbeeld lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen en daardoor gevaar kunnen opleveren. Op particulier terrein laat de provincie de vlaggen hangen. Onder meer langs de A1 en de N35 tussen Zwolle en Almelo zijn de vlaggen te zien. Maar zo massaal als tijdens de boerenprotesten van 2022 is het volgens de provincie niet. En treinreizigers tussen Meppel en Zwolle moeten vandaag rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden van ProRail rijden er geen treinen op het traject. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen. ProRail werkt onder meer aan het spoor en vervangt onderdelen en kabels. De werkzaamheden duren tot morgen. En het is het tweede van 3 weekenden deze zomer waarin aan het traject wordt gewerkt. En dan tot slot FC Twente. Dat speelt vanmiddag de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. In de Grolsvesten is PEC Zwolle de tegenstander. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met een nederlaag. Dus er valt meteen iets recht te zetten. Voor FC Twente is het bovendien een belangrijke wedstrijd richting het Europese vervolg. De aftrap in Enschede is vanmiddag om 2:30. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws van vandaag. Meer nieuws lees je op onze website oost.nl of in de Oost-app. Thuis op zondag.

0: Een gouden ouwe uit de jaren 60. Daniel was dat van Elton John. Het is de hoogste tijd voor het weer. Want ja, als je er vandaag op uit wilt, dan wil je ook weten of het weer een beetje meewerkt. Aan de telefoon hebben we onze eigen Hans. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Hallo. Een paar flinke warme dagen gehad en nu is er eindelijk een beetje regen. Hoor ik jou nou een zucht van verlichting slaken als boer zijnde?
1: Eigenlijk wel ja, want het werd wel knap droog zo onderhand. En meestal, ja goed, ik mag het niet hardop zeggen, maar ik zeg het heel hard op. Meestal is het natheid die meer schade aanricht dan droogte. Maar zo nu en dan is het toch eens een keer andersom en denk je van ja, kom maar door met wat regen. En het lijkt erop dat deze week inderdaad gaat regenen.
0: Lekker. En is die regen dan nog op tijd voor de natuur en de gewassen? Of komt die voor sommigen alweer een beetje te laat?
1: Ja, er zijn wel dingen bij die echt al moeite hebben. Sommige bomen hebben bijvoorbeeld hun blad al half verloren of zelfs al helemaal verloren. Ja, daar is het gewoon te laat voor dit jaar. Die gaan al vervroegd in winterrust, hebben misschien de eikels of de zaden er zelfs al afgegooid. Voor die bomen is het een verloren jaar. Maar voor de meeste bomen zie je dat het blad gewoon nog groen is. En voor de meeste gewassen ook.
0: Ja, dus nou, het lijkt soms wel herfst, hè? Je ziet echt gewoon al hele bladerstapels liggen. We moeten alweer gewoon bladeren ruimen.
1: Ja, het doet een beetje denken aan 2020. Toen hebben we dat ook een keer gehad. Toen was het ook zo droog in de zomer en begonnen de bladeren er vervroegd af te vallen. En dat is toen een grote tik geweest voor de berkenbomen in met name Twente. Wie goed kijkt kan de sporen nog steeds zien in de bossen en de houtwallen. Er zijn er heel veel berken gestorven toen. Zover is het nu nog net niet gekomen, maar het scheelt weinig of het is net zo droog als toen.
0: Wat dus, zonde, hè? Ja.
1: Ja.
0: Hey, en is er hoop op beter weer, althans voor de natuur?
1: Ja, die hoop die is er dus inderdaad, want het regime is omgeslagen. We hebben die hete dagen achter ons gelaten. Gisteren was het beduidend koeler, zelfs wat koeler dan de verwachting. Dan keek je gisteren omhoog en dacht je van, die 27 graden, dat is eerder 22 graden geworden. Dat klopte dus ook. En de noordwestelijke winden zijn erin gekomen en die zetten zich voort deze week. Die hoge druk die boven ons hing, die is naar Oost-Europa vertrokken en ook wat afgezwakt. En dat maakt bij ons ruimte voor meer westelijke winden, depressie-invloed en dus ook wat regen van de week. Temperatuur vandaag 22, 23 graden. In het zuidoosten zou het misschien nog net boven 23 graden kunnen worden. Zwakke wind uit noordwestelijke richting. En een mix van zon en bewolking met vooral nu vrij veel zon en later toch wat meer bewolking. Maar die bewolking die gaat vandaag nog geen spatje regen loslaten. Het blijft eigenlijk helemaal droog. Vanavond en vannacht dan begint er toch wat meer bewolking binnen te trekken. Temperatuur is dan een graad of 11, minimumtemperatuur. En zowel morgen als overmorgen maximaal een graad of 19 tot 20, echt aan de koele kant. En wat we dan zien is dat er eigenlijk een oud front binnenloopt. Vannacht komt er wat gesputter uit. En morgenochtend, of eigenlijk de tweede helft van de nacht en morgenochtend, zul je zien dat je wat buiige regens hebt. Daartussendoor kan het trouwens voldoende afkoelen voor wat nevel en mist. Dus als je een droge periode hebt, dan slaat het even dicht met wat mist. Gaat het weer wat regenen, komt er zo'n wat buiige periode voorbij, dan valt er wat nattigheid naar beneden. En dat lijkt ook morgen overdag te blijven duren. Morgen is het eigenlijk grotendeels bewolkt, we zien de zon maar heel zelden. En uit die bewolking valt dus nu en dan wat regen, maar dat zijn nog geen grote hoeveelheden. Het opwarmetje, als ik dat woord mag gebruiken. Want het lijkt erop dat dinsdag een depressierestand echt over ons heen trekt en dan krijgen we neerslag van betekenis. De meeste plekken zullen 5 tot 10 mm regen gaan ontvangen. Dat is natuurlijk lang niet genoeg om die droogte op te lossen. Maar het is wel behoorlijk welkom om even de grond goed in het vocht te zetten en dat het er ook makkelijker intrekt. En eigenlijk wordt de trend dan wel gezet, want de rest van de week een wisseling van zon, bewolking en wat buiige neerslag. Woensdag, donderdag, vrijdag, vooral in de middag ontwikkelen zich zo nu en dan buien. Dat zijn geen hele zware buien of zoiets, maar wel regenbuien die elke dag een paar millimeter kunnen brengen. En heel geleidelijk aan wordt het dus toch wat natter in onze provincie. Temperaturen blijven eigenlijk vrijwel normaal. Graad of 22, 21, later van de week misschien nog maar ietsje koeler. Zuidwestelijke winden erin en eigenlijk verder ook geen bijzonderheden. Geleidelijk aan valt er dus wat regen bij. Het is niet warm, het is niet koeltjes. En de droogte, ja, die is zo diep dat dit nog niet voldoende is om het op te lossen. Maar het is wel een welkome plenswater die er eigenlijk een beetje invalt. En op de ene plek zal dat meer zijn dan de andere.
0: En is dit wel een weerbeeld wat past bij de maand augustus?
1: Oh, jawel. Wat dat betreft, de tweede helft van augustus moet je er altijd op beducht zijn van de eerste regen en de eerste kou die komt erin.
0: Ja.
1: Nou, echte kou is het natuurlijk nog niet, maar voorzichtig al wel wat regen. En de ultraglazen bol waar ik altijd vanaf moet blijven, maar die stiekem toch even aanraak. Vanaf volgend weekend lijkt de temperatuur juist wel weer wat omhoog te gaan. Dus die neerslag die is voor ons nog behoorlijk welkom.
0: Kijk, daar word ik blij van. Hè? Want wat ik je vorige week ook zei, we hebben eind augustus natuurlijk het evenement Twente Beloening. Waar ik helemaal volop ook mee bezig ben. Mm-hmm. Dus ik hoop alleen maar op heel mooi weer die week daarna.
1: Ja, dat is nog zo ver weg. Je kunt
0: het hoeft niet heet
1: van,
0: te zijn hoor. Maar gewoon lekker mooi weer dat we kunnen varen met al die prachtige ballonnen.
1: Ja. Op 10 dagen vooruit durf ik er eigenlijk nog niks van te zeggen. Maar dat is niet voor niks.
0: Ik ga je gewoon bellen. Ik ga je bellen.
1: Gaat goed komen.
0: Top Hans, dank je wel voor vandaag weer. En wij gaan er lekker op uit. Want volgens mij is het een prima dag om leuke dingen te gaan doen.

genoeg gewaaid, hier drinken van schijt. En de eerste straat rook het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

0: Nou, hier heb ik onze technicus Peter helemaal blij mee gemaakt, volgens mij. Dit was Blaasmuziek van G. Reinders. Nou, we gaan eventjes naar de telefoon, want de meeste mensen die zijn toch wel weer terug van zomervakantie. Maar vandaag kun je dat lekkere vakantiegevoel nog heel eventjes terughalen, vasthouden, wat je maar wilt. Want vandaag is de Hollands-Venetië-tocht in de Weerribbewieden. Een tocht door een prachtig stukje van onze provincie met verschillende afstanden. En er zit ook nog een heel bijzonder verhaal achter. Ik ga er even over bellen met Ellen. Goedemorgen, Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Vandaag dus de Hollands-Venetië-fietstocht. Wat staat fietsers te wachten?
1: Nou, allereerst heerlijk weer. Want ja, ik heb natuurlijk de route deze kant al opgemaakt. Maar mooi zonnetje, niet al te warm. En natuurlijk een hele mooie route die is uitgezet. Dus je kunt 40, 60, 80 of 120 kilometer rijden door onze mooie achtertuin.
0: Fantastisch. En waar woon je zelf? Want je zegt, ik heb hem eigenlijk al een stukje gefietst.
1: Nou, ik heb niet gefietst hoor. Ik ben zo'n lui iemand die gewoon met de auto. Ja, ik heb niet eens gefietst, maar nee hoor. Het is een route,
0: Ellen,
1: dat weet ik.
0: Je bent op de radio.
1: Ja, sorry. Ik koop een fiets, ik beloof het. Ja,
0: goed zo.
1: Nee, ik kom zelf uit Blokzijl, dus ik heb een stukje van de route gezien. Een aantal van de afstanden komen ook door Blokzijl. Omdat daar onze goede doel eigenlijk ligt, de groene wensboot.
0: Gaan we het zo nog eventjes over hebben, want jij zei het al, hè? Het is niet zomaar een fietstocht. Een prachtig gebied van de Weerribbewieden. Wat maakt die tocht volgens jou zo bijzonder? Even qua gebied, zeg maar, wat ga je tegenkomen?
1: Nou, het is dat, kijk, voor de mensen die de route of die de regio kennen, die weten dat het gewoon sowieso een mooi stuk is om doorheen te fietsen. Ja, we hebben de Weerribbewieden met een beetje water, mooie bomen, mooie omgeving. Dus je ziet van alles, zelfs als je vroeg weggaat, wat mooie beesten onderweg. Dus ik denk dat iedereen het enorm kan waarderen om daar doorheen te fietsen. En eigenlijk een beetje verwonderd is als ze er doorheen fietsen.
0: Nou, het klinkt hartstikke mooi. 40 kilometer tot zelfs 120 kilometer. Voor wie zijn die verschillende routes allemaal bedoeld?
1: Nou, we zien dat de korte afstanden, zeg maar de 40 tot 60, voor de normale fietsers zijn, de elektrische fietsers. En de langere afstanden voor de kromme stuurtjes, zoals we ze noemen, die je vast en zeker regelmatig voorbij ziet komen als je op de weg rijdt. Die doen meestal de wat langere afstanden.
0: Ja, precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bij die 120 kilometer toch wel eventjes denkt, jeetje, waar ben ik aan begonnen? Is er onderweg nog genoeg te beleven? Zijn er plekken om even uit te rusten?
1: Ja, we zien dat sommigen echt wel even stoppen. Dus of ze stoppen even in Blokzijl en gaan daar even een lunch doen. Of pakken gewoon elders een terrasje langs de route. Ik geloof dat er iets van 15 restaurants zijn langs de route waar je even zou kunnen stoppen om te genieten voor iets. En we hebben twee punten onderweg waar je even kunt stoppen.
0: Ja, wilde ik vragen. Vanuit de organisatie is dan iets kleins geregeld, maar niet echt een... anders kunnen ze gewoon een terrasje pakken.
1: Lunch. Ja, nee. Zeker, want dat stimuleren we natuurlijk ook. Maar een banaantje onderweg of wat te drinken, dat hebben wij geregeld voor ze.
0: Nou kijk, dan het goede doel, want ja, daar moet natuurlijk het geld naartoe gaan en niet naar allemaal lunches en zo. Het goede doel is belangrijk. De volledige opbrengst gaat dit jaar naar, je noemde het net al even, de Stichting Groene Wensboot. Ja. Kun je uitleggen wat die stichting doet?
1: Nou, ze hebben een boot in beheer, een elektrische boot. En daarmee varen ze door het gebied. En dat is specifiek bedoeld voor mensen met een beperking. Dus of in een rolstoel of een rollator. Of nou, die anders niet in een regulier bootje terecht kunnen. En daarmee maken ze mooie tochten door het gebied heen. En zij hebben deze boot, die heeft vrij veel onderhoud nodig. Ze bestaan nu ruim 15 jaar. En wij hopen genoeg geld op te halen, zodat ze ook voor de toekomst lekker veel van deze tochten kunnen blijven doen.
0: Top, met hun familie. Het gaat inderdaad om mensen met een beperking en hun familie. Die mogen dan mee met die groene wensboot.
1: Klopt helemaal, ja. Top. Het is een mooie boot om te zien ook. Dus dat is ook... ook belangrijk.
0: En het is dus, het gaat om het inschrijfgeld voor de tocht, zeg maar, om mee te fietsen. Dat gaat dan naar dat goede doel.
1: Klopt, ja. De rest wordt betaald door sponsoren. Om die reden kunnen we ook het volledige inschrijfgeld aan de Groene Wensboot storten. En sponsoren, we hebben dit jaar een hoofdsponsor, Hanke Makelaardij, en wat kleinere sponsoren. En zonder hun kunnen we dit soort tochten ook niet organiseren. Dus dat is heel fijn dat ze er zijn.
0: Fantastisch. Als mensen vandaag nog mee willen doen, waar moeten ze naartoe en hoe laat moeten ze er zijn?
1: Nou, ze kunnen nog lekker inschrijven. Dat kan bij de Meente, het mooie theater in Steenwijk. We zitten een beetje aan de zijkant. Het wijst voor zich hoor, want er hangen allemaal vlaggen en toeters en bellen. En daar kun je gewoon inschrijven, zodat je kunt starten. Ik zou niet later dan een uur of 12 van start gaan. Want anders dan is de start al gesloten als wij allemaal naar huis gaan. Maar je bent van harte welkom. Dus het zou heel leuk zijn als er nog een aantal bij kunnen.
0: Nou, geweldig. Deze oproep is gedaan. En ik ga ervan uit dat we gewoon heel veel mensen straks op de weg zien. Allemaal op weg naar dat startpunt voor jullie Hollands-Venetië-tocht. Helemaal te gek. En ik kan niet anders dan je heel veel plezier wensen vandaag. Ja, niet op de fiets, want dat zei je net al. Dus ik wou zeggen, veel fietsplezier.
1: Ja, iemand moet vrijwilliger zijn, hè, op locatie.
0: Helemaal met je eens. We hebben ook mensen allemaal daaromheen nodig voor de organisatie. En daar ben jij vast en zeker een kei in. In ieder geval een kei dat je ons te woord wilde staan hierover.
1: En, ja, superleuk. Dankjewel.
0: We wensen jullie heel veel succes. En natuurlijk veel geld voor het goede doel.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel Ellen.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Radio Oost, thuis in Overijssel.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
17: Het is machtig mooi, man!
16: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
17: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
19: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
25: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
26: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

De Nitty Gritty Dirt Band en Mr. Bojangles. Thuis op zondag. Tanja Reinders. En er staat nog veel meer van dit soort lekkere muziek voor je klaar. Voor het tweede uur van Thuis op Zondag. Leuk dat je luistert. We gaan gewoon lekker nog een uurtje door. Met ook nog leuke uittips voor vandaag. En we krijgen bezoek in de studio. Want Robert Kempen-Alverink die schuift aan bij onze leestafel. Hij schreef boeken over Twents voor beginners. En ook over Salland voor beginners. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dus blijf gezellig bij ons. Koffietje erbij. Radio Oost aan. En we maken er samen gewoon een hele lekkere start van de zondag van. Thuis op zondag.

Wat een rust, wat een mooie plaats. James Blunt en You Are Beautiful. Het is tijd voor de uittips van vandaag. Want voor autoliefhebbers is er vandaag de Jongbloed Racing Day op het Van Heekplein in Enschede. Van 12 tot 5 verandert het plein in een racewalhalla met racewagens, oldtimers en luxe auto's. Je kunt ook zelf racen in verschillende simulatoren, karten en je kunt meedoen aan allerlei race challenges. En er is een bijzondere Twentse publiekstrekker, want rallycoureur Kai Husink, winnaar van de Morocco Desert Challenge van dit jaar, die is daar. Hij won 7 van de 8 etappes en hij is vandaag aanwezig voor een meet and greet. En ook zijn Dakar-truck is daar te bewonderen. De toegang is geheel gratis. En heb je zin in een ouderwets gezellige zondagmiddag? In Park de Wezenlanden in Zwolle is vandaag de Zwolse zomerkermis. Van grote attracties en botsauto's tot de draaimolen, de familieachtbaan en natuurlijk ook de kermisklassiekers. Zoals de suikerspinnen en de oliebollen. En speciaal vandaag zijn Stitch en Angel van Disney er voor een meet and greet van 3:30 tot 6:30. De kermis is open van 2 tot 11 uur en de toegang is gratis. En voor gezinnen is er vandaag in Deventer iets leuks te doen. Spelen op de Brink. Van 2 tot 4 uur verandert de Brink in een grote speelplaats voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Met ouderwets speelgoed zoals vliegende Hollanders, hoepels, skelters, hoge biezen, diablo's. Maar ook wat moderner speelgoed. Er is bovendien speciaal aangepast speelgoed voor kinderen met een beperking. Waaronder fietsjes die niet kunnen omvallen of waar je samen op kunt rijden. Een hele gezellige en gratis middag midden in Deventer. En voor wie het vandaag liever wat rustiger aandoet, de watermolen Oele is vanmiddag geopend voor het publiek. De molen aan de Oldemeulenweg in Hengelo is een van de oudste watermolens van Twente. De eerste vermelding gaat zelfs terug tot de 14e eeuw. Je kunt er vandaag binnenkijken, meer te weten komen over die geschiedenis van de molen en de omgeving. En de molen is overigens iedere eerste en derde zondag van de maand geopend tot en met oktober. En in Losser kun je vandaag nog even 500 jaar terug in de tijd tijdens het Breugeliaans festijn. Het centrum staat voor de laatste dag van dit vierdaagse spektakel vol muziek, straattheater, ambachten en Bourgondische gezelligheid. Vandaag zijn er onder meer een foodplein, beach lounge, Breugeldorp en allerlei Breugelse activiteiten. Vandaag dus de laatste kans om de sfeer in Losser te proeven. En dan heb ik er nog eentje voor je, want vanmiddag is er muziek bij de Houtmaat in Hengelo. Het Deventer Jazz Orkest staat daar vanaf 2 uur op het podium. En deze big band telt 17 muzikanten in leeftijd variërend van 20 tot 75 jaar. En ze spelen natuurlijk jazz, maar maken ook uitstapjes naar Latin, naar rock en pop, met zangeres Laura van Nijendaal als vocale aanvulling. Het optreden duurt tot ongeveer 16:30 en de Houtmaat die vind je aan de Houtmaatweg in Hengelo. Oh.

Roy Orbison was dat. En daarmee is het 9:30 geworden bij Radio Oost. Fijn dat je luistert. We hebben voor jou even de laatste nieuwtjes op de rij gezet. Want ook Overijssel heeft vandaag geen nationaal hitteplan meer. Het plan werd gisteren in het grootste deel van Nederland al beëindigd. Maar het bleef nog gelden in 4 provincies. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Maar vanochtend om 8:00 is ook hier dus het plan ingetrokken. Het RIVM blijft wel alert op nieuwe periodes van hitte. De omgekeerde Nederlandse vlag is weer terug langs de Overijsselse wegen. De vlaggen zijn een symbool van boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. De provincie heeft inmiddels op zo'n 10 plekken vlaggen weggehaald. En dat gebeurt als ze aan bijvoorbeeld lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen en daardoor gevaar kunnen opleveren. Op particulier terrein laat de provincie vlaggen hangen. Onder meer langs de A1 en de N35 tussen Zwolle en Almelo zijn de vlaggen te zien. Zo massaal als tijdens de boerenprotesten van 2022 is het volgens de provincie niet. En treinreizigers tussen Meppel en Zwolle die moeten vandaag rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden van ProRail rijden er geen treinen op het traject. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen. ProRail werkt onder meer aan het spoor en vervangt onderdelen en kabels. De werkzaamheden duren tot morgen. Het is de 2e van 3 weekenden deze zomer waarin aan het traject wordt gewerkt. En dan nog even een sportbericht, want FC Twente speelt vanmiddag de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. In de Grolsvesten is PEC Zwolle de tegenstander. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met een nederlaag, dus er valt wel iets recht te zetten. Voor FC Twente is het bovendien een belangrijke wedstrijd richting het Europese vervolg. De aftrap is dus in Enschede om 2:30 vanmiddag. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws van vandaag. Meer nieuws lees je op de website oost.nl of in onze Oost-app.

Het is 10:50 en we hebben een gast in de studio. Ik ga zo meteen even in gesprek over de leestafel. Vandaag met Robert van de Neder-Saksische Uitgeverij. We gaan het hebben over boeken over onze streek van Twents voor beginners. En ja, ik ben niet zo heel erg goed in Twents, dus dat wordt nog wat zo meteen met het interview. Maar we gaan het hebben over de Twentse almanak en natuurlijk ook de Sallandse boeken. Robert die is speciaal naar de studio gekomen en hij heeft alvast laten weten dat hij vooral voor de koffie komt. Die heeft hij net gehad. En hij komt binnen met die prachtige boeken. Maar nu eerst nog even muziek. Dit is Fats Domino met Blueberry Hill.

0: Ja, vet domino dus. Nou, ik zei het al voordat we deze plaat instarten. Vandaag in de studio Robert. En Robert, ik kom hier binnen. Jij bent de echte tukker. Hoe begroet je mij?
1: Mooi.
0: Goed gewoon. Goed pas.
1: Ik wel. Je ook?
0: Ik ook. Dank u wel.
1: Einde gesprek.
0: Nou, voor wat betreft de Twents wel, want ik ben niet zo heel goed in Twents. Maar jij gelukkig wel. We gaan het er vandaag eens eventjes over hebben. Want we hebben hier Twents voor beginners op de leestafel liggen. En Sallands voor beginners. Daar gaan we het zo even uitgebreid over hebben. Ontzettend leuk boek om er even doorheen te bladeren. Wat is nou het leukste? Je hebt ze bij je. Misschien kan je ze even laten zien, want we hebben ook een webcam. Dus mensen kunnen hem ook zien. Sallands voor beginners. En we hebben Twents voor beginners. Jawel. Wat maakt dat nou zo'n leuk boek?
1: Nou, het leukste is dat het geen boek is om te gewoon lezen over taal, maar om juist te gewoon praten in taal. En okay. Dat is de hele gedachte die er natuurlijk achter zit. Als je beginner bent, of denkt dat je beginner bent, dat je dus gewoon een boekje kunt gebruiken om die talen jezelf voor elkaar te maken. Nee, okay. Dat ben gangschoor.
0: Dus niet alleen voor toeristen die wat willen weten over een dagje uit of iets dergelijks. Vaak zoeken ze dan ook zo'n boekje op. Mm-hmm. Maar dit is ook echt voor de Twentenaar en de Sallandse inwoner die zegt
1: absoluut,
0: van,
1: ja.
0: Ik wil wat meer weten over mijn eigen taal.
1: Ja, en dat werd dus ook ondersteund voor cursussen die er in Sallands of in Twents worden gegeven. En dat is cursusleiders die boekjes dus ook metneemt voor de deelnemers daarvan. Maar stel nu voor dat je een vriendin vindt via Tinder of zo.
0: Gisteren hebben we nog een AI-vriendin gehoord bij Bas en Bert.
1: Ik weet niet waar je die dan moet leren, maar Dederie nu de Randstad treft en die zegt van ja, maar ik begrijp er helemaal niks van als ik op mijn verjaardag zit. Nou, die kun je dus mooi zo'n buggy doen met de kerstdag.
0: Ik vind het een fantastisch cadeau.
1: Dat is toch, ja.
0: Nu al. En Jij blijft gewoon lekker Twents praten. Ik kan het verstaan. Ik kan alleen niet met je meedoen. Heel af en toe een keer de en inslikken, maar dat is niet echt Twents, hè, als ik dat...
1: Dat is beter dan
0: inslik,
1: niks.
0: Dan is het... Top.
1: Je bent een goede kandidaat voor het buggy natuurlijk. Hè? Zo moet je het maar zien.
0: Zeker weten. Daarom viel die ook op. En daarom dacht ik ga jou uitnodigen om eens even hier bij de leestafel daar iets over te vertellen. Het komt allemaal van de Neder-Saksische uitgeverij. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is een beetje een naam die van Lu misschien nog niet zegt. Maar deze uitgeverie is in de jaren 60 al begonnen als uitgever van het Joaboek Twente. En in de jaren 90 is ook de Twentse Almanak bij in het fonds gekomen. En we hebben een paar jaar alleen besloten om die uitgeverieën, het is een vrijwilligersorganisatie, om dat breder te trekken. Omdat zeggen dat een aantal van die Twente nog niet zegt. Maar deze uitgeverie is in de jaren 60 al begonnen als uitgever van het Joaboek Twente. En in de jaren 90 is ook de Twentse Almanak bij in het fonds gekomen. En we hebben een paar jaar alleen besloten om die uitgeverieën, het is een vrijwilligersorganisatie, om dat breder te trekken. Omdat zeggen dat een aantal van die Twentse initiatieven, zoals Twents voor beginners, maar ook de Twentse Jeppe Janneke, ja, dat draait mirakels best.
0: Mirakels best.
1: Horle ligt in Salland, maar gemiddeld dan voelt zich een beetje Twents tegenwoordig.
0: Ja.
1: Wie dacht, nou, er zit genoeg potentie in. Dus in Salland ook verdaan te gaan. En zo houden uitgeverieën hernoemd naar Neder-Saksische uitgeverieën. En boden ze ook in de rest van het Overijsselsgebied vol aan de slag. En door buiten ook al binnen.
0: Jeetje, dat wordt alleen maar groter en groter. Je zei het al, het is een vrijwilligersinitiatief eigenlijk. Dus alles wat er aan de boeken binnenkomt, dus wat er verkocht wordt aan boeken, wordt ook weer geïnvesteerd in weer een nieuw projectje.
1: Ja, en je hebt dus een aantal van die bewezen concepten en die draait goed. Zoals Twents voor beginners bijvoorbeeld. En die boek hard nodig. Want ja, je hebt ook wel andere, nou, noem eens wat literaire uitgaves. Zelfs Van den Vos Reinade. Zware middeleeuwse literatuur. Hele belangrijke literatuur. Ook in Twents en Sallands omzet. Ja, door is de offsetmarkt een stuk beperkter voor. Maar ik vind het wel mooi dat het dus kan.
0: Precies, en dat het behouden blijft. Dat die verhalen ook blijven bestaan. Dus goed dat jullie er zijn. Inmiddels, we zeiden net Twents voor beginners. Maar inmiddels hebben jullie ook Sallands voor beginners. En hoe anders is dat boek eigenlijk geworden dan die Twentse versie?
1: Nou, de Twentse versie is al een jaar of 10 old. Dus die heeft eigenlijk een beetje weer een moderniseringsslagje nodig. Er stort ook nog een paar van die oude gezegdes in die gewoon helemaal nooit bij iemand werd zeng. Maar het is wel weer mooi dat ze erin stort. De Sallandse die is ook nog iets meer over de volksaard en de volksculturen gewoon. Dus er stort ook verhalen in van hoe werkt het nu? Als je buren gaat maken, de borgen moet zetten. Maar dat je dat dus niet doet, nou dan is het ook niet goed, hè?
0: Nee,
1: dan wordt er wel gepraat.
0: Ben je niet...
1: Of een beetje andere dingen op het gebied van naberschap en zo bijvoorbeeld. Om het nog toepasbaarder eigenlijk te maken. En gewoon te schreeuwen over de streek in de streektaal.
0: Leuk. Hey, er staan ook een aantal uitdrukkingen in, hè? Ja, ik heb het nest onder een boom. Wat betekent dat?
1: Ja, dat iemand in scheiding ligt, hè?
0: In scheiding?
1: Ja.
0: En onder een draaddeur fretten?
1: Ja, dat is toffeur, hè? Want door draaddeur kom je in scheiding.
0: Oké. En zijn dat uitdrukkingen die je normaal nog hoort, die in dat boekje staan? Die je nog steeds hoort?
1: Ja, dit soort uitdrukkingen die hoor ik nog wel, gebruiken. Maar ook zo'n uitdrukking als in het Nederlands, oh, ik breng even mijn kinderen naar bed. M de Wichter naar Berre maken. En het feit dus dat je een hele andere grammatica hebt in het Sallands of in het Twents. Dingen op een hele andere manier zegt, dat vind ik het mooiste. In plaats van wat die zegt, ja, ik kan met een Hollandse zin die en wel inslikken aan het eind.
0: Ja,
1: ja
0: dat is geen Twents.
1: Eigenlijk, nee. Dat is helemaal een verkunsteld iets waar je geen Twents kunt noemen.
0: Nee, klopt. Nee, mee eens. Maar gelukkig kunnen we dit gesprek nog wel voeren.
1: Ik
0: begrijp je nog wel, dus dat gaat goed. En ik hoop de luisteraars ook. Maar dat gaat ook goed komen volgens mij, als ik het zo zie aan de appjes. Er staat ook een top 100 in. De mooiste Twentse woorden. Heb jij er eentje waarvan je denkt, dat woord dat moet je echt gewoon kennen? Je hebt de boekjes bij je, ja. Heb je iets? Ik overval je er misschien mee. Ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Wat ik in het Twents nog wel mooi vind, vooral in het stukje Oost-Twents, die doet zijn grens aan. Ik had het net ook al over hier met de technicus. De doe-vorm in plaats van ie. Mags, doe nog koffie. En er zit een volle oldere woordenschat nog in, die in een heel klein deel van Twente nog wordt gebruikt. Maar ook bijvoorbeeld het regionale verschil met Enter of met Riesen of Friesenveen. Hè. Die lokale verschillen, die wordt mangs extreem uitvergroot, wat naast afgiet. Maar aan de andere kant bindt er dus ook nog woorden in bepaalde plaatsen of spellingen in bepaalde plaatsen die toch ook nog behouden wordt, in plaats van dat het verschrolt.
0: Oké. Okay. Ja. En dan nog heel even kort naar het Jip en Janneke verhaal. Want we hebben niet alleen deze dingen waar je iets van kunt leren. Maar we hebben ook gewoon een leuk verhaal. Jip en Janneke. Mm-hmm. En die hebben jullie in het Twents. En die heb je ook in het Sallands. Het verschil, want ik zie alleen al aan de titel. De ene is het Jipke en Janneke. En de andere is het Jip en Janneke.
1: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
1: Ja. En de eerste Twentse uitgave,

0: Jipke Anja Norken is al 25 jaar oud. Dus dat was een goed bewezen concept. En we hebben samen met Querido dus besloten om weer tot een nieuwe vorm, een nieuwe editie af te gaan. En dus ook in het Sallands. En dus dat 40 verhaaltjes in. En we hebben dus 40 vertalers uit beide streken. Dus eigenlijk 80 man bij elkaar vinden die allemaal in hun klank, in hun plaatselijke variant van het Twents of het Sallands, een verhaaltje hebben omgezet. En daardoor zie je dus echt die enorme verscheidenheid van plaats tot plaats.
1: Ontzettend leuk om te horen. Hey, welke streektaal of welk boek moet er volgens jou nog absoluut gaan komen?
0: Wat een giet kom, eind oktober. En komen hier hartstikke mooi van nummer. Is het jubileumboek van Helmboer. Helmboer, wat natuurlijk de muzikale heldbino is van Oost-Nederlands. Of de cultheld misschien dan wel.
1: Ja.
0: Als je ziet wat hij in 40 jaar presteerd heeft voor de positionering van het hele Neder-Saxisch. Niet alleen als Sallander, maar ook hier in Twente. Is ongelooflijk eigenlijk wat hij gedaan heeft. Dus die bent veel te bescheiden. Dat begint hun voorwoord ook aan met. Van, nou, dat hoeft toch eigenlijk niet. Nee, maar wat mooi dat
1: er
0: nu is.
1: Wou ik zeggen, of uiteindelijk het als het er is, dan zijn ze er blij mee, denk ik. En waarschijnlijk Twente, Salland, ook Overijssel. Mm-hmm. Ook, want toch mooi verhaal.
0: En ook door staat wel die teksten in. Die kunt met zingen, kunt spelen op de gitaar en door met hollen je dus in ere. Want het is geen schrifttaal, het is vooral een spreektaal.
1: Hartstikke leuk. Nou, ik heb een verrassing voor je, want ik hoor net van Peter dat we daar muziek van klaar hebben staan.
0: Mooi.
1: Dus we gaan hem zo even draaien. Nou, volgens mij kunnen wij hier echt nog uren over doorpraten, want jullie hebben echt fantastische boeken. Ik denk ook dat we de afspraak gaan maken dat je gewoon nog een keertje terugkomt. Zijn er nog dingen die we nu zijn vergeten te melden, waarvan je zegt, nou, vind ik toch even belangrijk om die nog even de eter in te gooien?
0: Iedereen die zegt dat het belangrijk vindt, de Twents of Sallands, doe dat dan ook. En voel u nu niet te bescheiden of te onbekwaam van, ja, maar ik kan niet goed genoeg. Gewoon blind proberen, vol om. En als met de buurvrouw gewoon praten die het wel kan. Kom vanzelf terecht.
1: Lijkt me een hele goede tip. Ik ga thuis ook oefenen. Kijken of Paul mij begrijpt. Als ik thuis kom met wat Twents. Ik heb jouw boekje op zak, dus dat gaat goed komen. En dankjewel, Robert. Leuk dat je er even over wilde vertellen. Graag tot de volgende keer. Spreken we dat af?
0: Doe ik voor elkaar.
1: Dankjewel.

Naar aanleiding van het leuke gesprekje net met Robert, kozen wij voor Holleboer en Ik hol van hoe. En daarmee sluiten wij Thuis op zondag af. Met muziek, mooie verhalen, natuurlijk hoorde je De Leestafel. En zometeen is Bas er met het laatste nieuws. En dank voor het luisteren. Een hele fijne zondag verder.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Hey Remo!
16: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Bas Treffers.
1: Hello, good morning, how are you? Was dat Nick McKenzie? En dat geldt uiteraard ook voor jullie, luisteraars. Welkom bij dit derde uur thuis op zondag. En dank aan Tanja Reinders voor de eerste helft van dit programma op de vroege zondagmorgen. Normaal gesproken zit Monique Slijterik op deze plek, maar ze heeft deze week ook nog vakantie en ik mag het van haar overnemen. Tot 12 uur veel zomersmuziek met de diverse onderdelen. Zoals de plaat van Poorthuis, De Column, en die komt vandaag van Ivor Koch. We gaan bellen met iemand die in het zonnetje wordt gezet met een streekpakket. En in het tweede uur neemt de boswachter ons mee de natuur in. We spelen de zomerse quiz Wie kent het monument? En we horen de limerick van Willem Hogenkamp. Ga daar lekker voor zitten, pak een bakje koffie of thee, want dit is...
0: Thuis

Money, Money, Money was dat natuurlijk van ABBA om 9:15. En daarvoor hoorde je Leon Moorman met Hier in het Oosten, die fantastische cover van het nummer van Beyoncé, Texas Hold'em. Ja, ik zei het al, Monique is nog een weekje op vakantie, dus ik mag haar vervangen. Maar ik ga er ook wel een klein beetje bij het programma betrekken. En hoe en wat, dat zul je vanzelf merken in het volgende uur. Iets met gedichten en zo. Zo direct ook de column van Ivor Koch. Maar nu eerst Los del Rio, Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Oost. Column op zondag. Ivor Koch.
2: We hadden afgelopen week weer tropische temperaturen en het KNMI haalde de kleurcode weer van stal. Het werd code geel. We werden gewaarschuwd dat het Nationaal Hitteplan actief was. Vooral ouderen, zieken en kinderen moeten in deze periode de hitte vermijden, veel drinken en de koelte opzoeken. Niet alleen fysiek eist de hitte zijn tol, maar ook psychisch. Als je psychisch al niet lekker in je vel zit, dan wordt dat door de hitte er niet beter op. De economie krijgt ook een tik. Ondernemers merken dat de productie daalt tijdens deze warme dagen. We zijn in Nederland niet gewend aan deze hete dagen en hebben nog geen goed antwoord hierop. Regelmatig denk ik in deze tijden dan aan mijn geboorteplaats Mardin in het zuidoosten van Turkije. Daar kenden wij in de zomer alleen maar tropische dagen, soms boven de 40 graden, en hadden wij geen waarschuwingssystemen. We hadden ons leven, school en werk daarop afgestemd. 'S Ochtends deden we de boodschappen, maakten we schoon en deden de zwaarste klussen. 'S Middags was het rusten of tijd voor lichte klusjes. We gingen alleen naar buiten als het noodzakelijk was. Buiten zetten we een grote gietijzeren ketel met water, zodat we dat verwarmde water later voor de afwas gebruikten of ons mee wasten. Douches hadden we niet. We wasten ons met een gietijzeren bakje met water en een heerlijk ruikende olijfzeep. En dat water kwam niet uit de kraan, maar haalden we met een emmer aan een touw uit de put omhoog. Veel huizen hadden een eigen put waarvan het water gebruikt werd om te wassen of te baden. 'S Avonds liepen we heerlijk buiten op het dakterras in een zogenaamde tacht. Een groot houten bed dat op hoge poten stond en aan de zijkanten bedekt was met witte katoenen stof, zodat je toch enige privacy had. Ik kan me nog steeds die heerlijke koele avonden herinneren, waarbij ik urenlang naar die heldere hemel en prachtige sterren kon staren. Ook de schoolvakanties werden aan de temperaturen aangepast. De zomervakanties waren bijna 2 keer zo lang als in Nederland. Het begon al eind juni en eindigde medio september. Terwijl ik dit schrijf, snakt mijn lichaam naar mijn vitamine D en ga een half uur in de zon zitten om op te kunnen laden voor de komende lange koude winter, waar ik zelf ook niet aan kan wennen, hoewel ik in Mardin ook zeer strenge winters heb meegemaakt.

Jim Gilstrap was dat met Swing Your Daddy om 11:05. We gaan zo rond 10:30, iets na 10:30 waarschijnlijk bellen met iemand die in aanmerking komt voor een streekpakket. En wie dat is, dat hoor je uiteraard straks. Nu eerst de Dolly Dots. Doe wat die

0: Phil Collins was dat natuurlijk met een van zijn grote hits. You Can't Hurry Love.
1: Thuis op zondag, streekpakket.
0: Elke zondag, althans bijna elke zondag, gaan wij een streekpakket uitdelen op deze zender in dit programma. En op basis van de aanvragen kan een jubileum zijn, kan een bruiloft zijn, kan een verjaardag zijn, als er maar een goed verhaal bij zit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met Bas Treffers, Radio TV Oost. Spreek ik met Roos Mersman?
2: Schoot, ja.
0: Ja, Roos, goedemorgen. Jij zit live bij ons op de radio, in de radio-uitzending.
2: Oh, leuk. Gezellig.
0: Laat ik beginnen met je te feliciteren.
2: Dankjewel.
0: Want van de week was je jarig, hè? Hoe oud ben je geworden, als ik vragen mag?
2: Wat zullen we ervan maken? 90.
0: 90, jongen. Dat is een mooie leeftijd.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou hebben wij een hele lieve eigenlijk mail gekregen over jouw werkzaamheden bij het Vrouwengilde in Glanerbrug.
2: Ja.
0: Wat is dat Vrouwengilde, als ik vragen mag?
2: Ach, dat is een groot stel dames bij elkaar.
0: Ja.
2: En één keer in de maand is er een middag. En dan komen de dames bij elkaar voor een of andere leuke uitzending van het van alles wat.
0: Ja, en dat is het, bedoel je dan ook iets met vrouwenrechten? Ja, daar vraag ik me zo af hoor, want vrouwengilde, Glanerbrug. Of is het puur gezelligheid?
2: Ja, het is wel een beetje gezelligheid, maar ook wel een beetje soms amusement. Soms een spreker op medisch gebied of een brandweer of een politie of wat dan ook.
0: Nou, kijk eens aan. Nou ja, goed. Namens het Vrouwengilde Glanerbrug willen ze jou via deze weg, dus via dit radioprogramma, in het zonnetje zetten met je 90ste verjaardag. Een bijzondere en fantastische mijlpaal. Ik herhaal even wat ze mij hebben geschreven. Jarenlang heb jij onze vereniging mede op koers gehouden. Jouw vrolijkheid werkte altijd aanstekelijk tijdens onze vergaderingen en bijeenkomsten. En als er iets geregeld moest worden, stond jij als eerste voor ons klaar met jouw hulpvaardigheden. En voor de leden en voor ons als bestuur ben je al die jaren een onmisbare, warme kracht geweest. En namens ons allemaal bedankt voor je onvoorwaardelijke inzet, je gezelligheid en trouw. En we wensen je een onvergetelijke verjaardag toe, die natuurlijk al geweest is. En we hopen nog lang van jouw vrolijke aanwezigheid te mogen genieten.
2: Nou kijk aan, dat is een vrolijke groet.
0: Ja,
2: toch?
0: Dat is mooi toch? Maar ik begrijp, Roos, dat je nog steeds bestuurslid bent? Of blijft?
2: Ja, tot op heden, ja.
0: Ja.
2: Een beetje handen in spandienst, ja.
0: En dat, laten we eerlijk zijn, 90 jaar is natuurlijk wel een respectabele leeftijd. Dat gaat je ook allemaal goed af, qua gezondheid en qua...
2: Ja, aardig. Ja.
0: Kijk eens aan. Roos, je krijgt van ons een streekpakket toegestuurd.
2: Geweldig.
0: En er zitten allemaal lekkere dingen uit de regio.
2: Hoi.
0: En hier hoort natuurlijk ook wel een verzoekplaat bij. En de verzoekplaat van het Vrouwengilde die zij hebben aangevraagd... heb je enig idee misschien?
2: Nee, echt niet.
0: Nou, ze hebben aangevraagd een van de grote kroeghits, zou je kunnen zeggen, van dit moment. Cheerio van Justin de Wild.
2: Geweldig.
0: Roos, het pakket komt jouw kant op. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. En nog heel veel succes met je werk voor Vrouwengilde.
2: Hartelijk dank.
0: Oké, dag Roos.
2: Hoi.

Ja, klopt helemaal. Nobody wants to be lonely. Niemand wil alleen blijven. Van Ricky Martin samen met Christina Aguilera. En daarvoor hoorde je Justin de Wild met zijn grote hit van dit moment, Cheerio. Die was aangevraagd voor Roos Mersman uit Enschede door het Vrouwengilde Glanenbrug vanwege haar inzet voor dat vrouwengilde. En wil je ook zo'n streeppakket voor iemand aanvragen, dan kan, stuur een mailtje naar thuisopzondag@rtvo's.nl. Maar let wel, het verhaal erachter is vaak belangrijker dan zeg maar het mailtje zelf. Dus het moet wel een goede reden zijn om voor iemand zo'n streeppakket aan te vragen. Goed, dat gezegd hebbende, straks de plaat van Poorthuis, maar nu eerst ook een iets wat triest verhaal. Don Mercedes met Rocky.

plaat van Poorthuis. Iedereen heeft wel eens gehoord van Palingpop of Italopop. Maar minder bekend is de Neue Deutsche Welle. Een muziekstroming uit Duitsland eind jaren 70, begin jaren 80. Met als bekendste band Nena. U weet wel, van 99 Luftballons. Een andere grote hit uit die tijd is momenteel weer zeer populair en bestormt opnieuw de hitlijsten. Ik heb het over Peter Schilling met zijn grote hit Major Tom. Luister maar eens.

0: Peter Schilling uit de Deutsche Welle met Major Tom. En dat was een tip van Porthuis, van Wilfried Porthuis. Onze muziekkenner geeft elke week een muzikale tip.
1: Weekend, het monument.
0: Ja, dat is een quiz die wij deze weken spelen in dit programma. En dat doen we niet nu, dat spelen we pas om 11:30. Maar hoe spelen we het spelletje? Wij geven 3 keer een tip en jij moet raden welk monument we bedoelen in onze provincie. En wij gaan luisteren in dit geval naar de eerste tip. En die komt van collega Joost Haring.
2: Hint 1. Ze wachtte haar hele leven op haar jeugdliefde, die pas 2 weken na haar dood terugkeerde.
0: Zo, nou, dat is nog eens een duidelijke hint. Je hoeft nu nog niet te bellen, want we spelen het spel niet. Want volgen nog 2 hits in het volgende 30:30. En van om 11:30 gaan wij het spelletje echt spelen.
1: Weekend, het monument.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares uit de jaren 70.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Welkom bij het laatste uur van Thuis op Zondag. Met om 11:30 de quiz Wie kent het monument? Willem Hogekamp die heeft weer een limerick voor ons in de tweede half uur van dit programma. En straks gaan we de natuur in met boswachter Jos Kloppenburg. En dat alles natuurlijk met heel veel zomerse muziek. Tot 12 uur is dit.
1: Thuis op

0: Dai Dai was dat van Shakira samen met Burna Boy. Onlosmakelijk verbonden met het WK-voetbal. Want zij traden op tijdens de pauze in de finale.
1: Wie kent het monument?
0: De quiz Wie kent het monument? Dat gaan wij straks om 11:30 spelen. En we hebben al voor 11:00 de eerste hint gegeven. En die luidde, ze wachtte haar hele leven op haar jeugdliefde die pas 2 weken na haar dood terugkeerde. En je weet het, we geven in totaal 3 tips. En jij moet raden welk monument we in de provincie Overijssel bedoelen. En dit is hint nummer 2.
2: Hint 2. Ze runde een beroemde herberg aan de Zuiderzee en werd bekend om haar geheime recepten.
0: Ja, ik weet het wel, moet ik zeggen. Maar ja, goed. Straks om 11:30 krijg je de 3e tip... en dan kun je ook gelijk gaan bellen met het goede antwoord. Nu dus nog niet bellen. Dit zijn eigenlijk John en Nieke. Streektaalmuziek door.
1: Wie kent het monument?

0: Ja, fraaie muziek van het Drentse duo John en Nieke met Door. Om bijna 17,5 minuut over 11 horen we de tune van onze boswachter. En vandaag is dat boswachter Jos Kloppenburg. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jos, jij bent boswachter volgens mij in het Vechtdal. Maar waar sta jij op dit moment?
1: Nou, ik sta niet, maar ik zit op een oude boomstronk. In de boswachterij Staphorst.
0: Staphorst, aka. Ja, kijk, ja. Dus dat ligt in de buurt van Staphorst, neem ik aan.
1: Dat ligt in de buurt van Staphorst, een beetje in de driehoek Staphorst, zeg maar, Nieuw-Leusen, Zwolle. En wat is de andere kant? Eijhoort, zeg maar, die hoek in.
0: Oh ja, ja.
1: Beetje zo, midden in een agrarisch gebied.
0: En wat is het bijzondere aan de boswachterij Staphorst, Jos?
1: Nou ja, het bijzondere is, ik gaf het net al aan, dat ligt midden in een agrarisch gebied. Ja. Het is een best redelijk groot boswachterij van 1940 hectare. Het bijzondere is dat het nog een betrekkelijk jong bos is. Aangelegd in de crisistijd door werklozen eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog mee begonnen. Dus in de crisistijd toen. En daarna verder uitgebouwd tot wat het nu is, hè, die grootte. En het wordt heel gevarieerd doordat het bos wordt ouder. Krijg je meer soorten erin. En het wordt gevarieerder en ouder daardoor. Met hele mooie soorten aan dieren en planten daarin ook.
0: Ja, want je zegt net, je zit daar op een boomstam. Als je om je heen kijkt, wat zie je precies?
1: Nou, wat ik nu om me heen zie, is wel grappig. Want ik zit eigenlijk nu in een stukje waar een aantal jaren geleden nieuwe boompjes zijn aangeplant van verschillende soorten. Om het bos voor de toekomst ook te kunnen behouden. En dat is gedaan door kinderen trouwens met Boomfeestdag. Dus het is leuk om het even te vermelden. Dat doen we ook jaarlijks. Met 200 tot 250 kinderen die daaraan meewerken. Maar we werken soms ook zelf daaraan mee om daar waar open plekken vallen, door bijvoorbeeld ziekte van bomen of door extreme droogte, dat daar bomen doodgaan. Er staan dan op één plek dan één soort boom. Die worden dan weggehaald. Die gaan nog naar de fabriek voor doeleinden die daarvoor gebruikt kunnen worden. Want elke Nederlander die gebruikt ook één kuub hout per jaar. Dus dat komt voor een gedeelte uit de bossen van Staatsbosbeheer. Nou, als die bomen dan doodgaan, kunnen we die nog naar de fabriek doen. En dan moeten we zorgen dat er wel weer nieuw bos voor in de plaats komt. Nou, dat kan met zo'n boomfeestdag. Maar dat kan ook doordat we dat zelf doen. En dan planten we ook niet één boomsoort aan, maar meerdere boomsoorten door elkaar. Zodat je ook bomen hebt die ook toekomstbestendig zijn. Dat je toekomstbestendig bos hebt. Die ook wat beter bestand zijn tegen de droge omstandigheden waar we tegenwoordig mee te maken hebben. En zo proberen we dat allemaal in de toekomst gericht, zeg maar, te doen. Dus niet alleen beheer voor vandaag en voor morgen, maar ook voor de toekomst.
0: Ja, precies. En ik kan me ook wel voorstellen dat het een biodiversiteit ook beter bestand is tegen bosbranden bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Zeker als we, dat doen we ook wel, dat we steeds meer loofhout, dus waar bladeren aan komen, tussenin planten. Want de brandgevoelige soorten, dat zijn zeg maar de naaldbomen. Die hebben we ook nog steeds wel, hoor. Ook hier nog wel. Maar we gaan ook wel meer toe naar, zeg maar, wat ik net ook al zei, naar menging, ook met loofhoutsoorten, zoals we dat noemen. Dus waar bladeren aankomen. En die kunnen ook wel branden, maar dat gaat langzamer allemaal dan met die naaldbomen. Dus dat is dan ook weer een pluspunt eigenlijk.
0: Ja, ik heb begrepen dat de boswachterij Staphorst ook bekend is om de dassen.
1: Ja, dat klopt. Er leven natuurlijk allerlei dieren hier. Vogels als eerste, hè, natuurlijk. Zij ligt in een agrarisch gebied. Maar ook de das heeft al jaren geleden deze boswachterij ontdekt. En die komen eigenlijk in een hele boswachterij wel voor. En elke dassenfamilie, zeg maar, heeft een eigen hoekje van het bos. En de uitval daarbuiten, wat die gebruikt als zijn leefgebied. En een das is een wel bijzonder dier, want dat is de grootste van de marterachtigen. En de kleinste, moet je weten, die kennen mensen misschien ook wel, zijn de hermelijn en de wezel. Dat zijn echt van hele kleine, snelle rennetjes. Dat zijn echt jagertjes ook. Maar de das is een beetje een alleseter. En die maakt een holenstelsel in de grond. Met gangen allemaal. Dat wordt een dassenburcht genoemd. En daar leeft hij in, daar rust hij overdag in. En in de schemer komt hij tevoorschijn. Dus de kans dat je een das ziet is ook niet zo heel groot. De meeste mensen kennen een das ook helemaal niet. Alleen van het plaatje. Met die mooie, beetje grijsachtige, gemeleerde vacht. Met dat mooie maskertje wat hij op zijn gezicht heeft. Een beetje puntige snuit. Met van die brede zwarte en witte strepen op zijn gezicht. Dat is heel kenmerkend. Maar je ziet ze niet zo vaak. En dat is een beetje bijzonder van dit dier.
0: Ja, nou ja, goed, dat was mijn vraag natuurlijk, van of je ze ook kon bekijken. Maar ze zijn dus kennelijk best wel schuw. Maar zo'n dassenburg, kun je dat wel zien in de natuur?
1: Nou, een das en burg die zit heel goed verscholen in de meeste gevallen. Maar soms weet een das niet, als hij weer een nieuwe gang erbij gaat graven, waar die precies uitkomt als hij van binnen naar buiten werkt of ergens begint. En dan kan het zomaar zijn dat het langs een wandelpad is, bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
1: Als je dat geluk hebt, nou, dan kun je altijd kijken van, zie je daar verse sporen, ligt daar vers zand voor, dan weet je van, oh, die is in gebruik, deze gang. En als je dan, zeg maar, een beetje in de schemertijd, niet als het donker is, heeft geen enkele zin, dan mag je ook niet meer in het bos komen trouwens. Maar heeft ook geen enkele zin, maar een beetje in de schemer, dat zou dus nu, zeg maar, deze tijd van het jaar, een beetje rond 8:30, 9:00 zijn. En je bent langs zo'n pad, of dat je weet van, in de buurt zitten dassen, die zouden daar misschien wel eens langs kunnen komen. Vooral in de bosranden naar weilanden toe, dat is de grootste kans dat je dan een das kan spotten.
0: Ja, kijk eens, we hebben weer wat geleerd. Ik had een plaatje klaargezet over kamperen voor jouw gesprekje, voor gesprekje met jou.
1: Ja.
0: Want het gebied is ook bekend om natuurkampeerterreinen, hè?
1: Ja, nou, je bent me net voor, inderdaad, dat klopt. En dat natuurkampeerterrein, dat ligt hier ook vlakbij waar ik nu eigenlijk zit, dat heet natuurlijk heel toepasselijk de Dassenburgt.
0: Kijk.
1: Omdat het natuurlijk het gebied is waar de dassen voorkomen.
0: Ja.
1: En daar hebben we dan een speeldassenburgt boven de grond voor kinderen die daar kamperen.
0: Nou, kijk eens aan wat leuk. Jos, hartstikke bedankt. Veel succes met het werk en we horen je weer over een paar weken in het programma.
1: Ja, graag gedaan. En succes verder.
0: Joe.
1: Fijne dag. Joe.

0: de Oosttribune.
1: Vanmiddag om 2:30, Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby, FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Neil Sedaka met O'Carroll. Ja, ik denk toch aan jaren 60, begin jaren 70 was dat. Zo heet het nummer, O'Carroll.
1: Weekend, het monument.
0: Het is bijna 11:30 en dat betekent dat we nu dan toch het spel gaan spelen. Je moet het monument raden die wij in de tips hebben omschreven. We hebben twee tips gehad. Tip 1, ze wachtte haar hele leven op haar jeugdliefde die pas 2 weken na haar dood terugkeerde. De tweede tip was, ze runde een beroemde herberg aan de Zuiderzee en werd bekend om haar geheime recepten. En dit is tip nummer 3.
2: Hint 3, haar naam leeft nog altijd voort bij de sluis van Blokzijl.
0: Tip 3 dus, haar naam leeft nog altijd voort bij de sluis van Blokzijl. Het lijkt mij toch niet zo heel ingewikkeld vandaag. Maar goed, we gaan het merken. Je kunt bellen 074-2456-665. 074-2456-665. Ja, ik heb ook al een paar goede antwoorden binnengekregen. Ook een paar oude via de app. Maar we doen het vandaag met bellen dus. 074-2456-665. En volgens mij hebben we al iemand aan de telefoon. Ja, daar hebben we iemand anders. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
3: Joke Kiesveld.
0: Joke, goedemorgen. Jij denkt het antwoord te weten op onze Weekend het Monument quiz.
3: Ja, dat dacht ik.
0: Nou, zeg het eens.
3: Kaartje bij de sluis.
0: Kaartje bij de sluis. Nou, dat is helemaal goed, Joke. Dat was ook niet zo heel ingewikkeld volgens mij, hè?
3: Nee.
0: Wanneer wist je het?
3: Nou, direct al bijna.
0: Direct al bij de eerste?
3: Nou, de tweede.
0: Ja, in Blokzijl. Kom je uit de buurt van Blokzijl, Joke?
3: Nee, ik kom uit Raalte.
0: Uit Raalte. En wel eens in Blokzijl geweest?
3: Ja.
0: Ja, het is een mooi plaatje. Hè? Prachtige haven hebben ze daar.
3: Ja.
0: En ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden, volgens mij, 2, 3 jaar geleden... was daar ook het openluchtspektakel over Kaartje bij de Sluis. Dat was ook letterlijk bij de sluis zelf. Een prachtig evenement, dat hebben we toen ook nog op TV Oost uitgezonden. Joke, van harte gefeliciteerd. Blijf even aan de lijn.
3: Dank je
0: wel. We gaan eerst eens even luisteren naar Joost en die geeft tekst en uitleg bij het antwoord.
2: Het juiste antwoord was het standbeeld van Kaartje bij de Sluis in Blokzijl. Hint 1, ze wachtte een leven lang. Volgens de legende bleef ze haar jeugdliefde trouw. Hij keerde pas terug 2 weken na haar dood. Hint 2, haar kookkunst was beroemd. Ze runde een herberg en kookte met specerijen uit verre landen. Haar geheime recepten maakten haar beroemd. En hint 3, ze kijkt nog altijd uit over het water. Haar standbeeld staat bij de sluis in Blokzijl, waar ze volgens de legende jarenlang uitkeek naar de terugkeer van haar grote geliefde.
0: Ja, Kaartje bij de sluis en de legende van Kaartje. Ja, ik wil je even nog een paar antwoorden niet onthouden die binnen zijn gekomen. Iemand die dacht dat het wellicht Sonja Bakker was, de kookboekenschrijfster. En iemand anders dacht dat het misschien ook wel de kruidenvrouwtje was hoe heet het ook alweer daar bij Kampen? Uit Zalk, inderdaad. Klozin uit Zalk was dat. Maar die was het dus ook niet. Nee, Kaartje bij de sluis. Joke, nogmaals gefeliciteerd. Blijf even aan de telefoon. Dan krijg je zo direct collega Peter te spreken. En die noteert even jouw gegevens. Want wat jij wint, je krijgt een boekje Overijssel in 25 vragen van de Overijssel Academie. En dat allemaal in de aanloop naar 500 jaar Overijssel. En een leuke aflevering van de Neder-Saxon Magazine. Met mooie interviews en weetjes over Overijssel. Joke, nogmaals
1: Weekend,
0: gefeliciteerd.
1: Het monument.
0: Doei.
4: Systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Olivia Newton-John natuurlijk samen met John Travolta. De Grease Mega Mix, bijna 5 minuten lang. Ja, toen ik deze week bezig was met het programma, stuitte ik in ons archief op het onderdeel Geen Dag Zonder Gedicht. Dat waren gedichten van Overijsselse schrijvers die op muziek zijn ingesproken door presentatoren van RTV Oost. Zoals Geert Sprik heeft heel veel ingesproken. Peter Schoof, Ria Boelens, Henk Schaap, allemaal oud-presentatoren. Maar ook collega Monique Slijderink, de vaste presentator van dit programma. En ik vond een heel fraai zomergedicht van Johanna van Buren. De streektaaldichteres en schrijfster uit Hellendoorn, uit Helderen. Heel fraai ingesproken door Monique. Geen dag zonder gedicht. Zonneblomen van Johanna van Buren.
1: Zonneblomen, arme wief. Klungels flodden toe hem lief. Zonneblomen, in het begin stun niet als een koningin. Met een grote geln kraas in de zonnegon glaas. En hoe heuf, die drunkt hoge. Altijd hij de zonne in het ogen. Stengel stevig, blaas of fleurig. Hatte klein en donkerkleurig. Maar toen grote we nu hadden, kreeg misschien ook meerdere smatten. Oen kraas, heffel uw fot, oe kronen gun kapot. En nu luidt het heuf maar hang, zee van zorgen zo bevang. Hatte groot en gries en grof, al moois is van uw hof. Oe bla in weer en weent, liekt of het loede lom zint. Zonneblomen, arme wief, klungels flodden toe hem het lief. Zonneblomen, eerst verwend, armoedlien hij ook kent. Maar als riepen is, hoe zout, zee voldoen hij starvend staat.
2: Hey yo, big wave, tell hem hij komt.

0: Justin Wellington en Small Jam, een van de grootste hits van een aantal jaren geleden. Aiko, Aiko was dat. Het is 17 minuten voor 12 en wij gaan bellen met Willem Hogenkamp. Want Willem heeft, zoals je weet, elke week een mooie limerick voor ons.
1: Ja.
0: Ja, Willem, goedendag.
1: Ik ben er, Bas.
0: Ja, je waren er opeens. Heel goed. Ja. Hij dat gedicht van Johanna van Buren al gehoord, van Monique?
1: Nee.
0: Oké, dan moet je eens hem terugluisteren.
1: Ik heb wel een vermoeden. Was het Orvan Stilter?
0: Nee, Zonnebloemen.
1: Oh, Zonnebloemen. Ja. Oh, ja.
0: Heel vrij. Een hele jonge Monique Sleiderink heeft hij, ik denk al zeker 15 jaar geleden zo'n beetje ingesproken. Daar hadden wij zo'n serie Geen Dag Zonder Gedicht. Met allemaal gedichten in de streektaal. Of althans van Overijsselse dichters. Ze waren niet allemaal in de streektaal. En dat was een project. En daar hadden we allemaal filmpjes van. Dat was heel vrij. We op radio en televisie op de zon.
1: Mooi.
0: Ja, wie zal dat ook wel zomaar met de limericks kunnen doen, of niet?
1: Ja, ik zit er niet zo heel
0: wit
1: vanaf vandaag.
0: Ja, want volgens mij gaat onder meer over tweeduster, of niet?
1: Ja, precies.
0: Dat vind ik zelf een van de mooiste dialectwoorden.
1: Ja, dat hoor ik vaak. Hè. En ik heb me ook al gevraagd waarom dat zal wezen. Want er zijn natuurlijk duizenden mooie dialectwoorden. Maar
0: absoluut.
1: Tweeduster, dat is zo'n woord wat iets mystieks heeft. Hè. Er is natuurlijk ook een beetje aan het plakt aan het tweeduster. De type tussen licht en donker.
0: Ja, precies. De twee kanten. Hè? Aan de ene kant het licht, aan de andere kant het donker. En het zit er net tussenin.
1: Ja, dan begint het natuurlijk ook een beetje. Ja, dan wordt het nacht in je leven wat wakker. Ze zegt in Twente ook wel eens, ik wil laten vertellen, oelevlog. Dat is een beetje een ouderwets woord om stilte. Maar ja, de oelen en andere nachtdieren, die wordt dan wakker.
0: Ja.
1: Dus het heeft wel iets geheimzinnigs. Misschien door dat zo mooi vindt.
0: Ja, nee, dat zou helemaal kunnen. Maar, laten we dan gewoon gaan luisteren naar jouw gedicht, Willem, of niet?
1: Ja, ik moet het ietsjes inleiden, want we hebben natuurlijk van de week de veel geprezen. En althans vooraf zonsverduistering.
0: Vooral veel besproken.
1: Ja, vooral veel besproken. Er zijn een hoop mensen die er geld aan verdiend hebben. Maar in elk geval, kijk, het mooiste, ik had zelf ook geen bril bij me, maar... Ik kon natuurlijk wel ietsje zien door twee keer twee duister aan die op. Het was goed 8 uur, dan waren het toch wel weer, twee duister, zeg maar. En hem later dan waren het weer lichter en door nou weer twee duister. Dus zodoende kwam ik aan het woord van de week.
0: Aha.
1: En wat ik me het meest aan herinneren, en dan zag ik het limmerik eens hem doen, dan is dat twee duister, er is ook een mooi spreekwoord in onze streken in Salland. En ik denk wel breder, er is een giet over het tweeduster, zonder het woord zelf te noemen. Dat heet, als de zon schijnt in het westen, dan bent de luien op weer besten.
0: De luien ook weer besten?
1: Ja, de luien. Dat betekent zo'n beetje de mensen die niet zo hard werken wilt.
0: Oh, luifolk.
1: ja, want die hebben maar kort dag meer, dus dan kunnen ze niet veel meer doen.
0: Ah.
1: Dat zit erachter. En ik zal nooit vergeten, ik was een keertje in de tweeduster... In de tuin bezig, een beetje meststreunen en zo. En dan komt de buurvrouw langs, die rondje loopt. En die bleef staan op de stoep en die zei ook tegen mij van... als de zon schijnt in het westen, dan ben de lui nog het beste. En ik had nog wel zoveel ego toen, dat ik dat toch... Dat kneep me toch een beetje aan.
0: Ja, je voelde me aansproken.
1: Ik voel me aansproken, ik heb nog onthouden.
0: Nou, laat me komen, Willem.
1: Op de kumbaan. Ik was in twee duister aan het mesten. Toen kwam door de buurvrouw mij pesten. Ze speug mij op het vest, de zonne in west. Dan pas bin de luin op het besten. Lai, la la la la la.
0: Mooi, mooi, ja. Willem, mooi. Heel mooi. Ja. En mochten mensen luisteren en denken van... Ah, zo limmerik, daar heb ik ook wel ideetjes voor. Je mag het altijd insturen. Hè? Dat kan natuurlijk naar thuisopzondag@rtvoost.nl.
1: Ja.
0: Maar ze moeten wel een beetje in het liefst in dialect. Want dat is toch het mooiste.
1: Het mooiste en ook het moeilijkste.
0: Ja, precies. Dat is ook zo, ja. Ja. Willem, ja. Mag ik je hartelijk danken.
1: Graag gedaan.
0: Voor deze uitleg.
1: Tot de volgende keer.
0: Yo, ajus.
1: Yo, bus.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 14:30, Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby, FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

Pharrell Williams was dat met Happy, de laatste plaat in Thuis op Zondag voor vandaag. Daarvoor Modern Talking met You Can Win If You Want. Tot zover dus Thuis op Zondag voor vandaag. Het werd gemaakt door Joost Haring, Peter Heideman. Mijn naam is Bas Treffers. Voor straks blijf lekker luisteren naar Weekend Overijssel met diezelfde Joost Haring met muziek en sport. En volgende week zondag is Monique weer terug. Wat mij betreft, tot een volgende keer. Mooie zondag nog. Goed gewoon.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
0: eSIM. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze 99 cent.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Radio Oost. Joost Haring.

You Want Me op Radio Oost. Het is, hoe laat is het? 7:07 en dat betekent Weekend Overijssel. Tot 2:00 neem ik je mee naar wat leuke activiteiten die zich vandaag in onze provincie afspelen. We spelen het 12-letterwoord en ik heb jouw hulp nodig. Het heeft alles te maken met hunebedden. En nee, je luistert niet naar RTV Drenthe, want Overijssel heeft namelijk een verborgen geschiedenis met zwerfkeien. Nou, naast die activiteiten is het ook gewoon jouw zondag. En ik ben heel erg benieuwd wat jij vandaag aan het doen bent. Of wat je nog gaat doen. Misschien komt er nog bezoek of ga je een stuk fietsen. Hoe groot of klein, laat het me even weten. Kan allemaal gratis via 06-4567-1331. En dan gaan we met z'n allen gewoon een hele mooie zondag van maken.

0: Shakira met Die Die samen met Burna Boy, natuurlijk het nummer van het afgelopen WK-voetbal. Ja, sinds dit jaar heb ik met mijn vrienden een motor aangeschaft. En in de weekenden, als die, dan heb ik gewoon een perfecte dag. Dan ziet er een soort uit, goed weer, motor aan, mooie route rijden en daarna neerploffen met een koud drankje. Met wellicht een klein borrelplankje. Gisteren ook gedaan, rondje Kampen, naar Ommen. Toen was het hier en daar door Overijssel wat nat. Dus dat was een beetje jammer, dan kon je niet echt lekker doorrijden. Maar stel je bent vandaag nog van plan om met de motor op pad te gaan, dan zou ik naar Deventer gaan. Want als je na die rit nog in een heel gekke bui bent, kun je daar een flash tattoo laten zetten. Nou, ik heb aan de lijn Joanne Bast van Ink & Ride. Goedemiddag.
1: Hi, hi.
0: Hey, een flash tattoo, wat is het?
1: Je moet niet de intentie hebben om je hele stamboom op je rug te laten zetten, maar een snel plakplaatje, maar dan wel voor het leven.
0: Dus het is een soort plakplaatje. Wordt het ook met zo'n washandje opgebracht?
1: Nee. Het zijn gewoon echt tattoos, maar wel alles wat redelijk snel gezet kan worden. Dus de kleinere tattoos.
0: Wat goed. En hoe zijn jullie daar?
1: De tattoos.
0: Hoe zijn jullie daar opgekomen?
1: Beebles, dat is van Lost Boys Tattoo in Deventer. Die had ons benaderd voor een flash day. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Je zei zelf net al, met motors en allemaal bandjes en allemaal andere dingen. We dachten, als we dan toch het skatepark dichtgooien voor deze tattoo-gasten, dan gaan we het ook goed aanpakken.
0: Ja, wat goed.
1: En we wat extra's.
0: Is de dag al bezig? Maar zijn er al mensen langsgekomen die een tattoo hebben laten zetten?
1: Nee, ja, de eerste zijn nu aan het rondneuzen, want het skatepark en het café is net open. Maar sinds 10 uur rijden hier al heel veel motors de straat in en uit. Want die zijn allemaal vertrokken, die maken een rit. We hebben 2 ritten uitgezet.

0: Een off-road rit en een on-road. En die komen straks terug als de band gaat spelen om een lekker burgertje in de zon te eten. Maar voor het tattoo gedeelte, dat begint eigenlijk nu.
1: Wat goed. Net. Echt een hele verzorgde dag hebben jullie daar.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Hoeveel, want ik neem aan dat er dan niet één tattoo-artist zit, of wel?
0: Nee, we hebben 12 tattoo-artiesten.
1: Jeetje.
0: Uit Amsterdam, uit Utrecht, uit Arnhem, uit Deventer. Er is zelfs eentje uit Duitsland.
1: Wat leuk.
0: Ze komen overal vandaan.
1: En wat denk je wat ongeveer het percentage gaat zijn dat een krabbeltje gaat laten zetten?
0: Ik denk eigenlijk dat ze binnen nu en een uur allemaal tot het eind druk bezig zijn.
1: Ja?
0: Ja.
1: Alleen,
0: ja.
1: Maar aan het werk, aan het, ja, hoe noem je het eigenlijk? Ja, aan het tatoeëren dus.
0: Ja, en ze doen het allemaal op hun eigen manier. Sommigen hebben ook al klanten die zeggen, oh, als je dan toch in de buurt bent en ik hoef niet te wachten lang op een afspraak, dan kom ik in Deventer langs. Want heel vaak moeten sommigen, ja, die hebben echt wachtrijen, dus dan kunnen ze normaal niet zo snel terecht. Anderen hebben een paar afspraken staan vandaag en een paar vrije spots. En zo heeft iedereen, doet het op zijn eigen manier.
1: Wat
0: dat
1: leuk.
0: Laten we vrij aan hun.
1: Ga je zelf nog wat laten zetten?
0: Nou, ik zou het wel graag willen, maar ik ben zwanger, dus dat kan nu even.
1: Oké, nee, dat is misschien.
0: Misschien dat er een nieuwe editie volgend jaar is.
1: Ja, inderdaad. Nou, heel veel plezier en wellicht tot een volgend jaar.
0: Ja, hopelijk beter dan wij.
1: Ja, en dan misschien dat ik dan nog wel het Radio Oost logo even laat zetten.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, veel plezier vandaag, Johanne.
0: Hey, dank je.
1: Joe.
0: Jullie ook. Joe.

De nieuwe oogst van Hart en Tien, Viltje, hier op Radio Oost. Oh, dat is iets te vroeg. We gaan eerst even het regionale nieuws doen natuurlijk. Moet het bedje er wel in staan? En het scheelt dat het nog 50 seconden is voordat het echt precies half is. Maar dan beginnen we iets vroeger. Nog 5 seconden wachten. 3, 2. Ja, het is 12:30. Het is tijd voor het regionale nieuws. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij het atletiek in Birmingham. De Diepeveense won de 800 meter, maar kwam in het eindklassement 38 punten tekort voor de Europese titel. Die ging naar Kate O'Connor. Het brons was ook voor Nederland, dankzij Sophie Dokter. En ja, aan alles komt een eind. Voor scholieren in Overijssel zit de zomervakantie er bijna op. Morgen beginnen de scholen in regio Noord weer. Veel middelbare scholieren hebben hun schoolboeken inmiddels thuis gekregen. Een groot deel daarvan komt uit Kampen. Schoolboekendistributeur Van Dijk verstuurt deze zomer zo'n 11 miljoen boeken. Tijdens de drukste weken worden er dagelijks ongeveer 24.000 pakketten samengesteld. Honderden vakantiekrachten hielpen erbij, zodat scholieren gelijk weer aan de bak kunnen. Een uitgebreide artikel hierover vind je op onze site oost.nl. Ja, het zal je vast niet zijn ontgaan. Een grote chaos gisteren in het centrum van Ommen. Een man zou daar met een vuurwapen over straat hebben gelopen nadat hij eerder ruzie had gehad in een woning aan de markt. De politie, waaronder de dienst speciale interventies, zette een groot deel van het centrum af. Rond 11:30 werd de verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond. De politie zoekt nog naar het vuurwapen. Door de actie werd een kleedjesmarkt van de Ommer Bissing tijdelijk stilgelegd. Maar gelukkig kon deze later op de dag weer worden hervat. Excuus. Tijd voor het nieuws. We krijgen het eigenlijk best aardig vandaag. Het blijft droog en de zon laat zich geregeld zien. Tussen de wolken door, daarbij wordt het 23 graden in de kop en kan het in Twente nog 25 graden worden. Vannacht krijgen we wel wat regen en morgenochtend kan er nog een bui vallen. Dus de regenjas kan onderweg naar school gelijk gebruikt worden. Daarna knapt het op. Vanaf halverwege de middag is het droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer wat onrustiger. Zowel dinsdag als woensdag trekken er buien over onze provincie. Met tussendoor ook ruimte voor zon. De temperatuur komt dan uit rond de 21 à 22 graden. Meer nieuws en verhalen vind je op onze site oost.nl.

Tankstation van Higo. Geweldig nummer. Ik vroeg je aan het begin van het uur, wat ben je aan het doen vandaag in Overijssel? Of wat ben je nog aan het doen? Of wat ben je van plan te gaan doen, bedoelde ik. Goedemiddag, wij fietsen lekker langs de Vecht bij Ommen. Straks een terrasje pakken. Groetjes Henk en Marian uit Hardenberg. Komt ook nog binnen vanmiddag met de kleinkinderen naar het bos bij Hellendoorn. Ze hebben meer energie dan opa in ieder geval. Oh, excuus. Ja, en er zijn ook mensen die aan het wachten zijn. Zo, even kijken. Bert-Jan appte mij. Herma appte mij. En wie nog meer? René uit Hengelo. Want zij wilde weten, wanneer ga je beginnen met het 12-letterwoord? Nou, het wachten is voorbij. Iedere zondag eigenlijk een vaste prik op in Weekend in Overijssel. Een 12-letterwoord. Ik ga het nu laten zien op het beeldscherm. Als je meekijkt via oost.nl/live of op onze tv-zender. Ik zal de letters ook even vertellen voor de mensen die misschien in de auto zitten. Een 12-letterwoord. Jij moet raden wat het woord is. Dan win je een prachtig RTV Oost prijspakket. Eigenlijk nog maar alleen maar een paar klinkers. De hint is, wat je zegt, ben jezelf. De tweede letter is een I. De vijfde letter is een E. En de zevende letter is een A. En de elfde letter is een I. Het 12-letterwoord, wat je zegt, ben jezelf, is de hint. Laat het weten via 06-4567-1331. En ja, dan ben je gewoon een mooie NVO's prijspakket.

It's a beautiful day, Michael Bublé. Ja, we zijn net begonnen met het 12-letterwoord. Wat je zegt, ben jezelf, is de hint. Ik heb net al een paar letters prijsgegeven. Er komen ook al een aantal goede antwoorden binnen. Dus ik denk, laat ik hem nu even nog een klein zetje geven. Er zijn wat letters bijgekomen. De tweede letter is nog steeds de I. De derde is nog niks. Dan is het D-E-R-A. En dan is de 11e letter nog een I. Ja, ik denk als je je antwoord hebt ingestuurd en je kijkt nu naar oost.nl/live of naar TV Oost, ik denk dat je dan wel voor jezelf kunt bedenken of je het goed hebt of niet. Maar goed, we moeten iedereen een kans geven. En je kunt nog steeds blijven appen 064567. En dan loten we straks een winnaar voor het RTV Oost prijzenpakket.

Er komen al een aantal goede antwoorden binnen. Maar ik zou nog wel een keer willen zeggen, kijk nog eens goed naar, naar TV Oost. Of als je meeluistert, het 12 letter voort. Het begint al een beetje vorm te krijgen. Tweede letter is I, dan is er een groot gedeelte der A. En de laatste drie woorden, de letters zijn TIG. Laat nog even weten voor het uur van 1 wat jij denkt dat het antwoord is.

0: Forever Man, Eric Clapton. Ja, 12 letterwoord. We zijn nog steeds bezig eigenlijk. Maar ik moet toch wel iemand gaan loten nu. Het heeft misschien ook wel een beetje te maken met dat de scholen morgen weer gaan beginnen. Dus ik... misschien een beetje een bijpassender woord dan dit is het niet. Aan de lijn Jenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat heb jij doorgestuurd?
1: Ik heb het woord kinderachtig doorgestuurd.
0: Ja, dat is helemaal waar. Had je het snel gezien?
1: Mijn mama had het gezien.
0: Oh, maar toen je het zelf zag, toen dacht je ook van, oh ja, dit klopt wel?
1: Dit klopt wel, ja.
0: Ja. Nou, dat Jenny, ik mag jou blij maken met een RTVO's prijzenpakket.
1: Ah, geweldig.
0: Dus dat is een kerst op de taart voor deze zondag, denk ik wel. Toch?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja, gelukkig. Sorry, ik hoorde geen reactie, dus ik dacht, ja, misschien ben je er niet blij mee.
1: Naar de televisie te luisteren.
0: Oh, oké. Nee, maar dan, als je even je gegevens doorstuurt, dan zorgen we dat het ermee in orde komt. Voor de rest aan Overijssel, stel jullie willen nog een 12 letterwoord. Stuur dan even een 12 letterwoord naar de app. En als er nou een beetje een schappelijk aantal reacties binnenkomt, dan flans ik er nog even eentje in elkaar. En dan kunnen we natuurlijk nog een prijspakketje weggeven. Dat is nog mooier, nog iemand blij maken. Jenny, ga je nog wat doen vandaag?
1: Ik ga nog wandelen met een hond.
0: In
1: de buurt van Den Ham.
0: Kijk.
1: Even kijken waar we heen gaan.
0: Nou, wat leuk. Heel veel plezier vandaag.
1: Ja, dank je. Jij ook nog met de uitzending.
0: Ja, komt goed. Doei.
1: Oké, doei.

0: Backstabbers, OJ's, hier op Radio Oostzaan, 12 letterwoord. De eerste is net geweest en ik zal je beloven dat er nog eentje komt na het uur van 1. Eerst gaan we er even uit voor wat nieuws. En ik vroeg je nog, wat ben je aan het doen vandaag? Want er zijn ook mensen op pad. Even kijken, hier in Steenwijk, lekker rustig aan vanmorgen de tuin gedaan en nu met de benen omhoog naar radio luisteren. Superleuk. Wij zijn aan het suppen bij Zwartsluis. Eerste keer dus vooral bezig om niet in het water te vallen.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man.
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
16: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
16: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
25: vakantie!
24: ANWB en gaan.
12: Radio Oost. Joost Haring.

Help van de Beatles. Is dat een nieuwe band? Al goed, het is 6:06. Het is tijd voor een nieuw uur. Het laatste uur van Weekend Overijssel deze zondag. We hebben een nieuw 12-letterwoord. En ik vroeg jou, wat ben jij aan het doen vandaag? Of wat ga jij nog doen? Han die feliciteert zijn kleindochter Kimberly, waar hij vanmiddag naartoe gaat op de verjaardag. Hanny stuurt, wij zitten met de hele familie in de tuin in Oldenzaal. Koffie, taart en vooral veel geklets. Vanmiddag met mijn die had ik al verteld vorige uur. Wij zitten langs het water bij Dalfsen met wat broodjes en koffie. Gewoon even helemaal niks. En het 12-letterwoord, ja, ik kan al een kleine tip van de sluier geven. Het tweede letter is de woord A en de vierde is een E.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Nog niet.
1: Ja, wat goed. Ja, je zei het al, lekker drukken. Wat voor gevoel krijg je wanneer je dat enthousiasme voor die autosport ziet?
0: Ja, het is natuurlijk leuk als je die kinderen ziet en de ouders allemaal enthousiast en mooi om te kijken naar de rallyauto's, de trucks. Jongbloed heeft hier een kartbaan gerealiseerd voor de kinderen, dus ja, het is echt geweldig.
1: Wat goed. Zie je eigenlijk je kleine zelf dan ook een beetje terug?
0: Jazeker. Natuurlijk zijn we er ook mee opgegroeid, dus ja, dan beginnen ze allemaal wel te kriebelen en dan denk je ook wel terug aan vroeger dat, hoe het allemaal een beetje begonnen is. Dus dat is zeer positief en zeer leuk.
1: Want je bent nu al heel wat jaren actief in de rally. Won eerder dit jaar de Morocco Desert Challenge. Was dat ook al iets waar je vroeger echt soort van tegenop keek, waar je van droomde?
0: Ja, mijn vader heeft één keer de dekkerrally mogen doen met de vrachtwagens. Daarna werd hij ziek en helaas heeft het voor hem de tweede keer mogen zijn door zijn overlijden.
1: Okay.
0: Dus ja, natuurlijk altijd wel het doel gehad en altijd wel gehoopt om dat mee te mogen maken. En als je dat dan mee mag maken, dat is wel zeer speciaal.
1: Dat voelt dat voelt zeker bijzonder ook met je vader. En dat jij dat dan ook een soort van in zijn voetsporen treedt.
0: Ja.
1: En het kan altijd gekker, want volgend jaar doe je mee aan de Dakar. Voelde Marokko dan als een soort generale?
0: Ja, afgelopen jaar hebben we ook meegedaan aan de Dakar Rally.
1: Okay.
0: Die is op zich goed gelopen. En in april hebben we inderdaad meegedaan aan de Marokko Desert Challenge. Die hebben we weten te winnen. Over 5 weken staat er nog een wedstrijd gepland in Marokko. Als laatste test richting de Dakar. En dan in januari staan we inderdaad voor de tweede keer aan de start van de Dakar Rally.
1: Wat goed. En dan, ja, racen is dan, het is niet iets wat iedereen zomaar kan doen. Of het is niet dat ieder kind die mogelijkheid krijgt. Is dan zo'n evenement als vandaag ook iets wat je extra belangrijk vindt om te blijven organiseren of blijven te steunen?
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd om in de motor of in de autosport in te stappen. Omdat er natuurlijk wel een bepaald kostenplaatje aan zit. En je moet wel de mogelijkheden en de middelen hebben. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus het is wel zeer belangrijk dat voor iedereen dit zeer toegankelijk is. En iedereen hier welkom is om een kijkje te nemen in de wereld van de autosport.
1: Ja, wat goed. Nou, nog heel veel plezier daar. En heel veel succes bij de Dakar. We blijven je volgen.
0: Dankjewel.
1: Hey, Johan.
0: Hoi, hoi.

Art Here Waiting, hier op Radio Oost. Ja, de eerste hadden jullie al redelijk snel te pakken. Het woord kinderachtig. Nu heb ik een nieuwe samengesteld. Als je kijkt op oost.nl/live of TV Oost, dan zie je de woorden nu in beeld komen. Met één klik. Oh, ik heb de hint nog niet aangepast. Die krijgen jullie straks van mij. De tweede letter is een A, de vierde een E. Dan is dat de achtste ook een E en de tiende weer een A. Vier klinkers in dit, in deze ronde. De hint krijgen jullie straks nog van mij. Dus die zal ik straks nog even aanpassen. Ja, denk je het nu al te kunnen weten wat ik heel bijzonder knap zou kunnen vinden? Dan krijg je een RTV Oost prijspakket. Maar ik denk, als je dit raadt, dan zorg ik ervoor dat je een Oostster prijspakket krijgt. Dan regel ik die zelf wel. Want vier klinkers voor een 12-letterwoord, dat zou wel heel knap zijn. Laat maar weten.

Wat een ongelooflijk leuke plaat dit. Mighty Joe, Shocking Blue. Het 12-letterwoord. Er komen wat leuke reacties binnen. Ik had gezegd, als je het woord nu raadt met 4 klinks, dan krijg je sowieso een prijspakket. Ik heb met samengeknepen billetjes de afgelopen 2,5 minuut doorstaan. En het antwoord is nog niet gevallen. Heel veel mensen sturen iets met hanen. Dat vind ik wel grappig. Want als je het woord zelf natuurlijk al weet, dan is het geen verrassing meer. Maar er komen weer wat letters bij. En daarmee vervalt ook mijn regel van het winnen van een prijspakket. Nu is het gewoon weer de loting. Ik zal het even vertellen voor de mensen die in de auto zitten mee te luisteren. Voor de kijkers, je kunt terecht op TV Oost of oost.nl/live als je de letters overzichtelijk wil zien. De tweede letter is een A, de vierde een E, de vijfde een N. Dan is de zevende een E, achtste een K, de tiende een A. Zeg ik dat al goed? Ja. En de twaalfde is een T. Nou, als jij het denkt te weten, app het even naar 06-4567-1331. En dan doe je mee met de loting. Ik zal de hint nog even verzinnen, dus de letters gaan straks even uit beeld. Maar ik... misschien dat je nu al wel zou kunnen hebben.

Locked Out of Heaven, Bruno Mars. Het is 2:30 precies. Het is tijd voor het regionale nieuws. Een grote politieactie heeft gisteren voor onrust gezorgd in het centrum van Ommen. Een man zou daar met een vuurwapen over straat hebben gelopen nadat hij eerder ruzie had gehad in een woning aan de markt. De politie, waaronder de dienst speciale interventie, zette een groot deel van het centrum af. Rond 11:30 werd de verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond. De politie zoekt nog naar het vuurwapen. Door de actie werd een kleedjesmarkt van de Ommerbissing tijdelijk stilgelegd. Later op de dag kon de markt weer worden hervat. De politie heeft in Enschede een opgevoerde skinnybike in beslag genomen die een snelheid van 120 km per uur uit kon halen. Agenten zagen zaterdagavond een groep jongeren op fatbikes en skinnybikes. Een van hen ging er bij het zien van de politie ervandoor en probeerde via het gras te ontkomen. Maar werd aangehouden. De skinnybike werd volledig aangedreven met een gashendel. Door de hoge snelheid werkte de ketting niet meer. De politie gaat het voertuig vernietigen en de eigenaar kan een flinke boete verwachten. En dan het weer. We krijgen vandaag een droge zondag met geregeld ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 23 graden in de Kop van Overijssel tot 25 graden in Twente. Vannacht trekt er regen over de provincie en ook morgenochtend kan nog een bui vallen. Morgenmiddag wordt het weer droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger, met zowel dinsdag als woensdag kans op meerdere buien en temperaturen rond de 21 à 22 graden. Voor meer nieuws kijk op oost.nl. We'll be right back.

De La Vie. Ja, ik heb de hint inmiddels aangepast. Ik werd gebeld. En ik had hem nog niet aangepast. Mijn excuses daarvoor. Dus ik hoop dat hij inmiddels iets makkelijker is geworden. Wel, toch? De hint is voor de mensen die niet mee kunnen kijken, is de hint tuinstoelen. De tweede letter is een A, de vierde een E, de vijfde een N, de zesde een... Zeg ik dat goed? Nee, de zevende een E, de achtste een K, dan is de tiende een A en de laatste, de twaalfde, is een T. Nou, denk jij het nu al te weten, mag je appen 06-4567-1331. En als je het goed hebt, dan maak je kans op het RTV Oost prijzenpakket. En dat wil je.

Safe, Miles Smith en Niall Horan hier op Radio Oost. Ja, het begint toch wel dichter bij het uur van twee te komen. Er zijn al een aantal mensen die meedoen met de loting. Maar ja, die grabbelton aan nummers en namen, die moet gewoon groter worden. Dus ik ga nog weer even wat letters prijsgeven voor het 12-letterwoord. De hint is tuinstoelen. En met één druk op de knop staan er... Ja, nu... Ja, nu zou het nu al kunnen weten. Ik zal het even vertellen voor de mensen die misschien in de auto zitten of die niet mee kunnen kijken via TV Oost of oost.nl/live. De eerste letter is de S, de tweede de A, de vierde een E, de vijfde een N, de zevende een E, de achtste een K, de negende een L, de tiende een A en de laatste, nummer 12, is een T. Nou, met de hint tuinstoelen en deze letters, dan zou je al een eindje kunnen komen. Als jij het nu denkt te weten, 06-4567-1331. En dan maak je kans op dat prachtige RTV Oost prijzenpakket. Ben stuurt nog een foto dat hij bij de kinderen was aan het wandelen op de Sahara. Ja, als jij verder nog iets leuks aan het doen bent en je wilt dat gewoon even delen, kan ook gewoon hoor. Kan je ook 06-4567-1331 voor gebruiken. Dit is Bukkus.

0: Ja, de spanning stijgt. Heel Overijssel weet zich niet meer te houden met het 12-letterwoord. Maar ik verlos jullie uit het verlangen van het weten welk nummer het is en of welk woord het is en of jullie hebben gewonnen. Rita, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij keek naar de tv of jij luisterde naar Radio Oost?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat dacht je?
1: Ja, samen geklapt.
0: Ja, wel hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Ik mag jou feliciteren met het RTV Oost prijspakket.
1: Ja, nou, leuk. Dankjewel.
0: Dat maakt de zondag, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Had je lang nodig voor deze? Of?
1: Nee, dat viel wel mee. Ja, soms is het wel lastig. Maar nee, nu hadden we toch wel vrij snel, ja.
0: Nou, wat goed. Ja. Gefeliciteerd. Als jij je gegevens doorstuurt naar mij, dan regel ik dat het pakket bij je thuis komt.
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, was je nog dankjewel. Wat aan het doen vandaag?
1: Ja, we hebben zo nog een feestje vanmiddag.
0: Oh, nou,
1: dus,
0: leuk.
1: Ja, met een paar vrienden. Dus lekker op stap.
0: Kijk aan.
1: Dus, nou, ja, gezellig.
0: Gefeliciteerd en een hele fijne zondag.
1: Ja, jullie ook een fijne uitzending nog. En we gaan ze lekker zo door.
0: Komt goed.
1: Spel, dus,
0: zullen we doen.
1: Ja.
0: Iedereen bedankt ook voor het meespelen. Volgende week weer een rondje.

Little River Band, Home on a Monday. Ja, en dat is het einde van Weekend Overijssel op deze zondag. Straks natuurlijk de Oosttribune. Er staan wat leuke wedstrijden op planning. Tot volgende week.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Miesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
22: Oh, weer een muis.
21: En samen spelen.
22: Kom maar. Ja. Au.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
24: Radio Oost. De Oosttribune.
25: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 2:09. Welgemeend, goedemiddag. Weekend Overijssel zit erop. We gaan door met de Oosttribune op Radio Oost tot 6:00. Met straks de Overijsselse derby in de Vriendenloterij Eredivisie tussen FC Twente en PEC Zwolle. Straks gaan we schakelen met de Grootsvesten. Dan ook Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, waar Job Faros de licht over zal laten schijnen. Dus twee belangrijke en leuke wedstrijden om te volgen vanaf de Oosttribune hier op Radio Oost. Verder ook nog in de Eredivisie, nu nog bezig. ADO Den Haag tegen FC Groningen. Het is de lunchwedstrijd in de Eredivisie. Maar al gelopen en beslist, want het is 1-4 voor FC Groningen door goals van Van Bergen, Willemsen, Van der Werf en Eggens. Eduardo scoorde voor ADO Den Haag. Om 16:45 nog de wedstrijd tussen Ajax en Sportclub Heerenveen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Gisteren is natuurlijk ook gevoetbald in de Eredivisie. Willem II NEC eindigt in 1-4. Dat geldt ook voor FC Utrecht AZ, dus ook 1-4. Excelsior PSV kent ook een uitwinnaar, 1-2. En Fortuna Sittard versloeg thuis Cambuur met 3-1 in de keukenkampioendivisie. Eén wedstrijd gisteren en dat was Volendam tegen Top Os. En het eindigde in 3-0. Afgelopen vrijdag een puikenoverwinning van Heracles Almelo tegen Den Bosch. Het was weer een spektakelstuk. Het werd uiteindelijk 3-2 door twee goals onder meer van Jolie. De revelatie tot nu toe met 4 goals uit 2 wedstrijden bij Heracles. Komen we vandaag ook nog op terug. Natuurlijk hebben we ook de mooie muzikale verrassingen voor u. En die kunt u zelf ook verzinnen door ze te gaan sturen via de app naar 06-4567-1331. 06-4567-1331 voor al uw muzikale verzoeken. Mag overal overgaan. 06-4567-1331. Bellen mag ook met 074-2456-665. 0742-456-665. Veel voetbal dus straks, zeker ook vanaf 14:30... als we gaan schakelen met de Grootsvesten en de Rotterdamse Kuip. En natuurlijk ook de overige nieuwsberichten. Het weer, het verkeer, alles wat ter tafel komt. Tot 6:00 is dit dus.
0: De Oosttribune.

0: Kwart over twee bijna en over een kwartiertje gaat het los met het Overijsselse voetbal in de Eredivisie. Want dan hebben we onder meer FC Twente thuis tegen PEC Zwolle. Het Overijssels onder ons dus en natuurlijk ook Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En daar zit Job Faros. Job, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Ja, lekker, lekker zonnetje. Niet te warm volgens mij, dus ideaal voetbal weer daar.
1: Ja, heerlijk. Graadje op 24. In de Kuip zit je, als je bij een middagwedstrijd zit je altijd wel pal in de zon. Maar ja, die zon is er niet. Het is bewolkt. Het is heerlijk voetbalweer. Ja, en de muziek staat altijd op standje festival hier. Dus de sfeer komt er goed in. De spelers van Feyenoord en Go Ahead Eagles die gaan nu naar binnen toe. Ja, wel wat wijzigingen bij Go Ahead Eagles. Want de trainer Jozef Oosting heeft zijn opstelling op drie plekken gewijzigd ten opzichte van die 4-1 zegen van vorige week tegen Willem II. Zo is Melle Meulensteen vorige week misschien wel de beste man van het veld. Ja, die is er helaas niet bij voor Go Ahead Eagles. Hij heeft wat lichte pijntjes. Er was lange tijd een vraagteken voor dit duel of hij de wedstrijd tegen Feyenoord zou gaan redden. Maar Meulensteen heeft te veel last van een lichte blessure. Wat precies is, ja, dat weten we nog niet. Ook vanwege de privacy mogen ze dat niet altijd meer vertellen. Dus dat zullen we na de tijd misschien nog een keer proberen te vragen. Maar hij is er dus niet bij en op het middenveld speelt dus Yassir Salah-Rahmouni. En niet Calvin Twicht, normaliter een van de eerste vervangers als er wat aan de hand is met Meulensteen of met Lindhorst. Maar Twicht is in verregaande onderhandelingen met Willem II. Een transfer die eigenlijk al de hele zomer boven Deventer hangt. Want Twicht, ja, die is ook onder Jozef Oosting op het tweede plan geraakt bij Go Ahead Eagles. Was vorig seizoen al niet tevreden, toen werd hij verhuurd door Go Ahead Eagles aan Willem II. Bleef er daar een goede tweede seizoen zelf. En de Tilburgers willen hem graag overnemen. Dus ik verwacht dat die transfer van Twicht naar Willem II de komende week wel zijn beslag gaat krijgen. Twicht zit nog wel op de bank bij Go Ahead Eagles. En als we dan verder kijken, is ook Julius Dirksen er niet bij. De centrale verdediger van Go Ahead. Ja, die kampt ook met een blessure en hij wordt vervangen door Giovanni van Swam. En in de punt van de aanval heeft Oosting nog één wijziging doorgevoerd. En daar speelt niet de boomlange en sterke spits Stefan Sigurdarsson. Maar daar kiest Oosting voor Erik Flataker. En die viel vorige week goed in tegen Willem II. Is een wat bewegelijker type. Ja, en als je als Go Ahead zijnde uit bij Feyenoord speelt. Ja, dan weet je dat je weinig de bal gaat hebben. En dat de kansen liggen in de omschakeling. En dan kun je beter een loper hebben. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik kan vertellen in de voorbeschouwing. Feyenoord heeft nog één wijziging doorgevoerd. Daar is Watanabe, de Japanse centrale verdediger. Die is teruggekeerd van een blessure. Hij speelt op de plek van Kraaienveld en Verhout. De nieuwe trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Vast aan zijn namen die vorige week met 1-0 wisten te winnen bij Sparta. Een uitslag die vrij nipt is, maar het spel van Feyenoord overtuigde wel. En Feyenoord wil dit seizoen weer meedoen om de landstitel. Na jaren waarin het moest afhaken in die strijd om de titel. En dan moet er zeker thuis van Go Ahead Eagles gewonnen worden. Maar wie weet zit er een stuntje in voor Go Ahead.
0: We gaan het afwachten. Job Faros straks vanaf 2:30. Dus die wedstrijd in de Rotterdamse Kuip tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. En dan begint ook FC Twente thuis tegen PEC Zwolle. Daarover zometeen meer.
2: De Oosttribune op Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Schrijf je naam en nummer op dit filmpje.
4: Deze week Hart en Tien, filmpje.
2: Dit is De Nieuwe Oost.

Ja, het is een nieuwe oogst van deze week. Viltje van Harten 10. Ook uit deze regio inderdaad, want daar gaat het om bij de nieuwe oogst. Ja, er kan dus gebeld worden nog steeds voor verzoekjes. 074-2456-665 of appen, maar ook naar 06-4567-1331. Er werd gebeld door Hans Veldman uit Zwolle. En die wil graag een plaatje voor Sergio en Mina Bivetti. Dat klinkt behoorlijk Italiaans, maar dat moet Nederlands zijn. Van Rutje Kots. Een rustpuntje dan maar even voor al het voetbalgeweld. Leun op mij.

0: I've Got the Power. Snap op Radio Oost. Het is 2:30 precies. En we gaan schakelen met de Grolsvesten voor de wedstrijd tussen FC Twente en PEC Zwolle. De eerste thuiswedstrijd van FC Twente in de nieuwe competitie in de Vriendenloterij Eredivisie voor PEC Zwolle. De eerste uitwedstrijd, vorig seizoen de nederlaag thuis tegen Ajax. En FC Twente verloor uit bij Heerenveen. En dus hebben beide ploegen wat goed te zetten. We gaan het allemaal volgen. En natuurlijk ook de flitsen van Feyenoord Go Eagles met Job Faros zometeen. In de Grolsvesten in Enschede zitten de verslaggevers Tijmen van Wissing en Bert Verlosser. En natuurlijk ook onze onvermijdelijke huisanalist Jan van Sta. Veel plezier bij de eerste helft.
1: Onvermijdelijk, ja, dat is hij zeker. Jan van Sta zit er tussenin. En hij zit toe te kijken hoe de 22 matadoren klaar zijn voor het begin van deze wedstrijd. Maar niet voordat, ja, de laatste klanken van You Never Walk Alone nog wel worden weggedraaid. En dat doet scheidsrechter Lindhout goed hoor. Die kent zijn klassiekers, hè?
2: Ja.
1: Zeker, want daar mag je niet aankomen, niet aan tornen. De wedstrijd is in gang gebracht door de man die vorig jaar de eerste ontmoeting wist te beslissen. Dat was Thijs Oosting. En dat was een hard gelach voor zijn vader Jozef Oosting. Die dus op dit moment ook aftrapt met Go Eagles in de Kuip. Terwijl, Zwolle daar de eerste kans van de wedstrijd krijgt. Het is de man die verrassend in de basis mag beginnen. Seurissen. Hij neemt hem geweldig aan. En hij probeert hem in de kruising te knallen. Achter Lars Oenestal. Maar het is dit vind ik leuk. Want we zeiden al, het is een roerige week. Eigen noodklok eerst. Erik ten Hag.
3: Ja, het is. Nee, maar als je die functie. Nee, tuurlijk, maar bij een grote club moet er altijd druk zijn. En hij weet als geen ander wat dat betekent. Het valt het in Nederland nog wel mee. Maar dat de mensen reageren lijkt me ook vrij logisch, toch?
1: Huldiging vierde plaats. Ja, dat was vorig jaar zo. En dat was de reden dat Twente dus Europees voetbal wist te behalen. Maar voorlopig gaat het hier nog niet goed in de Grolsvesten. Je merkt aan alles dat het een hele roerige middag gaat worden. We zijn dus begonnen aan deze wedstrijd. Ja, Bert, met misschien wel weer op dit moment de vertrouwde elf van John van der Brom.
4: Ja, eigenlijk wel. Want Prupper staat met Nijstad centraal achterop. Twente even in balbezit. En eigenlijk is dit wel de opstelling waar we afgelopen vrijdag ook over gesproken hebben. Alleen Bruns is er vanwege een ziekte niet bij. Ja, weer een speler ziek bij FC Twente. Dat was vorige week ook al het geval. Toen was Wijnman er niet bij. Hij vandaag wel op het middenveld bij FC Twente. En wat mij opvalt is dat de topscorer van vorig seizoen, Linsson, gewoon op de bank zit. En ook zit Sam Lammers samen met Fennegoor of Wesseling op de bank. En ook terug in de basis 11. Afgelopen donderdag was hij er niet bij. Wout Weghorst heeft even een even wat rust gekregen. Heeft zich op deze wedstrijd voor kunnen bereiden hier in Enschede samen met Lars Oenestal. Twente dat eigenlijk maar één officiële wedstrijd wist te winnen tot dusver. En daarom is het chagrijn best wel een beetje groot. Maar ja, jij en ik hadden het er al over, Tijmen. Dat was ook in een fase toen Fred Rutte Jan van Staal volgde. Toen begon Twente ook heel erg beroerd. Nu de vrije trap van Zwolle. Oenestal blijft staan en ziet de bal voorlangs gaan. En dus een doeltrap voor FC Twente in de openingsfase. 30 minuut wedstrijd. Toen verloor Twente ook Europees voor het bij Heracles Almelo uit. En toen kwam ineens Orlando Engelaar en toen ging het draaien. Dat kan nu ook zomaar het geval zijn, toch?
3: Ja, het is vaak zo dat je eens een speler die kan het verschil maken voor de rest. En we kennen allemaal de historie. Dus het werd geweldig toen die kwam. Dus wat dat betreft, het is een mooie uitdaging. Twente speelt thuis en de eerste fase ligt bij Zwolle.
1: Ja, zonder meer. En het is natuurlijk ook allerminst een sinecure om Jan van Sta op te volgen. Dat hebben meer betaald voetbaltrainers geweten in het betaalde voetbal. Ja, het is toch een klein katje, hoor. Al die spandoeken nu richting Erik ten Hag. En gemakzucht, twijfel en gezelligheid. De glimlach, mocht een beetje verdwijnen. Dit vindt Erik ten Hag niet leuk. Dit vindt hij echt niet leuk. En in minuut 10, jongens, daar gaan we ervoor staan. Gaat er geapplaudisseerd worden voor Sam Lammers of niet? Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik moet er ook wel een klein beetje om glimlachen dat de club nu al in brand staat na maar één wijziging in de basiself. En vervolgens is iedereen een beetje in een soort van paniek. Maar inderdaad, de openingsfase van deze wedstrijd belooft nog niet veel goeds. Je merkt aan alles dat er spanning op staat. Zwolle hebben we de opstelling nog niet benoemd. Want die ploeg kende vorige week natuurlijk een nou ja, valse start is overdreven. Want ze zaten eigenlijk best wel lekker in de wedstrijd tegen Ajax. Maar toen die domme rode kaart, terwijl Daan Rotsen nu vandoor is aan de rechterkant. Want Van der Haar is hem een beetje kwijt, de vervanger van Floranus. En hier komt de kans voor Weidman. Weidman in de 16 meter, goed verdedigd door Mbayo. Uitstekend verdedigd door Mbayo. En dan is het gewoon een achterbal en die wordt getrapt door de doelman die er nog altijd is, Jasper Schendelaar. Ik noemde al eventjes Van der Haar, dat is de andere wijziging. En dus hebben we een geheel nieuwe linkerflank bij PEC Zwolle. Omdat Sissoko op de bank plaatsneemt. En daar speelt dus Seurissen voor aan de linkerkant. Ja, hier is het nog wat rustig in de Grolsvesten. 4 minuten onderweg, 0-0 hier. Misschien is er in de Kuip al meer gebeurd.
0: Joop van Oost.
2: Ik wou dat het waar was. We zijn bijna 6 minuten onderweg. Het meeste balbezit is voor Feyenoord. Maar er is nog weinig gebeurd qua kansen. Misschien dat daar nu verandering in gaat komen. Als Valente het balbezit heeft aan de linkerkant. Speelt in de as naar Diarra. Die kan aanleggen vanaf een meter of 20. Schiet hij daar rechtdoor op het doel van Kjetil Houk. De nieuwe doelman van Go Ahead Eagles. Die staat goed op te letten. Was ook niet een heel erg lastig schot voor de doelman van Go Ahead. En die bal belandde veilig in zijn handen. Waarna hij hem naar Joris Kramer rolt. En die begint aan de opbouw van Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles, ja, zoals verwacht. In de achteruit tegen Feyenoord is ook geen schande. En daarom speelt in het punt van de avond bij Go Ahead Eagles dus ook de spits Flataker in plaats van Siku Darsson. Dat is toch wat een wat statischer type die je echt in de 16 moet gebruiken. En Flataker is een jongen met veel loopvermogen. Kun je ook in de diepte wegsturen. En zoals ik al schetste in de voorbeschouwing, ook Melle Meulensteen is er niet bij. Hij is niet helemaal fit. Gaan nog wat geruchten dat hij misschien met een transfer bezig is. Maar volgens de laatste stand van zaken gaat het toch echt om zijn fitheid. En is dat de reden dat hij niet van de partij is. Hij was vorige week met afstand de beste man van het veld tegen Willem II toen Go Ahead Eagles met 4-1 won. Dus een denderende seizoenstart kende. Dat hoopt de ploeg van trainer Jozef Oosting vandaag een vervolg te geven. Tegen Feyenoord gaat niet makkelijk worden. Want Go Ahead Eagles wint eigenlijk nooit in de Kuip. Heeft slechts 1 keer in de Kuip gewonnen in 2015. Toen werd het 1-0 door het doelpunt van Jules Reimerink. En al die andere keren werd er of gelijk gespeeld. Maar heel erg vaak werd het er verloren. 0-0, 7 minuten gespeeld.
0: Terug naar FC Twente, PEC Zwolle met Jan, Bert en Tijmen.
4: Balbezit FC Twente, overname PEC. Maar Prupper speelt de bal naar Oriasetter. Hij dus ook weer terug in de baas zelf met Mbayo tegenover zich. Speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard speelt de bal breed naar Weidman. En zo is er even balbezit voor FC Twente. Seruki, dat is een mooi driehoekje. Seruki krijgt de bal terug van Weidman. Dan naar Oriasetter. Oriasetter vanaf de linkerkant. Oriasetter richting de 16. Richting de 16. De voorzet. Ja, richting wie? Seurissen kan wegwerken. En dan Costons in duel met Robin Prupper. En dan kan Van der Haar de bal richting de voorwaartse schieten. En dan is het balbezit weer voor FC Twente. Het is de man die weer terug is in de basis. Althans in de competitie, Ruud Nijstad.
1: Ja, Nijstad die ziet nu dat Adelgaard aan de binnenkant speelt. Seruki staat wel heel vrij. Zwolle durft niet door te dekken. In dit geval is het Tobias Sommer die daar de controle wil bewaken. Is ook natuurlijk een verdedigende middenvelder. En eerder zag je daar Montero nog wel eens het risico nemen. Maar Seruki stond helemaal vrij. Zo ook nu. Nu krijgt hij de bal ook aangespeeld. Seruki kan dan de vrije man aan de rechterkant uitzoeken. Dat is Marco Piazza. Die speelt hem op Van Rooij. Bart Van Rooij met de voorzet. En daar lijkt al bijna de openingstreffer te komen voor Daan Rots. Goeie voorzet, maar ook goed verdedigd hoor. Dat moet gezegd door PEC Zwolle. In die zone moet je altijd een verdediger hebben staan. Heeft Jeroen Veldmaten ondergetekend wel eens geleerd. Want daar haal je veel voorzetten weg. Zo ook nu. En dus blijft Twente wel in balbezit. Heeft het niet echt de eerste doelkans al gehad. Maar wordt het wel wat sterker na die toch weifelende openingsminuten. Met nu balbezit voor Ruud Nijstad.
4: Balbezit voor Twente dus. De bal naar Prupper. Prupper die speelde ongelukkig afgelopen week bij Heerenveen uit. Die wedstrijd werd verloren door FC Twente. Van Rooij heeft de bal gekregen van Piazza. Piazza naar Van Rooij. Van Rooij, Rots, Piazza. Dit is aardig. Weer Twente aan de rechterkant van het veld. Piazza richting de 16. Rots, zoals we dat kennen van Rots, speelt de bal ineens. En dan hou je snelheid in de aanval. Adelgaard staat daar niet goed opgesteld. De bal gaat voor langs bij Seruki. Maar Twente blijft wel in balbezit. Omdat de bal in een stukje niemandsland kwam op de helft van PEC Zwolle. De opsluiting van FC Twente met Prupper aan de rechterkant. Kant speelt de bal weer richting Van Rooij. Van Rooij met Seurissen tegenover zich speelt de bal naar Nijstad. Wat vind je van de openingsfase, Jan?
3: Nou, het is wel herkenbaar wat Zwolle speelt. Dat hebben ze vorige week tegen Ajax ook gedaan in de thuiswedstrijd. Dus wat dat betreft er staat een heel kort blok. Een heel blok net voor de 16. Ja, en dan moet je altijd opletten voor de counter. Maar ja, op dit moment is Twente wel veruit de bovenliggende partij.
1: Ja, nu zien we Piazza met een mooie schijnbeweging. Komt die voorzet. Viergever werkt weg. Die staat ook weer op zijn post. Maar Zwolle heeft het inderdaad moeilijk. Daan Rots pakt de tweede bal op. Van Rooij zit daar goed tussen. En vervolgens zit Zwolle daar weer tussen. Op zijn manier met Sommer. Dat is toch wel een man die veel tweede ballen wint. Nu gaat Van Rooij een duel aan met uiteindelijk Oosting. En dan is Zwolle eventjes in balbezit. Goede paas van Van der Haar, strak ingespeeld. Maar dan is Oosting toch niet heel vaardig aan de bal. Ja, dat is geen overtreding, Thijs Oosting. Je moet gewoon die bal bij de voet houden. Nu Uriazette die weer helemaal terug is naar wat privé-sores afgelopen week. Zat hem in de familie sferen en hij is weer terug in Nederland. En nu dus weer in het rood van FC Twente beschikbaar voor John van der Brom. En die gaat die nodig hebben ook, want je merkt dat de ruimtes klein zijn. En dan heb je de acties van Uriazette nodig. Nu balbezit voor de man achter hem, Adelgaard.
4: Adelgaard heeft de bal gespeeld naar Nijstad. Dit is Seruki. Balbezit dus voor FC Twente op de helft van Peck. De bal richting Wijkman. Wijkman wordt van de bal afgezet. Dan is het een vrije trap voor FC Twente. Halverwege de helft centraal. Snel genomen door Wijkman. Die speelt de bal naar de linkerkant naar Oriasetter. Adelgaard. Oriasetter weer. Dubbele dekje meteen weer. Bij Peck Zwolle. En Bayo moet dat verzorgen. Deed dat ook. Nijstad. Nijstad met nog steeds in balbezit op de helft van Peck Zwolle. Oriasetter. Meteen weer drie dubbele dekking in dit geval. Oriasetter snel. Heel snel richting de 16. En dan komt die bal bij Viergever. En die kan die bal dan gewoon wegwerken. Het applaus is voor Oriasetter. En Twente heeft Peck Zwolle eigenlijk in de greep in deze openingsfase. Echt gevaarlijk is de ploeg van John van der Brom nog niet geweest. Nu weer Prupper. Prupper speelt de bal dan weer breed richting Nijstad. Adelgaard is naar binnen gekomen. Dan is de lijn vrij richting Oriasetter. Oriasetter meteen weer die actie. Meteen weer naar binnen komen. Dan speelt hij de bal naar Seruki. Seruki verlegt het spel naar de rechterkant. Naar Piazza. En daar zit daar Van der Haar tussen. En dan gaat de bal over de zijlijn.
1: Ja, over applaus gesproken. Nu ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. We schrijven minuut 10. Ja, dit is een actie voor Sam Lammers, Jan.
5: Ja, nou goed, ze hadden het ook al aangegeven. En dat geeft ook eens te meer aan hoe ze met de spelers meeleven. En waar ze ontevreden over zijn. Dus wat dat betreft, een goed statement lijkt mij.
1: Ja, nou ja, goed statement.
5: Nou ja, het is voor die jongen ook leuk om te horen.
1: We doen ook wel net alsof dit Blaise Nkuvo is. Hè?
5: Het
1: is
5: nee, bij lange na niet. Dat zal hij ook niet halen. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n jongen in een situatie terecht is gekomen waarin hij dit wel hartstikke leuk zal vinden.
4: Maar ik denk dat Weghorst ook geen Blaise Nkuvo is.
5: Nee, zeker niet. Nee, die hebben we ook bijna niet meer.
1: Nee, maar als Epi de Rost op de bank was gekomen, dan had ik staatsinnovatie terecht gevonden. Zelfs bij Sander Boske, Wout Brama noemde clubiconen op. Of Theo Jansen, Blaise Nkuvo. Maar Sam Lammers komt. Ja, ik vind het een eerlijke voetballer hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar
4: dit heeft de leiding toch ook een beetje over zichzelf afgeroepen?
1: Ja, dat hebben ze ook een beetje aan zichzelf te wijten. Nu is die man met dat knotje, met nummer 9. Want daar heeft hij. Hij heeft nog niet heel veel applaus geoogst, laat ik het zo zeggen, Wout Weghorst. Die wordt niet in stelling gebracht, want Graves werkt die bal weg. En zo houdt Twente balbezit met Robin Prupper, de kapitein.
4: Mooi hè, dat blauwe van kijk morgen naar de Oosten. Ja, ook hier in de Golfsvesten. Daar was ik even door afgeleid. Maar dat blauwe van Oost, dat straalt door het stadion. Hartstikke goed. Balbezit aan de rechterkant. Speelt Van Rooij nu in balbezit namens FC Twente. Op de helft van Peck Zwolle Van Rooij. Ja, dit gaat allemaal niet in een al te hoog tempo. Dan Nijstad meteen zet die Oriasetter weer aan het werk. Oriasetter met Mbayo voor zich. Oriasetter de 16 in. Dan wordt ze rots gezocht. Wordt die bal weggewerkt door Peck Zwolle. Kan Seruki de bal bij Van Rooij bezorgen. En dan is Piazza inmiddels in balbezit met Rots in de 16. En Viergever werkt de bal dan weer halfslachtig weg. En dan komt de bal bij Wijkman. Wijkman kopt dan de bal naar de rechterkant. En even wat rust voor Peck Zwolle. Aan de rechterkant mag Peck Zwolle gaan inwerpen. We zitten in de 13e minuut. Het staat nog steeds 0-0 in deze wedstrijd tussen FC Twente en Peck Zwolle. Zwolle verraste in de openingsfase. Maar echt uitgespeelde kansen hebben we nog niet gezien. Hè?
5: Nee, ze lopen nu achter de feiten aan. Ze lopen achter de ballen aan. Ze zakken heel ver terug. En dat heeft ook met Twente te maken natuurlijk. Maar ze hebben moeite in de opbouw, Zwolle. Dus ja, wat dat betreft alle mensen terug. En Viergever geeft dat ook al aan. Zelfs de spitsen van Zwolle die staan halverwege hun eigen helft. Dus wat dat betreft doet Twente dat goed. Maar ze moeten proberen Uriasetter aan het werk te zetten.
1: Maar moet je het dan niet ook wat makkelijker gaan maken dat Graves niet die bal op strothoogte bij Van der Haar?
5: Ja.
4: Dat is kwaliteit, hè?
1: Ja, maar zoek dan gewoon Costons en zet Costons aan het werk.
5: Ja, maar Costons...
1: Die heeft een half jaar niet zoveel gedaan, hoor.
5: Nee, die zou uitgerust zijn, lijkt mij. Ja. Nee, maar goed, je ziet dat Peck Zwolle. Ja, ze weten eigenlijk niet zo goed waar ze met de lopende mensen nu ook weer. Er is er één weg en dan wordt het gevaarlijk voor Zwolle.
1: Oh. Schitterend gedaan. Door Wijdman met de borst op Weghorst. En dan krijgt deze aanval nieuw leven via Sundre Uriasetter aan de linkerkant. Ah, dit doet Mbayo goed hoor, die dekt de binnenkant af. Want ja, die weet ook, Uriasetter wil graag naar zijn rechterbeen. Wijdman zoekt nu Adelgaard en Wijdman houdt balbezit. En zo heeft Twente echt heel veel balbezit. En dan is dit wel een handige actie. Uriasetter die nu vrijkomt aan de linkerkant speelt de bal terug richting Adelgaard. En Adelgaard speelt hem naar Zerouki.
4: Balbezit Twente met Prupper. Prupper naar de rechterkant, want daar staat Piazza. Piazza dus spelend vanaf rechts. Scoorde nog afgelopen donderdag tegen Dutch. Dit is goed ingespeeld. Nou, Rots. Dit is de kans voor Wijman. Wijman is dat druk. Dan is de kans voor Rots. Nee, want die bereikt dan Van Rooy niet. En Rots kon zelf ook niet schieten. En dan wordt het een beetje gefloten. Maar ja, dit was iets te moeilijk voor Rots. Het was wel dreigend, maar het was er ook ontzettend druk in de as. Ronde 16 bij PEC Zwolle. Dan is er de inworp voor FC Twente. Van Rooy met de verre inworp richting Weghorst. Dan kopt niemand de bal. Dan krijgt Wijman hem. En Wijman probeert iets moois. Die probeert de bal ineens te schieten. Raakt de bal half. De bal over de achterlijn. En dus is de bal voor de doelman van PEC Zwolle, Jasper Schendelaar. En is het balbezit even voor PEC. PEC probeert het tempo uit de wedstrijd te halen. Maar ja, je mag er niet te lang over doen over deze doeltrap. Dat mag ook eigenlijk maar 10 seconden duren volgens de nieuwe regels. En ja, Lindhout gaat al tellen. Ja, dat is een nieuwe regel. Schendelaar maakt daar optimaal gebruik van. Die krijgt de bal weer terug van Graves. Dan gaat de bal naar Viergever. Dan moet Viergever de bal lang spelen. Dat doet hij, want er zijn weinig afspeelmogelijkheden op het middenveld. Nu balbezit Zwolle. Dan was Kostons even in balbezit. Maar ja, dan is het balbezit telkens van hele korte duur. En moet PEC Zwolle eigenlijk vanaf minuut 2 continu achter de bal aan. Dit is een slechte bal trouwens van Oenestal. Speelt de bal zomaar in de voeten van een speler van PEC Zwolle. Dan wordt die bal gewoon maar blind diep gespeeld door Van der Haar. Dan komt Twente er weer uit. En nu heeft Zwolle dan even het balbezit op de helft van FC Twente.
1: Ja, wat dat betreft komt Zwolle nu weer eventjes op adem, maar niet met het idee dat ze nu ook zelf echt gevaarlijk worden. Kwartiertje gespeeld hier in de Grolsvesten. Hoe is dat in de Kuip?
2: Wij zijn 17 minuten onderweg, nog steeds 0-0. En Goat Eagles komt alleraardigst voor de dag hoor hier in de Kuip. Het speelt een behoorlijk eerste kwartier. Natuurlijk heeft Feyenoord wel het meeste balbezit. Maar Goat Eagles meldde zich wel rond de 16 van Feyenoord. Het was een schot van Victor Edvardsen door het midden. Maar Goat Eagles moet nu wel even oppassen als Zegiel de bal heeft in de 16. En die legt hem terug op Ueda. En dan denkt de hele Kuip dat die bal tegen de touwen gaat. Want dit was eigenlijk een niet te missen kans voor de spits van Feyenoord. Maar hij schuift hem naast. En daar komt Goat Eagles heel erg goed weg in de 18 minuut van de wedstrijd. Want Goat Eagles had de zaakjes best aardig op orde. Het kreeg dus een kans via Victor Edvardsen die op de rand van de 16 kon schieten. Maar die bal belandde simpel in de handen van de doelman Ernst van Feyenoord. Maar nu was Feyenoord wel even daar vandoor. Aan de rechterkant via Hach Moussa. En dan ging die bal daar naar Zegiel. En die trok hem terug op Ueda, de topscorer van vorig seizoen van de Eredivisie. Ja, normaal zit een kolfje naar de hand van de Japanse spits. Maar op wonderlijke wijze kreeg hij die bal naast. En zwijnt Goat Eagles 0-0, 18e minuut.
4: 18e minuut, hier zitten we in minuut 17 met het balbezit voor Van Rooy. Dit is een goede voorzet dan de afvallende bal. Nou, ineens nemen zou ik zeggen, Adelgaard. Maar die legt hem dan breed voor Tseruki. Die heeft dan niet de mogelijkheid om uit te halen. Rotstam, die speelt de bal dan weer breed. Ja, het is de omsingeling van FC Twente. Rond de 16 bij PEC Prupper. Ja, het is heel veel balbezit voor Twente met Van Rooy. Die kijkt, die wil dan de bal ineens misschien wel spelen richting Weghorst. Die tot dusver nog niet echt in een stuk is voorgekomen. Krijgt ook weinig bruik. Bruikbare ballen trouwens, dat moet gezegd. Nijstad richting Prupper. Dat komt omdat het ontzettend druk is in de as bij PEC Zwolle. Nou, nu even wat ruimte voor Tseruki. Tseruki, dan kan er weer goed verdedigd worden. Thomas zit er dan even tussen. En dan probeert Zwolle eruit te komen. En krijgt Zwolle een vrije trap. Omdat Thijs Oosting naar de grond wordt gewerkt door de speler van FC Twente. Even wat rust voor PEC Zwolle in de 18e minuut van de wedstrijd. En de man die het tempo heel goed aan kan geven bij PEC Zwolle is natuurlijk de ervaren Viergever. Toch wel een leuk detail wat Gert-Jan van Beek afgelopen vrijdag vertelde over Viergever. Heeft bij Ajax gespeeld, bij PSV en bij AZ, maar nooit kampioen van Nederland geworden.
5: Nou, dat wordt hij dit jaar ook niet.
4: Nee,
5: maar goed, het is een hele bruikbare geroutineerde speler. Dus wat dat betreft voor Zwolle een prima kracht. Maar die zijn er nu uit over de linkerflank.
1: Ja, dit is Seurissen. Seurissen met een handig balletje op Kostons. Maar Kostons die wil hem terugleggen of hij neemt hem verkeerd aan. Maar dit was wel een goede aanval. Ja, Viergever zat dus elke keer op de verkeerde plek. Of in ieder geval...
5: Bij de verkeerde club. Moment.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar het is wel de speler. Dat vind ik ook nog steeds een heel mooi detail van Viergever. de speler met de meeste Europese wedstrijden voor Nederlandse clubs. Nou, ja. dan ben je echt gewoon wel een grote manier, hè?
5: Dan ben je een hele grote manier.
1: En die status heeft hij natuurlijk niet in het voetballandschap. Maar hij heeft wel zoveel ervaring. Ik kan me nog die goal herinneren in de Veldis Arena in Kelsenkirchen. Namens Ajax maakte hij toen nog een hele belangrijke goal. In de Europa League was dat toen de tijd. Nu Ryan Thomas in de kleine ruimte. Heel handig, omdat Twente bijna tot een kans komt. Prupper is mannelijk, draaiend wel. En zo kan Twente weer balbezit krijgen. Even lijkt Twente weer wat slordig te worden. Maar hier is de man die al heel veel acties heeft geprobeerd. En dat is Weidman. Weidman gaat nu schieten. En die schiet de bal hoog over de goal. Maar wel even een teken van opwinding. Want ja, als hij aan de bal is, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Jan, maar dan gebeurt er wat.
5: Ja, met name linker middenveld met Weidman, Urjasette. Dat zijn toch de creatieve spelers. En dat zie je nu ook weer. Hè. Ja, Piazza speelt met natuurlijk aan de rechterkant nu. Dus het is toch wel iets anders. Maar die twee kunnen het verschil maken. En het is natuurlijk een poging van een behoorlijke afstand. Maar ze hebben de trap in de benen naar Urjasette. Over de dribbels hoeven die te hebben. Maar Zwolle maakt de ruimte zo klein. En is gewoon heel lastig om doorheen te spelen. Maar ze hebben nog geen vrije man op de 20 meter kunnen vinden. Die het schot kan geven. Ze hebben veel balbezit. Alleen dat laatste stapje nog met.
4: Ja, Weidman probeerde het zojuist. Weer het balbezit voor FC Twente met Nijstad. Nijstad links centraal. Prupper speelt rechts centraal. Adelgaard speelt de bal meteen diep richting Weidman. Maar Weidman komt niet in balbezit. En nu misschien Zwolle een keer gevaarlijk met Oosting en Thomas. Goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. Anders was het een vrije trap geweest voor Peck. Oosting speelt de bal richting Mbayo. Mbayo kan hem aannemen. Nou, dit is een doeltrap. Lindhout wil van geen strafschop weten. Ja, en Bayo ging ook wel heel gemakkelijk. Maar Adelgaard speelt dan wel met vuur, Jan.
5: Dit zijn hele vervelende en domme overtredingjes. Wel of niet terecht gegeven. Maar het zijn van die ballen waar je zegt. Een buitenspeler die zo handig is. Waarvan je weet dat hij ook heel snel gaat liggen. Hè? Laten we dat voorop stellen. Lichtvoetige spelen en Bayo. Ja, dan moet je dit soort dingen niet doen. Wat voor hetzelfde geldt. Hè? Ze gaan nog een keer kijken, nog een keer kijken. Je weet het maar nooit. Maar het is wel een beetje onbeholpen linkervleugelverdediger. Die zo'n actie maakt.
4: Ja, je moet de scheidsrechter nooit de kans geven. Nou, Lind houdt de scheidsrechter. Die was niet overtuigd dat het een 100% strafschop was. En dit dan.
1: Oh, het is een doelpunt.
4: Ja, het is een doelpunt. 1-0.
1: Het is 1-0.
4: Wat een geklungel achterin bij FC Twente, zeg. De goal die wordt gescoord door Seurissen. Dit is Roda Raalt of derde nog niet zo uit. FC Twente, wat doe je toch? Ja, Prupper zit op de grond van, is dit geen overtreding? En bij de scheidsrechter gaat dit ook niet afkeuren. Als je geen strafschop geeft, kun je hier ook geen vrije trap voor FC Twente voor geven.
1: Als hier de VAR naar gaat kijken, ja, kijk, Prupper neemt die bal gewoon zo vreselijk slecht aan. Maar Oenerstal, wat bezielt je om dat Prupper aan te spelen? Ja, die Prupper zegt nu ook, doe die bal nog maar lang. Ja, hier gaat nog wel naar gekeken worden. En ja, vaak is dit dan in het voordeel van topclubs. Ja, en dat je dan, je kunt niet zeggen dat er helemaal geen contact is. Maar Prupper, hoe hij die bal aanneemt. Oi. Wat schiet Twente zichzelf in de voet. Het is onvoorstelbaar. Maar ook, ik heb het idee dat hij hem gewoon telt, hoor.
4: Ja, zeker wordt deze goal goed gerekend. Anders moet je ook een strafschop geven, Tijmen.
1: Ja, ik ben helemaal voor, hoor. Maar kijk, hier speelt hij hem in. Ja, het is echt een hele matige aanname van Prupper. Maar hij kan ook niks met die bal. En het is een hele lichte touché. En volgens mij is het Oosting die daar een schouderduwtje. Ja, jij doet
5: nee,
1: dat.
5: Nee, maar dat
1: een overtreding.
5: Ja, het zijn, ja. Maar
4: ja, dan is dat ook een strafschop bij Mbayo. Dat is volgens mij hetzelfde. Ja, het is gewoon een doelpunt,
1: nou,
4: ja. 1-0.
1: Ja,
5: maar dit zijn toch als keeper. Omdat ik denk van, nou, hij gaat hem toch nog even licht dik aantikken. Ja, maar ik geef geen, oordeel in de zin.
1: Jij was ook zo'n VAR geweest.
5: Ik had de VAR helemaal niet nodig. Maar het is toch een aanfluiting hoe je als keeper zo zo'n bal in gaat spelen, toch? Maar hoe je ook lag afzetten daar in de 16, dat lijkt ook nergens op.
1: Ja, maar wat kan Prupper? Ja.
5: Nee, die keeper moet die bal wegknallen.
4: Ik denk dat Oenerstal helemaal niet meer heeft gezien dat er iemand in de buurt stond van Prupper. Want Oenerstal stond een hele tijd te kijken naar het gesprek wat Lindhout had met twee spelers. Eentje van Twente en eentje van Peck. En op een gegeven moment geeft Lindhout het spel vrij. En dan speelt Oenerstal ineens die bal. Nou, Twente is weer in de 16 bij Peck Zwolle. Krijgt Twente meteen het antwoord op de 1-1. Weidman met een slapschot gepakt door Schendelaar. Dat zag je gisteravond overigens wel in de wedstrijd. Excelsior tegen PSV. Excelsior kon gelijk. En PSV, tandje erbij. En meteen
5: hetzelfde.
4: Is dit een overtreding?
5: Nou, ja, wat vind jij nou dan? Wat vind jij nou dan?
1: Ja. Maar dit vind ik wel een overtreding.
4: Ja.
1: Ja, dit is gewoon in de rug lopen.
4: Ja, Thomas is ook wel heel slim, hè?
5: Dat bedoel ik.
1: Maar hij moet er wel mee uitkijken. Want je weet, Lindhout, Ja. Is niet iemand die heel erg sterk in zijn schoenen staat.
4: Nou, maar, nee, een van de beste scheidsrechters van Nederland.
1: Ja, is die
5: ja,
1: ook.
5: Maar in dit stadion.
1: Ja. In dit stadion, ja. Ja. Bert, ik spreek je nog verder in het restant van deze wedstrijd. Want die gaat nog een keer een beslissing nemen. Van der Brom gaat nu zeuren bij Sekula. Dat is de vierde official. Nou, Sekula die gaat ook even noteren. Oh, wat is de Grolsvesten staat wel echt in lichte laaien nu op dit moment hoor. Wat gebeurt hier? En, ja jongens, we hebben voor de wedstrijd hebben wij een oorwassing gehad, Bert, van in de persruimte. Ja. Want onze uitzending was schandalig afgelopen vrijdag. Want als je vragen stelt, hè, waarom gedragen mensen zich anders? Waarom gaat Oenestal hier voetballen? Dat is dus, je moet dus niet een aap leren dansen.
5: Nee, zeker niet.
1: Een keeper die niets met de bal kan, moet je niet leren voetballen. Ja, en dan kun je daarmee bezig gaan, maar niet op 36-jarige leeftijd. En ja, nee, maar we laten Bert van Lossen ook niet meer leren cameo'en. We laten Bert van Lossen ook
5: hij was de beste.
1: Nee, oh. maar wat, Jan.
5: Nee, ik begrijp jou. Precies. Ik begrijp wat jij bedoelt.
4: Gaat door, Timer.
5: Je moet gewoon vanuit je kracht blijven spelen. Je moet je niet gek laten maken door de omgeving. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar dit zijn natuurlijk hele knullige doelpunten die je zomaar weggeeft in de opbouw. En dat je denkt van, nou ja, wat moet je daar nou mee?
1: Nee, maar hij heeft natuurlijk drommel. Ja, we moeten een voetballende keeper hebben.
5: Ja, ja, nou ja, daar gaat hij ook mee doen.
1: Ik ben suggestief bezig. Daar moeten we altijd mee uitkijken. Maar goed, in ieder geval is het zo dat Twente nu op een achterstand staat. Laten we voor het nieuws van 3 uur nog snel even kijken in de Kuip.
2: Ja, je moet Ayase Uweda normaal gesproken ook geen kansen geven. Maar die kreeg hij wel, alleen ging die bal wel naast. Dus die regel doet niet altijd op geld. Maar het is nog steeds 0-0 na 27 minuten voetbal. En eigenlijk is er de laatste 10 minuten vrij weinig gebeurd. Goat Eagles houdt goed stand tegen Feyenoord dat wel het meeste balbezit heeft. Maar vooralsnog daar heel erg weinig mee doet. We hebben echt één levensgrote kans gezien. Dat was die van Uweda en de hele Kuip dacht, die bal gaat erin. Maar die bal ging naast en dus staat er nog altijd 0-0. 27 minuten gespeeld. Goat Eagles doet het goed.
0: We hebben nog een kleine minuut, Tim.
1: Ja, dan gaan we hier nog kijken hoe FC Twente dan nog misschien voor de klok van 3 uur op gelijke hoogte kan komen. Dit doet Weghorst uitstekend. Legt de bal terug op Seruki. Seruki naar Adelgaard. Dan is het de bal bij Uriasette. Twente is wel veel aan het breien. Is geduldig. Je moet natuurlijk ook niet in paniek raken. Je hebt nog ruim een uur te gaan. Maar Twente mag misschien wel eerder gaan schieten. Nu de bal naar Marco Piazza. De man misschien wel in vorm bij FC Twente. Afgelopen week met 2 treffers. Nu met een goede voorzet. Maar daar staat weer heel goed Oosting in die zone. En zo zijn er kansen voor Twente. En heeft Twente nog steeds het balbezit. Maar is er voorlopig nog niet echt een grote kans gecreëerd door de formatie van John van der Brom. Voorlopig FC Twente dus in heel zwaar weer. In de Overijsselse derby tegen PEC Zwolle. 0-1 door die goal van Seurissen.
0: Daar dus 0-1 in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord. Go Eagles dus nog niet gescoord. We gaan naar reclame in het nieuws. Weer reclame en dan meer over de Overijsselse derby en Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Tot zometeen.
6: De Oosttribune. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En wij gaan eerst even naar de Rotterdamse Kuip. Want daar klinkt muziek en is dus gescoord bij Feyenoord Go Eagles. Job Vaarhorst.
2: En ja, en daar klinkt heel erg veel gejuich. En dat is een slecht teken voor Goat Eagles. Want Feyenoord is na een half uur voetbal op een 1-0 voorsprong gekomen door een doelpunt van Zegiel. Het begon allemaal aan de linkerkant via de linksback Marmol. Die zette de bal voor op Zegiel. En in 2 instanties zorgde de lopende middenvelder van Feyenoord ervoor dat Feyenoord na een half uur voetbal op 1-0 komt tegen Goat Eagles. Dat wel heel erg dichtbij de voorsprong was 5 minuten geleden. Maar het schot van Zalarhouni eindigde op de lat. En nu krijgt Goat Eagles daar de rekening voor gepresenteerd. Het is 1-0 Zegiel.
14: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
13: De Oosttribune.
20: Paul Schabbing.
0: 3:04. Welkom bij de Oosttribune. Tweede uur met natuurlijk zometeen het vervolg van FC Twente tegen PEC Zwolle. Waar het dus 0-1 is na een behoorlijke blunder in de defensie van FC Twente. Maar eerst even naar de Rotterdamse Kuip. Want daar is zojuist gescoord. 1-0 voor Feyenoord. Job Vaarhorst.
2: Ja, het was dus Zegiel die een minuut of vier geleden in de 31ste minuut Feyenoord op een 1-0 voorsprong zette. Go Ahead Eagles had een half uur lang de zaakjes best wel goed op orde. Was zelf heel erg dichtbij die 1-0. Het was Salah Rahmouni, de jonge middenvelder van Go Ahead Eagles, die dus speelt op de plek van de afwezige Melle Meulensteen. Hij mocht opstomen helemaal door de as en vanaf een meter of 18 kon hij aanleggen. Deed dat goed, alleen zijn schot eindigde op de lat. En dus was het niet Go Ahead Eagles dat de leiding nam. En een minuut of vier, vijf later kwam Feyenoord de goed door aan de linkerkant. Werd de bal teruggetrokken. En daar stond Zegiel helemaal vogelvrij. Hij is ook lastig te verdedigen. Hij is altijd onderweg. Ja, het is een van de betere spelers van de Eredivisie. Dat bewees hij vorig jaar al op huurbasis bij FC Utrecht. En in twee instanties liet hij Kjetu Houk, de doelman van Go Ahead Eagles, kansloos. Ja, toch wel een beetje een domper voor Go Ahead. Want het deed zeker niet onder voor Feyenoord. Ondanks dat de thuisploeg wel het merendeel van het balbezit had. Het is dus 1-0 door het doelpunt van Zegiel. En Go Ahead Eagles moet nu iets meer uit de schulp gaan kruipen. En we gaan zien wat dat gaat brengen. Nog een minuut of 10 tot de rust. 1-0.
0: Dan weer naar de grootsvesten. FC Twente tegen PEC Zwolle. Waar zo'n 34 minuten op de klok staat. En het dus 0-1 is. Tijmen van Wissing, Bert Verlosser en Jan van Staa.
1: En dus chagrijn hier in de grootsvesten. Zwolle doet het uitstekend. Want er wordt wel natuurlijk vrolijk geapplaudisseerd in het uitvak. Want Zwolle staat gewoon hier op voorsprong in de grootsvesten. Dat vergeten we bijna. Want ik kreeg ook wat appjes vanuit de provinciehoofdstad. Van ja, we benaderen het allemaal wel vanuit het perspectief van FC Twente. Maar ja, deze club, de grootste club uit onze provincie, staat in brand. En geeft nu weer een hoekschop weg. Er is crisis, er is kritiek op Erik ten Hag. John van der Brom draait toch niet zo lekker. Fouten bij Oenerstal, bij Prupper. Maar eerlijk is eerlijk, Zwolle komt zo mondjes aan ook beter in deze wedstrijd. En ja, doet het alle aardigst toch, Jan?
5: Ja, maar ze verdedigen gewoon heel goed. En ze proberen de ruimte te vinden waar mogelijk. En dan proberen ze eraf te komen. Ja, dat valt dan niet mee, want het zijn enorme afstanden die ze af moeten leggen. Maar ze prikken af en toe toch eens op de verdediging van FC Twente. Maar ja, ze houden het heel compact verdedigend. En dan is het gewoon lastig. En in het tempo van Twente is het gewoon heel lastig om er doorheen te voetballen. Maar nu een corner.
4: Hoekschop vanaf de rechterkant laag gebracht. Weggeschoten door FC Twente. Bal opgepikt door Schendelaar. Die geeft de bal aan Thomas. Die stond voor de restverdediging. En Thomas speelt de bal in de handen van Oenerstal. En dan Oenerstal met een diepe bal. En dan krijgt Thomas de bal weer terug. Een slechte spelervatting meer van Oenerstal. Seurdersen, de maker van de 1-0. Probeert Constons te bereiken. Dat lukt niet. Dan het balbezit. Ja, bij Zwolle moet ik Samuel ook nog even een beetje kennen. Tobias Sommer, dat is de man op het middenveld. Seurders heeft de bal gespeeld naar een medespeler. En nu krijgt PEC Zwolle een vrije trap op de helft van FC Twente. Ja, Twente wel een paar keer dreigend geweest. Een schot gezien van Wijkman.
0: Maar we moeten even naar de Rotterdamse Kuip. Job Vaarhorst.
2: Ja, want Go Ahead Eagles moest wat verder naar voren, maar krijgt daar andermaal de rekening voor betaald. Het is Ayase Ueda die nu wel het net weet te vinden. En de Go Ahead Eagles op een 2-0 achterstand zet in de 38ste minuut. Het is de rechtsbuiten Hach Moussa, die heeft daar de bal. Ja, dan is het dreigen naar binnen, naar buiten. Zoekt hij daar Suray op, speelt hij heel erg makkelijk voorbij. Voorzetje met rechts. En dan kan Ueda zo binnenkoppen. Ja, vooral de wijze waarop Suray daar Hach Moussa verdedigt. Is vrij pijnlijk om te zien. En Ueda hoeft die bal alleen maar binnen te koppen. 2-0, nog 5 minuten te gaan. Ja, en nu wordt het wel heel lastig voor Go Ahead Eagles.
0: Terug naar FC Twente, PEC Zwolle in de grootsvesten.
4: Balbezit Prupper, soortgelijke situatie even daarvoor. Ja. Leidde de openingsgoal in, nu gaat het goed. Ja, Nijstad brengt Oenerstal nu ook in de problemen. En Oenerstal bereikt wel Van Rooy. Dit doet de Duitse doelman van FC Twente wel goed. Trouwens, je dan nog even te kijken naar de bank bij PEC Zwolle. Jan Burger zit op de bank. De nieuweling, overgekomen van Wolfsburg, moest nog veel leren voor de A-selectie, maar wel een bruikbare speler. Al dus Paul Simonis, die even met Burger gewerkt heeft. En de rechtsback zal misschien nog wel zijn opwachting gaan maken in deze weken in de basiself van PEC Zwolle. Nu het balbezit voor FC Twente. We zitten in de 38ste minuut van de wedstrijd. Tussen de linies, goed bewogen door Tseruki. Weghorst legt de bal goed neer voor Wijkman. Weghorst meteen door richting Adelka. Dat doet de spits goed. Dan de bal naar de linkerkant naar Oria Setter. Oria Setter meteen weer de dubbele aanvallende dekking met Aartsen en Mbayo. Dan Wijkman met een schietkans. Wijkman naar binnen. Wijkman kappen, draaien en dan uithalen. En dit is een mooie goal van Wijkman. Die scoort in de 38e minuut de 1-1. Goed gedaan, goede aanval. En ik moet eerlijk zeggen, dat deed Weghorst goed. Want daardoor bleef de aanval in leven. En Wijkman wordt gevonden. Die komt naar binnen, die kapt en draait. En schiet die bal in de lange hoek met links. En zo staat het 1-1. De goal gescoord door misschien wel de beste speler van Twente vanmiddag tot dusver.
5: Ja, maar dit is gewoon een actie van de 20 meter. En hij kapt en hij draait. En je weet dat hij een geweldige trap heeft. En ik denk dat Schendelaar daar, die kan hier helemaal niks aan doen. Hij zit echt net naast de paal waar hij binnenvliegt. Maar ja, Twente die heeft het heel erg moeilijk. En die zijn heel blij. En dat merk je in het stadion ook gelijk wel dat dat doelpunt gevallen is. Want je komt er zo bijna niet door. Je moet echt vanaf afstand en over de buitenkant te komen. Nou, we gaan het zien deze fase nog even. Maar een prima doelpunt.
1: Ja, maar jij zegt helemaal niets aan doen.
4: Ja, ik is
5: Schendelaar.
4: Ja, Schendelaar had hem kunnen hebben in die hoek. Maar het is niet de favoriete hoek van Schendelaar. Andere hoek had hij hem gehad, denk ik.
5: Ja, maar hij zit toch op keeper.
1: Lazoenis had deze heel gemakkelijk gehad.
4: Ja, maar je hebt een goede en een slechte hoek, hè?
1: Kijk eens even.
4: Ja, het is zijn slechte hoek.
1: Nou, ja, die zit er gewoon aan, hoor. Die moet je gewoon hebben, Jan.
4: Ja, zeker. Ik ben het met je eens, Stijn.
5: Ja, er zit een keeper naast me, dus dan herstel ik dat maar. Nee, joh, het is toch een lekkere trap ook eens een keer.
4: Ja, hij verrast. Ja. Hij
5: is gewoon, denk ik, te laat.
4: Dit is zo'n lastige bal, Tijmen. Zo'n draaibal waar je eigenlijk vol aan moet zitten.
1: Ik heb je van de week ook dingen horen zeggen over een keeper. Ik begin heel ernstig aan jullie te twijfelen.
4: Nee, ik zei dat hij hem moet hebben.
1: Nee, maar nu begin je weer...
5: Hij moet hem hebben.
1: Ja. Nee, maar dit is toch gewoon... blunder gaat... Ja, ik vind dit gewoon echt een hele grove fout. En dat jullie last hebben van de hitte, dat neem ik jullie allemaal niet kwalijk. Maar dit is gewoon een hele grote fout. En dat brengt Twente toch op gelijke hoogte zo vlak voor rust. 5 minuten nog tot aan de thee. En ja...
4: Wees eens blij dat ik vooraf aan deze wedstrijd... Ik heb geen foto van je heb gemaakt, want het was echt een mooi gezicht. Tijmen had een korte broek aan. Ik zei, joh, als chef kun je niet met een korte broek het stadion in.
1: Ik had zelf al de lange broek.
4: Op een gegeven moment ging hij zijn broeken wisselen, Jan. Ja? Stond hij daar voor het stadion, gewoon in zijn boxershort.
5: Ja, maar je kan het hebben.
4: Ja.
5: Hij heeft afgetraind.
1: Ik heb nog niet de spat aan als die bed
4: heeft. En daar had ik dus een foto van willen maken. Oh. Ik denk, nou laat ik Tijmen van Wissel maar even sparen ook. En dan fietsten gewoon mensen voorbij. Hé, Tijmen.
1: Ja.
4: Ah, dat was een mooi gezicht.
1: Nee, ja, die hebben dus ook kunnen genieten van de mooie ranke benen van ondergetekende. Die ook wel wat aan schoonheid verliezen. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar,
4: je wordt ouder, papa. Hè?
1: Ja, 41e minuut wedstrijd. Ingooi voor Adelgaard. 1-1 de stand. Na die fout dus van Schendelaar. Goal van Wijkman. Het komt hem toe, hoor. De Franse middenvelder. Die toch belangrijk is de laatste weken. En hij lijkt toch echt wel een streep voor te hebben op Thomas van der Belt. Nu een diepe bal op Weghorst. Weghorst doet dit niet heel erg vaardig. En dan kan Zwolle overnemen met Aartsen naar Graves. Graves die de bal weer over de zijlijn speelt. Die is ook nog niet in lekkere doen, hoor. Simon Graves. Weer een rotbal op...
4: Van der Haar ook niet.
1: Van der Haar. Nee, Van der Haar is ook onrustig. Maar goed, die moet nog een beetje wennen. Heeft vorig jaar 4 blessures gekend. Heeft echt nauwelijks minuten gemaakt. Moet nu Floranus doen vergeten. En speelt dan tegenover Piazza. Toch ook een beetje onberekenbare speler. Ik verwacht toch van Graves net iets meer. Maar goed, Zwolle geeft de bal dus zomaar weg. En Twente is dus in balbezit. Zo in de slotfase van de eerste helft.
4: Met Wijkman. Wijkman speelt de bal naar Prupper. Prupper richting Nijstad. Adelgaard gaat nu door de as. Dat betekent dat er ruimte ligt aan de linkerkant bij Oria Setter. Met Mbayo tegenover zich. Oria Setter dreigend, zoals we dat kennen van hem. Speelt de bal weer richting Nijstad. Nijstad, halverwege de helft van Pek Zwolle aan de linkerkant. Speelt de bal weer naar links naar Oria Setter. Ter hoogte van de 16. Oria Setter niet de actie. Dan maar weer uithalen richting Nijstad. Nijstad speelt de bal naar Wijdman. Dat is de man die wel eens een actie durft te maken. Met een heerlijke bal op Seruki in de 16. Seruki kappen, draaien, legt de bal vrij voor Wijkman. Die is doorgelopen. Nou, Van Rooy schieten. En dit is een fantastische reflex. Dat bedoel ik dus. Dit is de goede hoek van Schendelaar. En die andere hoek is een mindere hoek. En daardoor valt die bal van Wijkman binnen. En dit is een heerlijke reflex. Maar dit is ook geen moeilijke redding trouwens. Want
1: deze moet hij gewoon hebben.
4: Dit is een telegraaf redding. Mooi, lekker voor de foto. En, maar wel weer een aardige aanval. Maar wat een heerlijke actie van Wijkman. En die loopt dan goed door. Kan dan vervolgens schieten. En de redding dus van de doelman van Pek Zwolle. En zo is het op slag van rust 1-1 tussen Twente en Pek Zwolle. Pek Zwolle profiteerde van een blunder achterin. Seurdersen met de 0-1 en Wijnman met de 1-1. En het balbezit voor Twente op de helft van Pek.
1: Ja, we hebben hier nog een minuut of drie aan officiële speeltijd. Ik denk dat er nog wel een minuutje of twee bij gaan komen. Volgens mij zijn ze in de Kuip iets eerder begonnen. En daar is het dus, denk ik, bijna rust.
0: Job Varos.
2: Nog een minuutje officiële speeltijd inderdaad. Wel Go Eagles er vandoor is aan de rechterkant via Edvardsen. Zoekt hij daar zijn tegenstander Sint-Just op. Ja, komt er niet helemaal uit. En dan wordt Sint-Just eraan geholpen door Valente. En dan moet Edvardsen helemaal terug richting Van Zwam. Het staat dus 2-0 doordat Ayase Ueda er net 2-0 van maakte. Nadat Zegiel de stand al op 1-0 had bepaald. En Go Eagles kreeg daarna nog wel een goede kans via Flatacker, de spits van Go Eagles. Maar die kopte die bal net over het doel. Kwam wel goed voor zijn directe tegenstander. Wat daarna bij Flatacker kan hoog springen. Bleek dus wel, maar zijn kopbal miste wat precisie. En dus werd het geen 2-1 voor Go Eagles. Nu wel lange tijd de bal voor Go Eagles.

0: Marmol. Dit was een goede kans voor Tengsted. Maar hij moest naar zijn rechterbeen. Ja, en die jongen die is stijf links. Zijn rechterbeen gebruikt hij alleen om op te staan. En dat was ook wel te zien in het schot dat Tengsted afleverde. Nu neemt Feyenoord het balbezit over via Valente. Die haalt daar rustig uit naar Van Houten. En wil Feyenoord dit gewoon rustig uitspelen. En met een 2-0 tussenstand de kleedkamers opzoeken. Maar Go Eagles komt er zo nu en dan wel gevaarlijk uit. Met name via de rechterkant, via Tengsted. Als die in stelling wordt gebracht, ja, krijgt weinig backup van achteruit. Want Alfons Samsted kent een lastige middag tegenover Diarra. En ook aanvallend is Samsted niet de back. Zoals bijvoorbeeld Bad van Rooij, dat bij FC Twente vorig seizoen wel was. Iemand die veel helpt met de aanval. En nu vindt scheidsrechter Joey Kooi het mooi geweest. Na 46 minuten voetbal fluit hij af bij een 2-0 tussenstand in het voordeel van Feyenoord.
1: Slotfase eerste helft. FC Twente, Pek Zwolle, Tijmen, Bert en Jan.
2: Lang geleden trouwens dat Kooi Feyenoord floot. Maar ja, zijn zwager speelt nu bij AZ. Dus zal Kooi niet naar AZ fluiten. Nu het balbezit voor FC Twente. Net even weer de fase dat Zwolle dreigend was. Maar dat was meer de tortoedoen van FC Twente. Rots, schot geblokt door een speler. In dit geval is het viergever, denk ik. Of is het Sommer die bal tegen het lichaam krijgt. En dan is het een hoekschop voor FC Twente. Net ook weer bijna een te korte bal van Tseruki. Daar zat Thomas nog een beetje tussen. Dat zomaar gevaarlijk kunnen zijn. Twente dus op 1-1. Daarna nog een schot gezien zojuist van Rooij. Goede redding van Schendelaar. En FC Twente heeft best wel wat mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Maar niet echt heel veel uitgespeelde kansen. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. 1 minuut extra tijd. Stand 1-1. Wijdman met een goede bal. Dan gaat Sommer de lucht in. En die wint dat kopduel. Nu weer de bal voor Wijdman met Mbayo. Zo, die heeft een cursus mee verdedigen gekregen. Dit doet hij fout. Dit is geen overtreding. Wijdman met de bal. Ja, daar moet Weghorst staan. Weghorst zegt ook, ja, daar had ik moeten staan. Maar ik stond er niet. Ja, daar werd Lammers op afgerekend. Iemand in de 5 meter. Ja, nu had Weghorst er moeten staan. Maar ja, die had niet verwacht dat Mbayo die bal zou verliezen. Nu Oria Setter met de voorzet. Wordt die bal weggekopt door Thomas ten koste van een hoekschop. En FC Twente mag die hoekschop nog nemen van Lindhout. Dus nog één kans voor FC Twente op slag van rust.
3: Ja, hier laat Lindhout zich natuurlijk een beetje gaan. Want hij moet er lang affluiten. En dus nog een hoekschop in extra tijd voor Wijdman. 1-1 de stand. Kan Twente nog een keer toeslaan. Zo vlak voor rust. Het zou een hard gelag zijn voor Pek Zwolle. De bal komt daar bij de tweede paal. Daar gaat Uria Setter de lucht in. En dan gaat hij nu toch voor het laatst fluiten. Inderdaad. Wij gaan aan de T hier in de Grolsvesten. Twee keeperblunders staan aan het begin van een treffer van zowel Pek Zwolle, waar uiteindelijk Seurissen de treffer wist te maken. En aan de andere kant maakte Wijdman dus de 1-1 na een foutje van Jasper Schendelaar. Halverwege gaan we hier aan de T met 1-1.
1: En het is dus 2-0 bij rust bij die wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. Eerder al gespeeld vandaag ADO Den Haag FC Groningen 1-4. En daar kreeg ik een appje over via dat bekende nummertje van ons, 0645671331. Hallo Paul, Groningen heeft de punten weer binnen. Nu de Overijsselse clubs nog. Nou ja, zal je niet vragen wie je gaat winnen. Want je bent neutraal bij de regionale zender. Dat klopt. En dat zegt Els Kok uit Haren, het Gronings Haren. Zij hoopt dat FC Twente de punten binnenhaalt. Het is daar dus 1-1. Aan de andere kant zegt ze, vind ik het ook wel mooi als PEC een overwinning behaalt op basis van wat we de afgelopen week bij FC Twente hebben gezien. Het was dus niet best in Slowakije. Daarmee bedoelt ze dat dat klopt. Nou, daarom een liedje van Cliff Richards, It's All in the Game. Een fijne middag. Nou, jullie ook daar in Haren.
4: De Oosttribune.
1: Cliff Richards dus. En It's All in the Game op Radio Oost. De Oosttribune. We zijn er tot 6 uur.

0: Cliff Richard was dat op Radio Oost. We gaan het hebben over de keukenkampioendivisie. Want vrijdagavond weer een spektakelstukje van Heracles Almelo. Na de spectaculaire 3-4 van vorige week in de Venloze Koel tegen VVV werd het afgelopen vrijdag 3-2 in het voordeel van Heracles Almelo. Ja, een bijzondere wedstrijd. Vlak voor rust was het, even kijken, Jean-Pierre Emmanuel met de 1-0, die maakte ook de 2-0. De 2-1, nadat Carlson Gracht de 1-1 maakte. Die maakte uiteindelijk ook de 2-2. En Van Gilst, Tristan Van Gilst, maakte uiteindelijk de winnende. En met die Emmanuel bedoel ik natuurlijk Enjoli van Heracles Almelo. Van Gilst dus met de winnende voor Heracles. Na weer een spektakelstuk. En weer was Nico Wantia erbij. En kreeg het bijna aan zijn rikketik.
1: Tristan, dat is nou de tweede vrijdag achter elkaar dat je de supporters bijna een hartverzakking bezorgt. Hij moet geen gewoonte worden.
2: Nee, klopt. Ik denk weer een goede wedstrijd. Alleen we moeten meer scoren en eigenlijk ook gaan kijken van wat gaat er nou mis. Want 5 goals tegen goals is wel veel natuurlijk in 2 wedstrijden. Maar we scoren ook veel. Maar ik denk dat we nog meer goals moeten maken. En misschien, inderdaad wat ik net zeg over de tegengoals, dat beter gaan analyseren.
1: Ja, dat waren een beetje de verbeterpunten van vorige week. Maar dat is nu eigenlijk weer het geval.
2: Ja, misschien kost het wat tijd. Maar het belangrijkste is wel dat we gewoon weer winnen en laten zien dat we niet opgeven. Ondanks dat er een 2-2 laatste moment valt. En dan is het toch wel lekker dat wij laten zien van we blijven gas geven en alles doen om die 3 punten toch te pakken.
1: Maar wat gebeurt er in jullie hoofd dan als het 2-2 wordt in de slotfase?
2: Ja, ik denk wel even kloten natuurlijk. Maar knop moet om, we moeten er nog één maken. Dat is hoe het werkt.
1: Ja, zo simpel ging het vorige week en zo simpel ging het nu weer.
2: ja, inderdaad.
1: Ja, maar ik zag wel ontlading naar die 3-2.
2: Ja, tuurlijk. Het is altijd lekker als je dan nog de 3-2 maakt. En je weet nog niet of de wedstrijd klaar is. Maar in ieder geval om weer op voorsprong te staan. Dan weet je gewoon, nu moeten we echt de laatste paar minuten volhouden. En dan hopelijk trekken we hem over de streep.
1: Ja. Hoe lekker was het voor jou persoonlijk? Want in de eerste helft was je ook al een keer heel dichtbij een hele mooie.
2: Ja, ik denk een paar schoten van afstand op doel en eentje op de lat. Dus ik was eigenlijk aan het wachten van gaat hij er nog in. En gelukkig dan in de tweede helft de 3-2, dat was wel lekker.
1: We hebben terug naar het begin van de wedstrijd. Want die eerste 10 minuten vond ik Den Bosch nog best de overhand hebben.
2: Ja, we begonnen niet heel goed. Maar gelukkig hebben we dat snel omgezet. En eigenlijk daarna heb ik het ervaren dat wij de dominante ploeg waren. Dat eigenlijk.
1: Ja, nee, ja, absoluut. Maar hoe heb je dat omgezet na 10 minuten dan? Want daarna ging het wel weer draaien.
2: Ja, gewoon eigenlijk zijn we doorgegaan met wat we deden. Ik denk gewoon eerst, dat moet eigenlijk niet gebeuren. Maar ja, ik denk gewoon dat dat in ons zit om gewoon weer de knop om te zetten.
1: Vandaag ook weer 2 doelpunten van Enjoli. Wat is dat nou voor een gast?
2: Ja, goede spits. Hij heeft nu 2 wedstrijden 2 keer gescoord. Dus dat is lekker voor ons als team als een spits hebt die doelpunten kan maken.
1: Ja. En wat zegt dat jullie 2 keer zo'n wedstrijd alsnog over de streep trekken?
2: Ja, dat we wel echt een goede mentaliteit hebben en dat we wel een hechte groep zijn. En ook de jongens die invallen, dat ze het ook gewoon goed doen. Dus dat eigenlijk. En ik denk gewoon dat we hierop door moeten bouwen en doorbouwen, ja.
1: Ja, maar net als vorige week, het besef is ook wel dat het nog wel beter moet.
2: Ja, ik denk dat het ons wel scherp houdt om dit soort wedstrijden alsnog te winnen. Maar dat er wel realisatie is van het moet wel beter.
1: Vorige week was het een aardig feestje in Venlo. Hoe was dat vandaag?
2: Ja, goed feestje. Gaan nog even kijken wat het brengt straks.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

Het is zomer. Op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: de Oosttribune.
1: Ja, we gaan naar de Rotterdamse Kuip, want daar wordt weer gespeeld bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. Een wedstrijd die in Rusland kende van 2-0 voor de Rotterdammers. Job Vaarhorst.
2: Ja, we zijn weer begonnen. 15 seconden onderweg in de tweede helft. Inderdaad, 2-0 door die doelpunten. In het eerste bedrijf van Zegiel Enueda. Het was eerst Zegiel die in een half uur de 1-0 op het scorebord zette. En 8 minuutjes later, in de 38e minuut, was het de topscorer van de Eredivisie van vorig seizoen. Die de stand na 2-0 tilde. Go Ahead Eagles moet nu oppassen dat het geen 3-0 wordt. En een verre ingooi wordt daar voor het doel geslingerd richting het hoofd van Ueda. Maar dan wordt die bal daar weggekopt door... Joris Kramer, de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Deze week werd bekend dat hij een mondeling akkoord heeft met de club om zijn contract te verlengen. Hij heeft nog een contract tot 2028. Dat contract gaat opgewaardeerd worden naar 2029. En dus is alles en iedereen heel erg blij met die aanstaande contractverlenging van Joris Kramer. Die moet nu zien te voorkomen dat deze hoekschop van Feyenoord gevaarlijk wordt. Aan de linkerkant van het veld is het Zegiel, de maker van de 1-0, met een indraaier. Met zijn rechter lage hoekschop gaat aan alles en iedereen voorbij. En dan belandt die bal met wat geluk voor de voeten van Souray. Kan Go Ahead Eagles er dan snel uitkomen via Tankset en Flataker? Nee, want daar staat Van Houten, de middenvelder van Feyenoord, goed op te letten. En dus staat Feyenoord op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles. Moet de ploeg van trainer Jozef Oosting wat beter voor de dag gaan komen dan het laatste kwartiertje van de eerste helft. Het eerste half uur was niet onaardig van Go Ahead Eagles. Kreeg zelfs goede kansen. Onder meer via Salah Rahmouni schoot een bal op te laten. En ook Victor Edvardsen had zichzelf op het scorebord kunnen zetten. Maar zijn schot miste precisie. En Feyenoord sloeg wel toe. Twee maal zelfs in die eerste helft. En dus is het 2-0 voor Feyenoord. We zitten in de tweede helft. De 47e minuut om precies te zijn. 2-0 dus.
1: 1-1 was de ruststand bij FC Twente PEC Zwolle in Denschedese Grolsvesten. Wij gaan voor de tweede helft van die Overijsselse derby terug naar Bert van Loster, Tijmen van Wissing en huisanalist Jan van Staan.
3: Met het balbezit voor FC Twente. Twente speelt richting de eigen aanhang. Met het balbezit voor Van Rooij aan de rechterkant heeft de bal uitgehaald richting Prupper. Prupper speelt de bal richting Nijstad. Weer veel... spelers op de helft van PEC Zwolle. Dat hebben we gedurende de eerste helft, denk ik, 43 minuten gezien van de 45 minuten. Twente veel in balbezit, staat dus 1-1. Twente kwam knullig op achterstand, maar herstelde het in de laatste fase van de eerste helft via een goal van Wijdman. Nu Oriesette vanaf de rechterkant, vanaf de linkerkant met rechts indraaien, moet ik zeggen. En die bal, ja, waar is die bal voor? Daar rots pept Oriesette nog even op van, joh, er zat wel een gedachte achter. Maar de eerste bal die dwarrelt zomaar over de achterlijn en is voor Jasper Schendelaar.
4: Geen wissels der beide elftallen aan het begin van de tweede helft. Wel wat spelers van Zwolle die warm lopen. Onder wie Velanas, Thijs Veldhuis, die nog een verleden heeft hier bij PEC Zwolle. Reiziger zie ik ook warm lopen. Bij FC Twente zien we ook wat smaken. Betrouwbare Keulen. Al was die afgelopen week niet zo betrouwbaar tijdens de invalbeurt. En de nieuweling, Filip Torvaldsen. De Noorse aanvaller, de rechtsbuiten, die zal ongetwijfeld zijn minuten gaan maken in deze wedstrijd. Ja, wat moet Twente nou doen in de tweede helft, Jan?
5: Nou, die moet in ieder geval proberen de balsnelheid en laten we zeggen wat hoger, maar met name ook de wisselpaas geven. Als je aan één kant vastzit, dat je probeert aan de andere kant te openen. Goed, dat valt niet mee, omdat ze in een laag blok staan tegenwoordig, noemen ze dat zo. Maar de verdediging van Zwolle staat goed georganiseerd en met die viergever hebben ze er wel wat in de organisatie wat beter staan. Maar bij Twente is het heel vaak dat ze lang aan één kant blijven spelen. En dan hoop je maar dat ze snel voor hun de wisselpaas kunnen spelen. En dat ze met name die Uriasette aan de gang kunnen zetten. Want dat is dan toch normaal gesproken de meest aanvallende en gevaarlijke speler.
3: Maar ja. Prupper in goede doen, die deed dat in zijn eerste fase regelmatig bij FC Twente. Maar dat zie je nu ook niet, hè?
5: Nee, maar het heeft te maken met zijn eigen positie. Hij doet net weer mee. Hij heeft alle moeite al. Dan zie je dat doelpunt weer. Ja, en dan is het niet de man gelijk die dan denkt van ik ga die bal over 40, 50 meter spelen. Dus hij zoekt eerst een korte combinatie. En ja, hopelijk kan hij nog een keer een lange bal geven. Maar al met al moet je dus wat sneller spelen. Nou, Nijstad doet het prima. Kijk, dit bedoel ik nou. Dan ligt er zoveel ruimte daar aan de andere kant. En dan komt Van Rooij erover.
4: Ja, de opening op Piazza. Piazza kan ook zelf gaan. Legt de bal nu op Wijdman. Oh, die schiet tegen zijn eigen standbeen op. Ja, dat ziet er altijd heel knullig uit. En dan maakt hij bovendien een overtreding. Gaat hij, denk ik, een gele kaart krijgen?
3: Hij moet het nu ook niet geven. Want,
4: nee, hij zelf gaf hem ook niet. Inderdaad. Nee. Dus goed van Lindhout, dan moet je maar marchanderen. En dan zeggen ja, de echte fanatici zeggen dan, ja, dan maak je twee fouten. Maar in dit geval heb je dat goed bemiddeld, Lindhout. Want ook ja, de weg voor Mbayo was nog heel lang. En hij was bovendien in zijn eentje. Nu een onderschepping van Daan Rots. Slordige paas van Gravers. Die heeft wel heel veel balverlies over vandaag. En dan kan Twente overnemen. Weghorst heeft ook wat ruzie met de bal. In het begin van de tweede helft. Dan zit Lindhout aan die bal. Dan moet je dit Cherukki. Dit is echt dodelijk. Ja, ik herken het bij mezelf. Als de scheidsrechter in de weg loopt. Maar dit kun je hem toch niet kwalijk nemen.
5: Nee, je schiet er zelf tegen de man. Ja, ja, ja, het is niet anders.
4: Nee, en
1: het was een goede paas trouwens.
4: Het was een goede paas van Cherukki. Waardoor het tempo een beetje uit de aanval ging. Nu Nijstad naar Van Rooij. En deze aanval heeft nieuw leven met Bart Van Rooij. Die een goede paas heeft op Darots.
1: Darots, rand 16. Darots met de voorzet. Nou, wie dan? Weggewerkt door Viergever die een goede wedstrijd staat te spelen. Dan moet Pexvolle daar geen balverlies leiden. Dat doet het wel. Maar ja, Thomas is dan de reddende engel. Via Oosting komt Zwolle eruit. Nu het balbezit voor Pexvolle. Komt er weer een vrije trap. Vrije trap voor Tobias Sommer. En zo is er even weer wat lucht voor Pexvolle. Viergever doet het wel goed hoor. Veel praten, linies bij elkaar houden. En ja, die geeft weinig verkeerde ballen. Ook verdedigend. Weet waar de ruimtes liggen. En als hij in paniek of komt, dan blijft hij eigenlijk heel erg rustig. Want dan speelt hij de bal naar een goede plek waar geen enkele speler staat. Dus de nooit verkeerde bal heet dat, geloof ik. Toch, Jan?
5: Ja, nee, maar hij weet natuurlijk met al zijn routine wat als de problemen groter worden waar hij dan even tijd kan nemen. En hij speelt over het algemeen gewoon lekker mee. En je ziet hem ook coachen. Hij voelt zich prettig in deze situatie. En ja, verdedigend. En nu is Mbayo weg.
4: Ja, Mbayo aan de rechterkant van het veld. Die is in duel met Prupper. Prupper doet het goed hoor. Mbayo ja, heeft dan wel een af en toe een handigheidje. Maar die is er nog niet echt uitgekomen vandaag. Buiten misschien die mogelijke strafschopsituatie. Die gevolgd werd door die fout van Oenerstal. Die 1-0 scoorde door Elias Seurissen. Die dus mag spelen ten faveur van Sissoko. Nu Gravers met een goede paas richting Viergever. Viergever dribbelt op de helft van Twente. Zo waren dus Zwolle een keer op de helft van de gastheer. Nu Nijstad die hem naar Weidman kopt. En nu ligt er ruimte voor Twente als het snel is. Uriazette met de bal naar Weidman. Hier ligt heel veel ruimte voor de Franse middenvelder. Die kan oversteken richting Gravers, richting de 16 meter. Gaat Weidman zelf? Hij gaat zelf, maar hij loopt zich vast. Ja, dan is dat toch ook wel een hele degelijke sluitpost. Ja, ik noem hem maar sluitpost. Maar een stofzuiger, die Tobias Sommer. Want die heeft dit wel heel slim in de gaten elke keer, hè?
5: Ja, die loopt die gaten goed dicht. En, ja, maar dan zie je ook weer Weidman één stapje te veel. Maar de eerste versnelling is dan geweldig. En dan moet hij alleen nog de eindpaas geven. Maar goed.
1: Dat gaat hij nog leren, Jan?
5: Dat gaat hij zeker nog leren, lijkt mij.
1: Oeh, nu Zwolle. Oeh, de 1-2 kost ons en Bayo mislukt. Daardoor wordt Zwolle niet gevaarlijk. Twente wel in balbezit. Cherukki met weer zo'n lastige bal. Die schiet de bal ook over de zijlijn. Het is wel een fase dat Zwolle misschien wel het meest meevoetbalt deze fase. Nu het balbezit voor Gravers. We zitten in de zesde minuut na rust. Zwolle weer met Thomas. Meteen aanname goed. Krijgt een vrije trap mee. Ja, dat doet hij wel goed, die Thomas. Ja, gewoon fit houden. Ja, je hebt wel eens kritiek op de aantal minuten wat hij speelt. Maar hij wil Zwolle dubbel en dwars terugbetalen. Omdat hij van Zwolle alle tijd en alle ruimte heeft gekregen om met Nieuw-Zeeland mee te gaan naar het wereldkampioenschap voetbal. Nou, dat is hem gelukt. En nu moet hij dus Zwolle dit seizoen terugbetalen. Maar in balbezit doet hij weinig verkeerd. Ziet ook waar de openingen liggen. En af en toe wijst hij ook nog iemand de weg van, joh, als je nu even diep gaat, kan ik je die bal spelen. Want anders moet ik hem uithalen. Nu een vrije trap voor Pek Zwolle met Van der Haar en de Duitse Sommer. Sommer. En dit is een goeie. Oeh! Viergever is daar in de buurt en het loopt goed af voor FC Twente. Het is wel even dreigend, want ja, Viergever is natuurlijk bij standaard situaties best wel gevaarlijk. Nu dus ook. En die was dichtbij dat hij de bal kon toucheren. Loopt dus goed af en hij heeft weer een dreigend moment. En FC Twente in balbezit aan de rechterkant.
4: Ja, terwijl er ook nog een VAR-momentje was, maar die is heel snel weggewuifd, want Gravens werd naar de grond getrokken. Maar Twente is dus in balbezit. Het spel vindt heel snel doorgang via Lindhout. En nu Weghorst aan de andere kant van het veld in balbezit. Geeft hem mee naar Rots. Dan naar Van Rooij. Van Rooij, goede paas richting Piazza. Piazza schiet uit een onmogelijke hoek. Ja, die is wat te wild. Ik moet eerlijk zeggen, Weghorst is aan het zoeken, aan het sleuren. Is af en toe heel ongelukkig, ook in de aannames. Af en toe geeft hij dan een ingooi weg. Maar hij is nog niet zelfzuchtig. In de eerste helft zag je ook zo'n moment, daar had hij zelf kunnen schieten. Hij blijft wel een soort van kalmte houden, ondanks dat hij zelf ook niet presteert.
5: Nee, maar goed, hij is geroutineerd. Hij weet wat er van hem verwacht wordt. Hij is met name alleen waar je nu naar zit te kijken, is dat je denkt, ja, wat creëert hij dan? Hij krijgt een paar voorzetten, dan is hij er net niet. Of de balken zijn niet goed, maar het gaat erom dat hij hij op een gegeven moment de scherpte van in de combinatie en het lichaam erin zetten en vasthouden. Waar hoe we hem eigenlijk kennen, ja, daar zien we eigenlijk nog heel weinig van. En het ligt, ja, goed misschien aan de vermoeidheid omdat hij een hele korte vakantie heeft gehad. Maar je verwacht gewoon van hem dat hij continu in de beweging is. Want dat is zijn kracht in en rond de 16. Hij staat er nu ook weer te kijken. Ja, waar staat hij op te wachten? Maar vanaf zo'n bal, vanaf de zijkant, kan hij ook bijna niks mee. Dus ja, het is zoeken, zoeken, zoeken. Maar het moet echt van die Weidman komen en Urja zetten.
4: Nou, ik heb op dit moment trouwens, terwijl we deze aanval even afwachten, een appje. Er is in Stadshagen nu iets in de brand gevlogen. Want Ankel Jansen zegt, dit is 100% de strafschop. Ik had het idee ook al bij Graves dat hij werd vastgehouden. Maar ja, dan heb je dus de VAR die hier niet durft in te grijpen. Dus ja, daar komt Twente dan goed weg. Het was echt risicovol. Dit kun je niet acteren, dat je zo appelleert voor...
5: Nee, maar goed, als je het thuis ziet en je hebt het 5 keer gezien, ja, dan zou je een andere mening hebben. Wij zaten ook eigenlijk te kijken, ja, van gaan ze dan nog kijken? Maar ja, goed, als ze dat niet beslissen, ja, dan zullen wij er wel naast zitten.
4: Ja, nou ja, misschien volgens de regels niet, maar Twente houdt deze aanval in leven met balbezit voor Ruud Nijstad.
3: Ruud Nijstad speelt de bal breed richting Prupper. Dat is eigenlijk te kort, waardoor FC Twente dus niet lekker aan aanvallen komt. En Nijstad de bal terug moet spelen naar Oenestal. 10 minuten na rust. Het thuispubliek gaat er weer eens achter staan. Oenestal met een lange bal richting Rots. Maar ja, die bal komt voor het hoofd van de Haar. Die komt de bal ook zomaar weer naar een Twente speler. In dit geval Piazza. Piazza, daar is wat ruimte. Aanname bij Rots is er niet. Twente is ook af en toe slordig. Dit is Mbayo. Draait daar heel handig weg bij Adelgaard. Mbayo. Mbayo krijgt dan Weidman in zijn rug. De aanval is nog niet afgeslagen, want dit doet Seurdersen goed. En dit is dan een overtreding van diezelfde Adelgaard die daar even in de mangel werd genomen. Zo, daar draaide Mbayo goed weg. Die ligt nog op de grond. Er ligt nog een andere speler, de maker van de goal. Seurdersen op de grond. Dit deed Mbayo goed. En er komt een vrije trap aan voor Pek Zwolle. Een vrije trap met mogelijkheden, alhoewel. Het is wel een metertje of... 25, 30 van de goal van Lars Oenestal. Maar Adelkaart werd daar even weggedraaid, zeg.
4: Ja, blind happen. Dat is iets wat je daar zeker niet moet doen met de snelheid van Mbayo, toch Jan?
5: Nee, dat moet je helemaal niet doen. Maar goed, kijk, voor Pek Zwolle is het eigenlijk alleen maar kijken als ze de bal veroveren. Dat ze dan heel veel ruimte hebben om te counteren. Nou, ja, en dat is iets makkelijker voetballen. Heel gesloten verdedigen. En dan voor Twente, ja, die moet er achteraan hollen. En dan, ja, dan proberen ze nog met een overtreding proberen ze het goed te houden. Maar ja, al met al is het voor de ene partij wat makkelijker om om te schakelen. En voor Twente in een laag tempo breek je deze muur niet. Dus ik heb wel een paar aardige trappen van Nijstad weer gezien.
4: Ja,
5: in de wisselpaas.
4: Ja, die crosspaas inderdaad. Terwijl Van der Vecht nu bij Sjogrula nog eventjes...
5: Die zullen de beelden kijken langs de kant.
4: Is, want ja, die is het er gewoon niet mee eens. Ja, en dan blijft Van der Vecht toch ook altijd zo hoffelijk. Ja, ik blijf daar mijn hoed voor afnemen. Maar ja, als je toch trainer bent en je ziet het openingsprogramma van Pek Zwolle. Ja, dit kan zoveel lucht betekenen als je hier een resultaat haalt. Staat voorlopig 1-1. De vrije trap voor Zwolle met Sommer. En dat is een makkelijke prooi voor Lars Oenestal. We hebben hier in de grondvesten 57 minuten gespeeld. Twente worstelt. Heeft het moeilijk tegen Pek Zwolle. En ik wilde zeggen, we gaan naar de Kuip. Maar hier ligt nog een moment voor Urja Setter. Als er veel ruimte ligt voor Sunder Urja Setter. Naar die goede paas van Lars Oenestal. Dan gaat die bal naar Van Rooij. Komt hier aan de kant aan voor Twente. Hier is het daar Rots met de... niet 2-1. Die bal gaat echt rakelings langs de kruising. Schendelaar naar de grond genageld. De kopbal gaat naast. En dus kunnen we gewoon naar de Kuip.
1: Job Varost bij Feyenoord Goriens.
2: Bijna een uurtje gespeeld. Die stand nog steeds 2-0. Maar Feyenoord is wel vastberaden om korte metten te maken met de Goat Eagles. Het was bijna 3-0. Het ging even heel erg snel voor Goat Eagles. Vanuit de achteruit bouwde Feyenoord goed op. Door de afspeelde Van Houten daar Valente vrij. De creatieve nummer 10 van Feyenoord. Die maakte even tempo. Stak vervolgens goed Ayase Ueda weg. De spits van Feyenoord. Maar hij deponeerde de bal in het zijnet. Waar de Kuip dacht dat hij zijn tweede van de middag maakte. Nu zit diezelfde Kuip hoe Ayase Ueda er weer vandoor. En speelt de bal naar Hachimura. Moussa aan de rechterkant en die probeert hem dan in de verre hoek te krullen. Maar de poging van de rechtervleugel aanvallen van Feyenoord gaat over het doel van Kjetu Houk. Ja, en dus heeft Go Eagles het wel lastig zo met een uur op de klok. Feyenoord krijgt dus kansen op de 3-0. Want even na die grote kans van Ueda was Valente de aangever van even daarvoor dichtbij. Hij mocht andermaal opstomen door de as van het veld. Er ligt heel erg veel ruimte voor Valente die door niemand een strobreed in de weg wordt gelegd. Alleen zijn poging was een simpel. simpele prooi voor Katie Hoek. De opvolger van Jari de Busser, de goede doelman van Go Eagles die een transfer verdiende naar AZ. Ik kwam er net tegen hier in de catacomb bij. Hij is aan het kijken bij zijn oude ploeggenoten. Want Mats Deel, ja, die zit bij Feyenoord op de bank te verpieteren. De oud-aanvoerder van Go Eagles had nog twee kaartjes over voor Jari de Busser. Ja, en de Kuip en Jari de Busser, dat is natuurlijk een gelukkig huwelijk. Want hier beleefde hij misschien wel zijn finest moment in het shirt van Go Eagles. Maar vooralsnog zal ook hij balen van deze 2-0 tussenstand in het voordeel van Feyenoord. Ja, ik zit even naar de namen te kijken waar Jozef Oosting nog wat mee kan op de bank. Thibaut Baten zou je nog kunnen brengen. Richard O'Margaret, want ja, er moet wel wat gebeuren. Go Eagles staat 2-0 achter en ja, niets wijst uit dat Go Eagles hier nog een resultaat gaat behalen. Ik vrees het ergste, want de 3-0 hangt in de lucht. Een uurtje gespeeld, 2-0.
1: Terug naar FC Twente, PEC Zwolle.
4: Ja, daar heeft Zwolle gescoord, maar het is een doelpunt voor FC Twente. Daan Ros met de voorzet en Mbayo glijdt hem erin. Ja, als je ze bij jezelf gaat inschieten, ja, dan ga je hier zeker geen resultaat halen. Onwaarschijnlijk ongelukkig moment voor Mbayo. Ook een heel knullig moment. Dit kan toch wel anders, zou je zeggen. Voorzet van Rots. En natuurlijk ja, is Twente dan met veel mensen in de 16 meter. Slordig balverlies van Seurissen. En dan in de omschakeling is er de counter van FC Twente. En dan ja, schiet Mbayo die bal zo wild in de kruising.
5: Ja, van die afstand dat je dan denkt van nou, wat wil je nou? En je staat recht voor het doel en je schiet hem zo in het dak bij je eigen. Ja, dan... Ja, dat zijn de meest ongelukkige momenten
3: klinkt
5: die je maar kan voorkomen.
3: Raar, maar misschien was het wel goed dat PEC Zwolle meer mee ging doen voor FC Twente.
4: Ja, nee,
3: Twente
4: zeker.
3: Kreeg daar veel meer ruimte door. En daardoor kwam die aanval en die goal uiteindelijk.
4: Ja, maar dat balverlies van Seurissen was zo gemakkelijk. Jeetje, wat een ongelofelijke ja, knullige tegengoals krijgt PEC Zwolle. Ja, dan ga je hier zeker geen resultaat halen. Dan kun je best aardig meedoen in de tweede helft. Oh, en Bayo maakt het bal bijna... Ja, als hij het, nu met een voorzet komt die doeltreffend is, dan maakt hij het helemaal goed. Wat een geweldige actie door de benen daar, zeg.
3: Ja, Adelgaard.
4: Ja, en dan is het Adelgaard die weer helemaal te kijk wordt gespeeld. Nu en Bayo met een mooi balletje richting Oosting. Oosting die hem daarvoor wil geven. Aartsen gaat ook weer naar de grond. Thomas zegt tegen Lindhout, ga je nou nog verdomme een keer fluiten of niet? Ja, want Zwolle, ja, die mag zich... Ja, in de eerste helft werden ze een beetje gematst met dat kleine duwtje van Weidman. Werd wat afgefloten. Maar in de tweede helft hadden ze een strafschop moeten hebben. Nu een hoekschop voor de Zwollenaren.
3: Vanaf rechts na een uur spelen. De voorsprong is er voor FC Twente. Weidman in een eigen doelpunt. Komt de hoekschop. Die wordt goed aangesneden. Komt die bal op het dak van het doel. De kopbal van de centrale verdediger Simon Graves. En zo laat PEC Zwolle zich ook weer eens zien in de grotsvesten. Ja, eigenlijk in de tweede helft speelt Zwolle beter. En tenminste is het beter aan de bal om dat het ook vaker aan de bal is gekomen. Maar staat het wel achter nu het balbezit voor FC Twente. Prupper krijgt de bal van Oenestal. Prupper speelt de bal naar Nijstad. Dan moet er beweging zijn op het middenveld. Rots zegt kom erop met die bal. Dat is een lastige bal voor Rots. Want die komt dan wat spelers van PEC Zwolle tegen. Maar Rots redt zich daar uit. Heeft de bal gespeeld naar Prupper. Die is dan vervolgens in balbezit. En dan speelt Prupper de bal weer naar Nijstad. Hoog druk zet PEC Zwolle nu. Constons jaagt op Oenestal. En dan speelt Oenestal de bal diep richting Piazza. Piazza verlengt. En Graves die gaat in de fout. Weghorst. Nou is dit dan het moment. Weghorst richting Oriasetter. Oriasetter. Wordt dit 3-1? Nee, want Oriasetter speelt niet groots.
1: We moeten even naar de Kuip, mannen. Job.
2: Ja, ja, want hier wordt het wel 2-1. Søren Tengstedt, hij maakt de 2-1 namens Go Eagles. Een lekker balletje van het oogappeltje van Bert Verlosser. Evert Lintos, heerlijk steekballetje door de defensie van Feyenoord. En dan duikt Tengstedt daarop als een duveltje uit een doosje. 2-1 in de 63ste minuut.
1: Van het oogappeltje van Bert Verlosser naar Bert Verlosser zelf.
3: Ja, nu het balbezit voor Weidman. Weidman toch wel een van de betere spelers vandaag bij FC Twente. Speelt de bal naar Prupper, Prupper naar Nijstad. Ja, Twente is niet groot, maar Twente heeft de wedstrijd toch wel aardig onder controle, toch Jan?
5: Ja, die hebben het meeste balbezit. Alleen ze hebben natuurlijk, ja, tot aan de 16 gaat het eigenlijk redelijk. Het gaat wel in een laag tempo, daar hebben ze de bal. Maar ja, die echt dat laatste stapje maken. Maar ik moet wel zeggen, er zijn wel een heel wat voorzetten gekomen. Vanaf de rechterkant met name. Daar zou je toch verwachten dat er wat gevaar zou komen met de spits Weghorst. Maar vooralsnog blijft dat achterwege. En ja, het is wel een wat opene wedstrijd geworden. Maar ik denk dat daar het gevaar voor Zwolle in zit. Want ja, dan zie je dat ze bijna ook niet meer kunnen aansluiten nu. Dat zie je ook. Hè. Thomas gaat ook al een beetje lopen en wandelen. En ja, Twente moet in ieder geval aan de buitenkanten. En ik heb het al aangegeven. Die wisselpaas is zo belangrijk. Nijstad heeft dat een paar keer gedaan. Ja, dan ligt er in de 1-1 gewoon heel veel ruimte. Maar als ik Twente zo zie voetballen, vallen eerder de 3-1 dan de 2-2.
4: Ja, het wordt wat beter in deze fase. namen als Jan van Sta redelijk zegt. En ik aan mijn dochters moet uitleggen wat het dan betekent, het spel van Twente. Ja, dan kun je ook gewoon zeggen, het is allerminst groot. Het is zeker nog niet goed. Er is werk aan de winkel voor John van der Brom. Want dit elftal is nog steeds zoekende. Nu wordt Weghorst weer niet bereikt. Adelgaard is gewoon een zwakke schakel. Weghorst is op dit moment gewoon een zwakke schakel. Seruki speelt erg ongelukkig. Prupper speelt een hele matige wedstrijd. En ja, op het moment dat ik dat zeg, gaan we weer op de grond zitten bij PEC Zwolle. Want daar is een speler die eventjes behandeld moet worden en zelfs gewisseld moet worden. En dan lijkt het mij Seurissen die naar de kant gaat. Ja, het is jammer voor Van de Vecht dat hij dat niet een kwartiertje eerder aangaf dat hij gewisseld moet worden.
3: Nee, maar ik denk dat dit wel ook een goede wissel is, want nu kan hij Sissoko
4: had hij kwartier eerder moeten doen, maar hij lijkt wel voor die Seurissen bij die tegengoal. En helpt dan ook niet mee dat Mbayo die bal in de eigen goal schiet. Nu hier een drinkpauze in de Grolsvesten, dus kunnen we nog wel even naar de Kuip.
2: Ja, 66 minuten gespeeld. En Goethe is dus net op 2-1 gekomen door echt een goed doelpunt door van Søren Tengstedt. Het is echt een heel vies lekker balletje van Lintos daar door de defensie van Feyenoord. En Tengstedt die neemt hem met een halve steuter lepelteam daar in de verre hoek. En dat is echt een knappe treffer van de rechtsbuiten van Goethe Eagles. Ja, die diep in zijn hart het liefst gewoon op nummer 10 speelt. En als hij vanaf rechts speelt, kan hij wel naar binnen komen zoals hij nu deed. En achter de defensie van Feyenoord kruipen. Maar diezelfde Lintos die dus dat fijne balletje gaf op Tengstedt, die had even daarvoor eigenlijk Go Eagles al op 2-1 moeten zetten. Want hij kreeg een mega kans namens Go Eagles. Hij stond vogelvrij voor het doel van Feyenoord. Maar die bal die werd voorgezet. En Lintos schoot langs die bal. Die raakte hij dus niet. En daardoor liet Lintos na om de stand al vroeg op 2-1 te zetten. 3 minuten later was het wel aan Søren Tengstedt besteed om Goethe Eagles terug in de wedstrijd te schieten. We hebben dus weer een wedstrijd. Feyenoord heeft wel noodgedwongen een keer moeten wisselen. Want Reed, de rechtsback, kan niet verder. Hij is vervangen door Lotomba. En dat is ook wel weer een pijnlijk signaal aan het adres van Mats Deel, de oud-aanvoerder van Goethe Eagles. Werd vorig seizoen in de winter door Feyenoord gehaald als een noodoplossing op rechtsback. En ik zie nu de beelden van ESPN. Die nemen Mats Deel ook in beeld. Want wat een leidersweg wordt dit seizoen voor Mats Deel. Het is zo'n sympathieke gozer. Had misschien wel gewoon bij Goethe Eagles moeten blijven. Maar als je van het niveau Mats Deel bent en je kunt naar de club als Feyenoord, zeg dan maar eens nee. Vanaf de bank ziet Mats Deel hoe Goethe Eagles terug is in de wedstrijd. 2-1, 67e minuut.
1: Drinkpauze in de Grolsvesten bij FC Twente PEC Zwolle en de nodige wissels Bert, Jan en Tijmen.
4: Ja, dan wil ik ook nog wel even zeggen dat Mats Deel dan niet moet zeiken. Als je die kwaliteit hebt, moet je gewoon niet naar Feyenoord gaan. Want dan weet je dat je vroeg of laat op de bank zit. Dat gezegd hebbende, hebben we hier inderdaad een aantal wijzigingen gezien. Nu is de zoon van de reiziger in het elftal gekomen. Terwijl er een soort viool op de achtergrond speelt, Bert. In ondergetekende zijn oor. Reiziger dus in het elftal bij Zwolle. En ook Sissoko inderdaad, want die wissel konden zich al aan. Seurissen kon niet verder en Bayo is ook naar de kant. Oosting ook naar de kant. En dat betekent dat Ryan Thomas er nog altijd op staat. Dat is misschien wel het goede nieuws voor de Zwollenaren. Kunnen zij nog wat doen in het restant van deze wedstrijd?
3: Balbezit voor Sissoko. Voor het eerst in deze wedstrijd krijgt de bal bij een medespeler. Nu ruimte voor PEC Zwolle om ver te komen. Ja, dan moet deze bal goed zijn van Sommer. En die bal is dan net niet goed genoeg om tot een kans te komen. Een reiziger aan de rechterkant van het veld. Reiziger schiet de bal tegen Wijman aan. En dan krijgt PEC Zwolle nog een hoekschop. Ja, als die bal goed was geweest, dan had het zomaar een kans kunnen worden voor PEC Zwolle. We zitten in de 67e minuut van de wedstrijd. Nog iets meer dan een kwart wedstrijd. En de hoekschop wordt vanaf de rechterkant met links genomen door Damian van der Haar. Die dus terugkeert bij PEC Zwolle in de basiself. Lange tijd geblesseerd geweest. Vorig seizoen weinig gespeeld. Komt de voorzet bij de tweede paal. En dan krijgt Twente die bal maar moeilijk weg. Dan ruimt Prupper op. Wordt de bal opgevangen door Sissoko. Sissoko meteen met de actie. Sissoko in de 16. Sissoko nog steeds met dubbele dekking aan de zijde van Twente. En dan blijft Nijstad goed kijken naar de bal. Dan staat PEC Zwolle in de 1 tegen 1. Ryan Thomas wint dan het duel van Oriasetter door de bal over de zijlijn te koppen. En Twente gaat haast maken met Oriasetter die helemaal vrij staat op het middenveld. Speelt de bal naar de rechterkant. Zometeen het vervolg van Twente tegen PEC Zwolle met nog een kwartwedstrijd. Het staat 2-1 voor FC Twente.
1: En het is ook 2-1 bij Feyenoord Go Eagles. Straks meer nu reclame en het nieuws.
0: De Oosttribune.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de reclame eerst even naar de Grootvesten, want daar is weer gescoord. Bert of Tijn.
3: Ja, het is 3-1 voor FC Twente. Het is Rots die de goal maakt. De fout van Graves. En Schendelaar zag er ook niet lekker uit. Want die had in goede doen deze bal waarschijnlijk wel gehad. Het staat dus desalniettemin 3-1 voor FC Twente in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.
16: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
20: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
27: Geeft ruimte.
28: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: De hete zomer. Crayon rolluiken.
30: Geluidsoverlast.
29: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
31: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 4:05 precies en we gaan eerst even kijken in de Rotterdamse Kuip, waar Go Eagles de wedstrijd met de 2-1 tegen Feyenoord toch weer wat spannend heeft gemaakt. Job Faros.
2: De 77e minuut, stand inderdaad 2-1. En waar ik bij 2-0 dacht dat Go Eagles dood en begraven was, is de ploeg van trainer Jozef Oosting weer helemaal tot leven gekomen. Het had eigenlijk al lang 2-2 moeten staan. Victor Edvardsen kreeg een minuut of 5 geleden een mega kans. Vanaf een meter of 12 kon hij die bal in de verre hoek plaatsen. Maar Victor Edvardsen schoot die bal bijna de Kuip uit. Nou, er zit 60.000 man hier in het stadion. Dus dat is heel erg knap. En even later raakte Giovanni van Zwam de paal uit een hoekschop van Dean James. Die kopbal op de binnenkant van de paal. Ja, werd vervolgens nog net weer van de lijn gehaald door Sam Steijn. En zo kreeg Go Eagles twee goede kansen om de stap naar 2-2 te tillen. Dat lukte niet. Maar Go Eagles is steeds beter in de wedstrijd gekomen. Het is echt weer een wedstrijd. En Feyenoord moet oppassen dat hij die 2-2 niet gaat incasseren. Want Go Eagles ruikt bloed in Rotterdam. 2-1, 78e minuut.
1: Dan weer naar Bert van Lossen, Tijmen van Wissingen en Jan van Sta. Want Twente krijgt ook na de 3-1 de nodige kansen tegen PEC Zwolle.
4: Ja, het is maar uit welk perspectief je het gaat bekijken. Want bij Twente is het dus crisis. Maar ja, hoe moet je dan de situatie bij Zwolle omschrijven? Het is onwaarschijnlijk dat je zo voor de dag komt, toch Jan?
5: Ja, ze hebben eigenlijk niet zo gek veel gepresteerd. Hè? En ze komen natuurlijk wat gelukkig. En zeker het hebben ze goed afgestraft. Een foutje van de achterhoede. Maar eigenlijk als je zegt wat heeft die Oenestal nou te doen gehad. Dat is ook maar weinig. Maar je ziet het bij het fysiek en wat ze inbrengen. Ja, dan is het eigenlijk nu een kwestie van ze worden helemaal overlopen. Ondanks dat Twente niet eens goed speelt. Maar als je die kansen toch ziet.
4: Weghorst is niet in goede doen.
5: Nee, maar goed, je ziet als je die kansen ziet, dan denk je van daar had al veel meer in gezeten. En dan hoef je niet eens goed te spelen tegen dit Zwolle. Maar ja, we zeiden al, het wordt eerder 3-1 dan 2-2. Maar het wordt zo voor hetzelfde geld wordt het al 4-5-1.
4: Ja, en een beetje een valse vraag, hè. Maar doet Schendelaar nu ook even een katje richting Gerry Hamstra? Zo van, ja, als jullie mij niet laten gaan, ja, dan ga ik
5: duik ik ernaast.
4: Gaat dat te ver?
32: Ja, gaat wel te ver.
4: Want hij heeft er gewoon twee die er gewoon makkelijk uithoudt, hoor. Ja, hier komt Urias Zetten trouwens. Gaat hij hem nou wel maken? Nee. Dan wordt Weghorst ook niet in de stelling gebracht. Ja, die speelt ook ongelukkig. Maakt nu een overtreding. En dus een vrije trap voor PEC Zwolle.
32: Terecht vrije trap trouwens. De overtreding op Thomas. Ja, Schendelaar heeft natuurlijk ook het voorseizoen weinig gekiept. En mist natuurlijk ook wedstrijdritme. Zwolle wordt er nog een keer gewisseld. Vichtinger komt voor Ryan Thomas. Ja, dat is een begrijpelijke wissel. Ook wel een wissel die vaker voorbij gaat komen dit seizoen. Vichtinger, ook een middenvelder. Ook nooit echt een basisplaats kunnen afdwingen. En Ryan Thomas, zijn werk voor vandaag zit erop. Wel een belangrijke speler ook voor de ploeg van Hendrie van der Vecht. 3-1. Zwolle heeft het wel makkelijk weggegeven ook. Nu het balbezit voor Zwolle. Graves heeft de bal gespeeld. En Zwolle nu op eigen helft is Viergever de man die in balbezit is. Viergever, nou dan komt hij Weghorst tegen. Dan wordt de bal naar Graves gespeeld. Graves speelt de bal diep. Dan moet Adelgaard oppassen met Velanas in zijn rug. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dus is er een inworp voor FC Twente. 79e minuut wedstrijd. Het staat dus 3-1. Twente speelt niet heel erg groots vandaag in de Grolsvesten. Maar heeft weinig tot geen problemen. En dat wordt geapplaudisseerd. Want wat gaat er gebeuren? Wie gaat er komen, Tijmen?
4: Ja, nog niet Sam Lammers. Maar wel Filip Torvaldsen en Thomas van der Belt. Die gaan in het elftal komen. Terwijl daar Rossen vandoor is. En dit is een goede redding van Schendelaar. Ja, en dan schiet hij omhoog in de tribunes. En dan is het inderdaad ook buitenspel. Dubbele wissel. En
1: we moeten naar de Rotterdamse Kuip. Job Vaarost.
2: Haha! 2-2, Stefan Sigurdarsson, onze eerste balcontact. En het is raak. Het afvallende wisselen van Jozef Oosting wordt beloond. Want Sigurdarsson komt binnen de lijnen, Margaret komt binnen de lijnen, Baten komt binnen de lijnen. Hij gooit alles en iedereen erop die we ook maar een beetje kan aanvallen. En het is Sigurdarsson die de 2-2 achter de doelman van Feyenoord kopt. Hahaha, 2-2, 81ste minuut.
1: Ja, daar kun je lachen. En dat is mooi voor Go Eagles. Wij gaan terug naar FC Twente PEC Zwolle met applaus voor Tijmen.
4: Dit is een applaus voor Van der Belt. Maar ja, met name toch wel voor Torvaldsen die in het elftal is gekomen voor Urjazet. Torvaldsen, jeetje, nou, dat moeten ze wat mij betreft niet doen, hè. Met broek XXXL en dan de kousjes op de enkels als je nog geen bal hebt geraakt. Het begint bij mij al met min 3.
5: Te kriebelen bij je dan, hè? Ja. Nee, joh. Maar ja, goed. Misschien is het een speler die met die kleine scheenbeschermers wil spelen. En nou ja, goed. Misschien hebben ze de maten nog niet helemaal aangepast, want hij is er net bij, hè?
4: Ja, zullen ze gedacht hebben dat ze iemand van 2 meter in huis hebben gehad? Ah, daar is die. Filip Torvaldsen, ruim 5,5 miljoen. Noorse vleugelflitsen. Normaal rechtsbuiten, nu aan de linkerkant. Oh, oh, ja, je hebt een beetje Raheem Sterling idee nu bij hem. Dat hij ja, wat knullig is in de actie. Maar dit is een goede paas van Rots in de 16 meter. Torvaldsen. En dan maak je hem bijna van de belt dan. Oh nee, redding Schendelaar. Ja, het is in ieder geval zo dat het publiek in ieder geval tot leven komt. Want ja, het is een beetje een tamme middag zo in de Grolsvesten. Twente boekt een ja, rimpelloze overwinning zonder grootste voetballen op een uiterst zwak PEC Zwolle. Waar Schendelaar nu de bal aangespeeld krijgt, blijft rustig. En dan zet Twente geen druk. Maar wat een kans weer, zegt Bert.
32: Zeker was dat een grote kans. Aartsen speelt de bal dieper richting Velanas. Die valt ook niet goed in. De ruimtes worden groot. En tussen de linies door kan Twente natuurlijk goed spelen. Met Seruki. Seruki richting de 16. Torvaldsen aan de linkerkant. Seruki naar midden speelt de bal dan breed. Richting Rots. Rots legt hem af op Van der Belt. Van der Belt speelt de bal naar de rechterkant. En dan kan Twente weer gevaarlijk worden. Daar komt weer een voorzet. Nee, nu Schendelaar. Maar ja, Weghorst stond bij de tweede paal. Lienstom ging naar de eerste paal. En Schendelaar heeft de bal klem vast. Voorzet vanaf de rechterkant. Schendelaar nu speelt de bal naar Viergever. Viergever kijkt, ja, waar kan die bal naartoe? Dan maar zo. Richting Damian van der Haar. Aan de linkerkant van het veld. Van der Haar met een crossbal richting Reiziger. Die dus aan de rechterkant. En Bayo is komen aflossen. Reiziger richting de 16. Reiziger kappen, draaien. Reiziger aanspelen. Oh, dit is wel aardig. Velanas probeert de 1-2 met Kostons. Dan werkt Twente de bal weg. En zo staat het 3-1. Zitten we in minuut 82. En dan gaan we wisselen. En daar komt de wissel. Wout Weghorst wordt er afgehaald. En Sam Lammers hebben ze weer...
4: ja, dit is wel zo inconsequent.
32: Ja. Derde spits.
4: Ja,
32: de tweede spits.
4: Hoe moet Vennegoor of Hesseling zich voelen?
32: Ja.
4: Die is gedegradeerd door derde spits. Ja, nee, dat is de eerste vraag die ik ga stellen aan John van der Bron.
32: Ja.
4: Ja, Jan, je kent me.
32: Je weet
4: ja.
32: Wel, die heeft...
5: die heeft van de week gespeeld. Dus het herstel zal er zijn.
32: Ja.
5: denk ik. Dat
4: ah,
5: hij dat...
4: daar gaat hij. Sam Lammers in de diepte.
5: Nou, dat zal een
4: Sam
5: stunt
4: Lammers.
5: Zijn.
4: Oh, wat zou dat een verhaal zijn als hij hem maakt. Hij is in de richting de 16 meter.
5: Kijken, hij blijft kijken.
4: Hij gaat zelf. Sam Lammers. Oh! Hij schiet hem uit inderdaad. Ja, dit was leuk geweest.
0: Hij is gevaarlijker dan Weghorst in de 80 minuten.
4: Dichterbij dan Wout Weghorst. Sam Lammers. Oh, hij kust de paal. De bal. Oh, wat een techniek. Sam Lammers met links. Wat een aanvaller is het ook, hè. Oh. Hij...
0: Voor de derde aanvaller is het goed.
4: Ja.
0: Super zien.
4: Ja, je wordt er benig van, hè.
5: Ja.
0: Nee, maar goed, dat roept FC Twente ook op zichzelf af. Ook. Dan heb je zo'n aanvaller in huis. Je had het allemaal veel beter moeten managen. Ook richting Sam Lammers, richting Wout Weghorst en richting Lucas Vennegoor of Hesseling. En dat hebben ze hopeloos gedaan. Je hebt een miljoenenbedrijf. Het is een speler die echt veel verdient. En dan daar ga je zo mee om. Ja, toch?
4: Ja, nee, zeker. Dus lijkt me wel goed. Maar die eerste vraag had je op de bron.
5: Tijmen verheugt zich er al op die persconferenties ook. Ja, maar die moet je ook een beetje invoeden.
4: Ja,
5: nee, dat is een logische vraag. En dan zegt hij, nou, misschien heeft hij nog niet zo goed herstel gehad, Venne gehoord, dus dat kan.
4: Ja, maar het is in ieder geval weer een moment van opwinding. Dit is een goede actie van Ruud Nijstad. Geweldig, zeg het instappen. Dit is overtuiging, dit is talent. Dit is bijna een schitterende treffer van Ruud Nijstad. Twente komt helemaal tot leven bij de invalbeurt van de derde spits, Sam Lammers. Hier is de wedstrijd wel beslist. Maar het is heel spannend in de Kuip. Ik ben benieuwd hoe het daar gaat.
5: Ja.
1: Job Vaas.
2: Slotfase bij Feyenoord Go Eagles. 2-2, 86e minuut loopt. En Go Eagles heeft het heel erg goed voor elkaar. Maar Feyenoord dringt wel aan. Want net kreeg Sam Steijn een grote mogelijkheid. We kennen hem allemaal nog wel. Hij maakte heel veel doelpunten bij FC Twente. Verdiende daarmee een transfer naar Feyenoord. Voor meer dan 10 miljoen ging hij naar Rotterdam. Hij werd zelfs gebombardeerd als aanvoerder door Robin van Persie. Maar inmiddels zit hij op de bank bij Feyenoord. Hij kreeg wel een goede kans om vanaf een meter of 11 die bal binnen te schieten. De 3-2 binnen te schieten. Maar de inzet van Steijn vloog over het doel. Ja, maar om nog even terug te komen op die gelijkmaker van Sigurd Darsson. Hij stond net 3 of 4 seconden in het veld. Want het was een vrije trap, een variant van Soerij. Die ging naar de rechterkant richting Sivertsen. Die gooide hem voor. En Sigurd Darsson kopte hem binnen. Go Eagles opnieuw in de aanval via Edvardsen. Naar de linkerkant naar Margaret. Margaret in de 1-1 tegen Lotomba. Speelt hij hem daar voorbij. Slechte voorzet van Margaret. En daar kan de defensie van Feyenoord simpel wegwerken. Maar je hoort het gefluit. Je hoort het gefluit. Ze zijn niet tevreden over het spel van Feyenoord. Want Go Eagles, ja, het zou niet gek zijn als Go Eagles hier alsnog met de zegen vandoor gaan. Maar dan moet je Margaret, dan moet je niet zo de bal verliezen daar. Richard O'Margaret verliest daar de bal aan Zegiel. En die speelt hem vervolgens snel naar Hajj Moussa. Die gaat vanaf rechts naar binnen zoals we dat kennen. Naar zijn linker. Dan gaat die bal helemaal naar links richting Borges. En die chipt naar de tweede paal naar Ueda. En dan... is iedereen boos in de Kuip. Want die bal van Borges die rolt terg langzaam over de achterlijn. En zo overleeft Go Eagles ook deze aanval. Maar wat een gouden pik van wisselen heeft Jozef Oosting toch ook. Vorige week bracht hij Flatterker binnen de lijnen. Na 60 seconden was het bingo voor de spits van Go Eagles. Nu is het die andere spits, Sigurd Darsson, die in het elftal wordt gebracht. En Warempel, binnen 10 seconden ligt hij ook in het netje voor Sigurd Darsson. Nou, dit wordt nog een hele spannende slotfase. We hebben nog een minuut of 5-6 te gaan, denk ik, in de Kuip. Het is 2-2. Wat gaat er nog gebeuren?
1: Terug naar FC Twente. Pek Zwolle naar de mannen daar.
0: Thorvaldsen aan de linkerkant van het veld met Reiziger tegenover zich. Dan naar binnen. Thorvaldsen.

0: Nijstad speelt de bal naar Prupper. Prupper die geeft hem aan Serukic. Serukic richting Nijstad. Dat zijn aardige driehoekjes. Adelgaard, Adelgaard, Serukic. Serukic, Thorvaldsen. Zijn we weer iets verder. Thorvaldsen speelt de bal meteen naar Van der Belt. Serukic richting Lammers. Die laat hem lopen. Die dacht dat er nog iemand verder was. Is een overtreding op Sissoko. En de vrije trap voor Pek Zwolle. Wat is er, Tijmen?
1: Ja, nou die Pizzotto die komt er ook weer afvliegen alsof de brand is ergens. Hou die man gewoon voor je. 90 meter van de goal of niet?
2: Ja, nee.
1: God shit.
2: En de vermoeidheid vergeten ze soms dat je ook met verstand moet voetballen.
1: Ja, maar hij is niet zo vermoeid. Hij is, hij is er net in.
2: Ja, maar ja. Hij heeft een hele slechte voorbereiding gehad.
1: Ja, en, nee, zeker.
2: Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat Schendelaar vandaag...
1: Saboteur.
2: Nou,
1: dat mag ik niet zeggen.
2: Wedstrijdritme.
1: Ja. Ik heb de laatste 5 seizoenen niet meer zo'n slechte keeper gezien bij Zwolle.
0: Ja.
1: En ik vind hem een hele aardige, talentvolle keeper. Maar hij is totaal niet zichzelf vandaag. En dat is toch wel de reden dat Zwolle hier... en ook wel meer reden hoor. Want Graven speelt ook als een krant echt. Nu is het een bal bij Thorvaldsen.
2: Oh, er ligt er in het veld.
1: Ja, er ligt ook nog een bal in het veld. Maar Thorvaldsen mag doorgaan. Thorvaldsen met de voorzet. Schot, wat is het? Nou, het houdt een beetje midden tussen de voorzet en een schot. En dan gaat die bal over de zijlijn. Zelfs aan de overzijde gaat Thijs Veldhuis nog ingooien. Hij is in de lijn, binnen de lijnen gekomen voor Van der Haar. Terwijl er bij Feyenoord Go Ahead volgens mij ook een kans weer is voor de Deventenaar, Job.
3: Oh, wat een kansen krijgt Go Ahead Eagles in de slotfase om hier gewoon met de volle buit richting huis te gaan. Eerst was het Edvardsen. Ja, van hem weten we wel dat hij niet kan afwerken. Het was een slapschot door het midden. Maar nu ook Margaret. Heel erg veel ruimte vanaf links. Komt hij naar binnen en moet hij de verre hoek zoeken. Maar in plaats van die bal in de verre hoek te krullen, ja, gaat hij recht op het doel van de doelman van Feyenoord. Nu wel een hoekschop voor Go Ahead Eagles vanaf de rechterkant. Uitdraaiende versie via Twicht is dat. Slechte hoekschop wordt wel opnieuw opgevangen door Twicht. Kan hem opnieuw inbrengen richting het hoofd van Sico Darsson. Nee, gaat over alles en iedereen heen. Feyenoord werkt die bal weg, maar Go Ahead Eagles houdt de drukte goed op via Samsted. Samsted nu met de 1-2 met Twicht richting Sico Darsson. En dan gaat die bal maar net voor langs en is het een hoekschop aan de andere kant. Go Ahead Eagles is heel erg dicht bij de 3-2 en Feyenoord zwijnt de thuisploeg. Ja, staat op 2-2 tegen Go Ahead Eagles. En daar is helemaal niemand blij mee bij Feyenoord. Maar Go Ahead Eagles heeft toch echt een betere kans om hier alsnog met de zege terug te gaan naar Deventer. Korte hoekschop nu via Edvardsen richting Soerai. 1-2 met Twicht. Twicht, dat zou wat zijn, want hij gaat naar Willem II als het goed is. Maar Twicht schiet die bal tegen een verdediger van Feyenoord aan. En dus is het andermaal Go Ahead Eagles dat een hoekschop mag gaan nemen. Ja, we zitten al in de blessuretijd. En het is Edvardsen die je vanaf de linkerkant die bal voor het doel mag gaan gooien. Edvardsen gaat hem nu denk ik wel in één keer schieten. Richting het hoofd van Sico Darsson. Nee, weer een korte variant richting Soerai. 1,20 meter gaat de aanvallende middenveld uithalen. Oh, dwarrelbal op de lat. En dan, keert die bal terug het veld in. En dan is het alsnog Baten met de rebound. Maar dit was toch een schot van Soerai. We hebben 4 minuten eroverigens bijgekregen. Maar Soerai die haalt dat toch eens even uit vanaf 1,25 meter. Echt zo'n zwabberbal. Waar iedereen denkt, inclusief de doelman van Feyenoord Ernst, dat die bal over het doel gaat vliegen. Daalt die bal ineens en belandt die op de lat. Dat is de tweede keer deze middag dat Go Ahead Eagles de lat raakt. Ja, ik heb de expected goals zo niet bij de hand. Maar ik sluit niet uit dat die van Go Ahead Eagles inmiddels een stuk hoger zijn dan dat van Feyenoord. Nog 3 minuten te gaan. Het is ongekend spannend. 2-2. Het zou toch wat zijn als Go Ahead Eagles hier met de volle buit gewoon weggaat. Een puntje is zo heel erg knap. Vorig seizoen waren ze zo enorm dichtbij. Toen onder leiding van Melvin Boel kreeg Thibaut Baten al na 15 minuten een rode kaart. En moest Go Ahead Eagles bijna de hele wedstrijd met een man minder spelen. Leek het een punt te pakken tegen Feyenoord. Maar diep in blessuretijd. In blessuretijd was het invaller Tankstedt namens Feyenoord. Die vanaf de stip de stand op 1-0 bepaalde. Ja, die penalty werd toen heel erg veel over gediscussieerd. Volgens mij was het toen Lintos die daar Tankstedt naar de grond werkte. Ja, die ging wel heel gemakkelijk naar de grond. Een typische Kuip penalty werd in afloop gezegd. En nu moet Feyenoord hopen dat het nu niet. Of moet Go Ahead Eagles hopen dat het nu niet weer gebeurt. Als die bal tegen de armen van Victor Edvardsen gaat volgens mij. En dan is het nu Feyenoord dat de lat raakt. Ja, deze wedstrijd kan nog alle kanten op. We hebben nog 2 minuten te spelen. En het is de grote vraag. Ja, wie gaat er hier met de 3 punten aan de haal? Nu is het Go Ahead Eagles dat er weer uit kan komen. Via Sigfridsson aan de rechterkant. Countertje voor Go Ahead Eagles. Nee, dat wordt goed dichtgelopen door de verdediging van Feyenoord. En dan mag Go Ahead Eagles nog een inworp gaan nemen. Halverwege hun eigen helft is het via Samsted. Samsted die neemt daar even de tijd voor. Want 2-2 is voor Go Ahead Eagles ook wel een uitstekend resultaat. Samsted gooit hem terug naar Van Zwam. Van Zwam met de lange bal richting Sico Darsson. Ja, die moet je of op zijn hoofd aanspelen of in de voeten. Maar niet in de diepte, want lopen dat kan die niet. De spits van Go Ahead Eagles met zijn kop is die erg goed. Hij maakt er niet voor niks 2-2 van. Maar Go Ahead Eagles moet nu wel weer in de achteruit. Als Sam Steijn daar de bal in brengt richting Ueda. Bal wordt weggekopt door Calvin Twicht daar aan de linkerkant van het veld. Begeven we ons nu

0: goede tackle van Sivertsen. En dan zegt Joey Coy, dit is een vrije trap voor Feyenoord. En dan gaat alles en iedereen van Feyenoord mee naar voren. Soerai die gaat nog even verhaal halen bij Coy van dit is toch helemaal geen overtreding. Maar Joey Coy zegt, ja, dit is een vrije trap. En dan moet iemand van Feyenoord die bal nog gaan nemen. Het is Sam Steijn, die gaat die bal indraaien. Dit is een van de laatste kansen van de wedstrijd om alsnog een winnaar te krijgen vanmiddag hier in de Kuip. Het is Sam Steijn, die gaat die bal helemaal aan de zijlijn. Halverwege de helft van Go Ahead Eagles voor het doel van Feyenoord gooien. Alles en iedereen is mee naar voren van Feyenoord. Alleen de doelman, die staat nog op eigen helft. Steijn heeft een goede trap in zijn voeten. Dat weten we nog van zijn tijd bij Twente. Gaat die bal richting het hoofd van Ueda proberen te gooien. En anders wel van Sint-Juste. Sam Steijn met de aanloop. Richting de tweede paal, daar staat Hajmoussa, kan hij hem aannemen. Hajmoussa probeert het in één keer. Ja, dit is typisch het afwerken van een flegmatieke buitenspeler zoals Hajmoussa, die voor eigen succes gaat in plaats van die bal voor te gooien. We hebben nog 26 seconden te gaan. Joey Coy die steekt zijn handen al de lucht in, want Kiertu Houk, de doelman van Go Ahead Eagles, moet tempo maken. Kan Go Ahead Eagles dan nog één keer aan aanvallen, denk ik. Lange bal van de doelman van Go Ahead richting het hoofd van Sigurdarson. Ja, die bal wordt hem afhandig gemaakt door Zegiel. Bal gaat naar de linkerkant van Feyenoord. Nog 10 seconden af. Officiële speeltijd. Dit is dan echt de allerlaatste aanval van Feyenoord. Jozef Oosting wordt helemaal gek langs de kant en wil dat alles en iedereen van Go Ahead Eagles mee teruggaat. Bal gaat naar Zegiel. Zegiel voor het doel. En dan is het daar van Zwan die daar goed op staat te letten. En dan zegt Joey Coy, het is afgelopen. Go Ahead Eagles, stunt in de Kuip. 2-2.
1: Met dank aan Job Faroost voor het enthousiaste verslag. 2-2 dus. Go Ahead Eagles pakt een punt bij Feyenoord. Is het al afgelopen bij FC Twente? Pek Zwolle,
2: ja,
1: Tim.
2: Ja, we hebben echt geluisterd naar Job Faroost. Want hier is niet zoveel gebeurd. En ook de scheidsrechter Alain Lindhout, 4 voor het laatst gefloten. Twente wint met 3-1 zonder grootste voetballen. Torvalds maakt zijn debuut. En ook nog één opvallend ander detail. De derde spits wordt weer tweede spits. Want Weghorst werd gewisseld. Dat Sam Lammers mocht even in het veld komen. En laten we eerlijk zijn, in 10 minuten heeft Sam Lammers bijna eerder een goal gemaakt dan Weghorst. Want die heb ik niet gezien vandaag.
3: Nee, die had het heel moeilijk. En je weet nou eenmaal, zonder grootste spelen. Maar ik denk dat Zwolle met 3-1 nog heel goed wegkomt. Maar moeten we één detail niet vergeten. Op 1-1 hadden ze misschien een penalty. Dat zullen we laten zien. Maar ze mogen blij zijn met 3-1. Want normaal wordt het, 5-6-1.
2: 3-1 dus. Pek Zwolle verliest voor de tweede maal. En Twente wint voor de eerste keer. En komende donderdag wacht Karabach hier in de Grotvis.
1: En dan zijn wij natuurlijk ook weer bij voor het live verslag van die wedstrijd in de play-offs van de Conference League. Dank aan analist Jan van Sta en onze verslaggevers Bert Verlosser en Tijmen van Wissing. Later in deze uitzending de nabeschouwingen van die wedstrijd. En natuurlijk ook de nabeschouwing van de wedstrijd, spectaculaire wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. Die eindigde in 2-2. In de Eredivisie om 4:45 nog Ajax thuis tegen Heerenveen. Eerder vandaag al gespeeld ADO Den Haag tegen FC Groningen 1-4. Gisteren Willem II NEC 1-4. FC Utrecht AZ 1-4. Excelsior PSV 1-2. En Fortuna Sittard won met 3-1 van Sportclub Cambuur. Vrijdagavond speelde Heracles in de keukenkampioendivisie. Het won na weer een spectaculaire wedstrijd. Nu met 3-2. En nu van FC Den Bosch. Komen we later in deze uitzending ook nog op terug. Natuurlijk is er ook nog muziek die u nog steeds aan kunt vragen. Want we hebben er nu weer iets meer ruimte voor. 0645671331. 0645671331. Allereerst maar eens de Euromix en Sweet Dreams.
4: De Oosttribune.

0: De Europe Mix en Sweet Dreams op Radio Oost. FC Twente, Pek Zwolle eindigt dus in 3-1. Straks gaan we nabeschouwen. Go Eagles pakt verdienstelijk en knap een punt bij Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. 2-2. En ja, dat had zomaar nog maar een overwinning kunnen zijn, als we onze verslaggever Job van Haros te mogen geloven. En dat moeten we absoluut doen. 2-2 dus bij Go Eagles. In de keukenkampioendivisie. Weer een spectaculaire wel. Afgelopen vrijdag werd het 3-2 in de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Na de 3-4 zegen van de week daarvoor tegen VVV. Waarin Heracles Almelo een 3-0 achterstand weggaf. Maar uiteindelijk toch nog met 4-3 won door een schitterende goal van de nieuwe Franse spits Enjoli. Werd het dus 3-4. En Jolie was weer de grote man in de wedstrijd tegen Den Bosch, die dus met 3-2 gewonnen werd. Hij scoorde 2 keer. De derde kwam van Tristan van Gilst. En zo is Heracles goed begonnen in de nieuwe competitie in de keukenkampioendivisie. Want de degradant heeft 6 punten uit 2 wedstrijden. En Jolie al 4 keer gescoord in 2 wedstrijden. Dan de trainer, Vincent Helman. Ja, weer een hartverzakkende wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Nou, dan gaat Nico Vansia het dan ook met hem over hebben.
1: Trainer, dat heet een aha-erlevenis.
2: Tja, wederom een interessante wedstrijd.
1: Hoeveel gelijkenissen met vorige week zag je?
2: Ja, veel. Wel een aantal dingen anders. Ik vond ons vandaag echt in het verdedigen. De goals die we vorige week tegenkrijgen, daar vond ik ons echt niet goed staan. De goals die we nu tegenkrijgen, ja, ontstaan ook een beetje uit het niets. Hè. Dus de 1-1, we hebben echt 1 seconde dat we geen druk op de bal hebben. En ligt er uiteindelijk in door hun wissel. Alleen, daar kan ik wel tevreden over zijn vanuit vorige week de vergelijking. We hebben echt wel veel beter verdedigd. Ze komen 3 keer bij ons in de 16 en ligt hij wel 2 keer in. Dus daar moeten we iets mee gaan doen.
1: Je zei vorige week al, het is geen toeval dat we na een late gelijkmaker nog weer de winnende maken. Nou ja, je woorden worden wel weer onderstreept vandaag.
2: Ja, maar dat zegt veel over deze groep en dat meen ik ook echt. Kijk, als het niet zo zijn, had ik het ook gewoon eerlijk gezegd. De jongens die erin komen, ja, die staan er ook gewoon. Die geven energie, die geven gas. En hè, bijvoorbeeld vandaag, Manny gaat ziek naar huis toe. Mario valt in de warming-up uit. Ja, de groep is ook niet van slag. Wij als staf ook niet. Want dan dat klinkt even hard. Dan komt de ander er gewoon weer op. En Tomic heeft vandaag nog geen minuut in de benen gehad. En heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld. En dan is hij moe. Dan komt de ander weer op. Ja, dan maakt Luca weer een verschil. En zelfs Luca, met alle respect met de status die hij heeft, voelt zich niet te groot, hè? Dus komt erin en geeft volle energie. En door zijn loopactie kan Japan ook de goal maken. Dus het is geen toeval dat wij uiteindelijk niet van slag raken.
1: Nog even terug naar die eerste 10 minuten. Want toen had ik nog niet het idee dat het een gewonnen wedstrijd voor jullie zou worden.
2: Ik zeg het net, ik vond ons de eerste 10 minuten vond ik ons niet goed. Ik vond ons aanstaan is misschien niet het goede woord. Alleen ik had wel het gevoel van we moeten er wel over dat punt heen komen. Ligt dat met de warmte te maken of dat hun gewoon wat scherper start. Of we dachten van oké, we komen er lekker in. Want daar komen we gewoon 2 keer goed weg. He, dus, en als die aan de andere kant opvalt, dus dat is wel iets van, ja, dat vond ik vorige week beter ten opzichte van vandaag.
1: Maar hoe heb je de aanknop gevonden dan?
2: Ja, kijk, ik probeer dat zelf dan de energie erin te brengen en met spelers over te brengen. Wat probeer je wat dingen mee te geven. Ik denk dat het ook gewoon wellicht voor spelers zelf is van oké, ik moet even aan de temperatuur wellicht wennen en ik moet over dat hete punt heen komen. Want heel eerlijk, ik kan wel roepen, maar zorg mij toch niet. He, dus ja, wij denken als trainers dat we het gevoel hebben dat ze ons horen. Maar die spelers horen mij toch niet in het stadion. Toch is het lekker om te roepen. Want dan denk je, je bent ergens bij betrokken. Maar dat heeft de groep uiteindelijk zelf opgepakt. En wij hebben in de rust wel een aantal dingen meegegeven. Oké, dat kunnen we beter doen met 2e ballen. Ruimte achter de laatste lijn spelen. Shafiq echt in de 1-1 krijgen. Dat hebben we wel goed omgezet, vond ik, de 2e helft.
1: Ja, want net als vorige week hadden jullie veel vaker kunnen en moeten scoren.
2: Ja, we hebben uiteindelijk, mijn analist zei net, we hebben 30 keer rond de 16 meter en misschien 17 keer op goal. Compliment aan de keeper, want die pakt echt een paar ballen. Ik echt denk van, petje af. Wat normaal gezien gewoon 100% doelpunten zijn. Alleen het zegt wel dat we heel goed in die situatie komen. Dat moeten we gaan specialiseren, keer op keer op keer. Dat we die uitslag dan vergroten. Ja, en dan kan ik 2 goals voor lief nemen. Als we er dan ook 5 maken, dan vind ik het niet zo'n probleem.
1: Ja, vorige week zei je al een overwinning en genoeg verbeterpunten. Dat is heerlijk voor een trainer. Nou ja, als het hele seizoen zo doorgaat, dan wordt het een leuk seizoen.
2: Ja, dan wordt het interessant. Als we elke keer in ieder geval met de winstpartij kunnen afsluiten, dan teken ik. Maar dit zegt wel veel over ons ook weer, dat we gewoon weer aan de bak kunnen. Ja, dus ik ben blij dat het ook gebeurt. Dat klinkt even raar, want anders is het uiteindelijk van oké, het loopt wel. En je ziet ook de uitslagen vanavond weer. Ja, alles kan gebeuren in de KKD. En De Bos staat ook gewoon goed op het veld. Die spelen uit. We hebben nog niet alles ter beschikking. Ja, wij moeten daar gewoon weer heel kritisch kijken. Wat kan beter? Maar ook echt kijken wat hebben we goed gedaan en dat specialiseren.

Het is zomer. Op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

The Man, Feel It Still, Portugal op Radio Oost. Nou, we gaan eens even kijken wat het weer doet. De wind houdt zich ook deze avond vrij rustig, maar wel neemt de bewolking toe en kan er met name in de Kop van Overijssel een spat regen vallen. De temperatuur daalt deze nacht naar een graad of 10 of 11. Vannacht komt er nog wel wat meer regen, maar die heeft juist een voorkeur voor het zuiden en zal onze provincie maar matig bevochtigen, aldus onze deskundige correspondenten. Morgen valt er eerst nog een bui. Vanaf halverwege de middag is het droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 22 graden en vanaf dinsdag neemt de depressie invloed toe. Zo verloopt de dinsdag half tot zwaar bewolkt en valt er af en toe regen of een bui. Ook op woensdag vallen er enkele buien met grote verschillen in de hoeveelheid neerslag. Af en toe is er ook zon bij weer 21 of 22 graden. We kijken even naar de klok, zien dat we straks ook alweer de reclame in het nieuws van 5 uur hebben. Daar nog een uur de Oosttribune op Radio Oost. Met onder meer de nabeschouwingen van Feyenoord tegen Go Eagles. Eindigde in 2 tegen 2, mooi punt voor de ploeg van trainer Jozef Oosting. Natuurlijk hebben we ook nog de nabeschouwing van de Overijsselse derby tussen FC Twente en Pek Zwolle. Die eindigde in 3-1 in het voordeel van FC Twente. Dat komende donderdag alweer aan de bak moet in de play-offs van de Conference League tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. We zijn er natuurlijk live en integraal bij. Dan om 7 uur met de uitzending beginnen we. Dan zijn het de voorbeschouwingen. En om 8 uur begint de wedstrijd in de Enschedese Grolsvesten. En een week later dan zijn we er ook weer. Maar dan is de return daar in Azerbeidzjan. We gaan nog wat muziek draaien. Onder meer van The Four Seasons. En van onze eigen Amar uit Deventer. Deze. Sherry. Op Radio Oost.

0: Thuis op zondag, streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
1: kozijnen. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Vers vlees en barbecuepakketten. Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga
15: Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Radio Oost. De Oosttribune.
21: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:05, nog een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk de nabeschouwingen van de Overijsselse derby tussen FC Twente en PEC Zwolle. Eindigde vanmiddag in 3-1. Go Eagles stunte in de Rotterdamse Kuip. Stond met 2-0 achter tegen Feyenoord, maar het speelde wel met 2-2 gelijk. Een verdienstelijk punt dus voor de ploeg van trainer Jozef Oosting. Kijken we naar de andere wedstrijden. Op dit moment bezig Ajax tegen Heerenveen. Halverwege de eerste helft is het daar 1-0 voor Ajax. In de Johan Cruijff Arena door een eigen goal van Klaverboer van Heerenveen. Eerder deze dag aarde Den Haag FC Groningen. 1-4 eindigde die wedstrijd. Dit dus met natuurlijk ook nog veel mooie muziek die u kunt aanvragen via de WhatsApp 0645671331. Of bellen met 0742-456-665. De Oosttribune dus tot 6 uur.
0: De Oosttribune.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain in Me op Radio Oost. We gaan nabeschouwingen. FC Twente won dus met 3-1 vanmiddag van PEC Zwolle. In de wedstrijd, die eerst wat wisselend was van Zwolle, kwam door een behoorlijke fout in de verdediging en ook een fout van de keeper op voorsprong. 0-1 daar in de Grolsvesten. Het werd 1-1. Die fout werd overigens afgestraft door Seurensen. Wijdman met de 1-1 namens Twente. Een eigen goal van Mbayo na een klein uur. De 2-1 voor FC Twente. En Daan Rots, hij scoorde in de 69ste minuut de 3-1. En besliste daarmee voortijdig wel de wedstrijd. Tijmen van Wissing nu in gesprek met die doelpuntmaker. Daan Rots dus.
1: Opluchting, is dat het juiste woord?
2: Nou ja, ik heb niet het gevoel van opluchting eigenlijk. Want ik vind eigenlijk dat we de hele wedstrijd wel gewoon echt goed gespeeld hebben. Dus niet dat we op het nippertje gewonnen hebben of zo.
1: Nee, dat zeker niet. Maar ik kan me voorstellen dat je wel even de hik krijgt als je 1-0 achterkomt.
2: Ja, weet je, je begint eigenlijk gewoon wel echt goed. En ik vind eigenlijk dat we eerst zelf ook gewoon aan de bal best wel goed speelden. En eigenlijk, volgens mij hebben we de hele wedstrijd 1 kans weggegeven. En dat is die goal. Dus ja, ik denk dat we wel gewoon heel goed gespeeld hebben. Maar wat je zegt, ik krijg wel een klein beetje de hik als je die 1-0 tegenkrijgt. Want dan voel je die onrust op de tribunes en zo. Dus dat is niet top.
1: Ja, want die heb je volgens mij wel gevoeld. Tenminste, ik was hier vandaag en dan, ja, het gaat gewoon nog niet lekker qua resultaat. En ik kan me dan voorstellen dat je ook wel een bepaalde spanning in de kleedkamer voelt van het moet wel even gebeuren vandaag.
2: Ja, klopt. Alleen ik vind een beetje dat er wel heel snel onrust op de tribunes is. Weet je, wij zijn ook mensen en ik wil niet zeggen dat we niet excuses zoeken of zo, maar we waren gewoon die eerste helft aan het domineren. En voordat we 1-0 tegenkregen, hadden we gewoon constant de bal en we speelden gewoon, naar mijn mening, gewoon tot aan de 16, wat nog niet helemaal lekker liep, gewoon best wel goed voetbal. En dan merk je soms wel dat er wat onrust vanuit de tribunes komt. En dan denk ik van ja, dat gaat juist misschien ons spel wat meer ten slechte komen. Ik denk dat dan sommige jongens wat onrustiger gaan spelen, wat directer, waardoor misschien zij makkelijker kunnen verdedigen. En ik denk dat toch niet de juiste wisselwerking is op dit moment wat we zoeken, die onrust in het team.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen, jij bent volgens mij wel iemand die ook veel volgt. Media schrijven er dan ook over. Wij doen er bijvoorbeeld ook aan mee. Vind je dat er te veel kritiek al op jullie is, zo aan het begin van het seizoen?
2: Nou ja, ik denk dat het te maken heeft met omdat er zijn natuurlijk heel veel spelers gewoon aangetrokken. En er zijn heel veel jongens bijgekomen die op papier heel goed zijn. En die zijn ook natuurlijk heel goed. En dat het dan nog allemaal nu nog niet in elkaar valt. Dat betekent eigenlijk dat de verwachtingen liggen hier en de resultaten zijn net hier. En dan krijg je al heel snel de conclusies dat het nu, dat het gewoon niet lekker loopt. Terwijl iedereen zijn verwachting zit hier en de resultaten zijn net niet goed genoeg. Alleen ik vind nog wel dat de resultaten niet zo slecht zijn voor de onrust die ik soms hoor op de tribunes. Want ja, ik weet niet, ik voel het niet lekker als er van de tribunes onrust komt. Terwijl wij er alles proberen aan te doen om vandaag het lekkere gevoel weer terug te krijgen richting de play-off wedstrijden voor de Conference League. En ja, dan vind ik het ook jammer dat ik dan sommige jongens hoor invallen en dat er gefloten wordt en zo. Dan denk ik van, ja, jongens, we hebben vorig jaar echt gewoon een heel goed seizoen. En heel veel jongens die vorig seizoen gewoon heel goed hebben gespeeld. Waar hebben zij nu aan te danken om dan een fluitconcert te krijgen soms? Dat vind ik wel erg jammer.
1: Want je hebt zelf ook in die situatie

0: van die jongen moeten invallen en dan ga je hem uitfluiten. En dan denk ik van, wie gaat er dan beter van voetballen? Je wilt toch dat we nu 4-5 in gaan maken? En dan, dat is voor niemand lekker. En ik vind dat echt onbegrijpelijk. Maar goed.
1: Ja. Het ziet je dat je je nek ook uitsteekt. Want jij gaat hier ook weer kritiek op krijgen. En zo is het volgens mij ook een beetje een vicieuze cirkel. Hè? Van, die vindt weer wat van die en die vindt weer wat van die. Al met al hebben jullie toch gewoon je werk gedaan vandaag. En eigenlijk ook wel een beetje vertrouwen getankt, denk ik. Met een Weidman die goed speelde inderdaad. En ja, je ziet in ieder geval iets van het patroon van vorig jaar misschien.
0: Ja, vind ik wel. Ik vond dat we gewoon bij Vlagen wel redelijk goede kansen hebben gecreëerd. Moest die kopbal ook scoren. En ja, daarnaast Chris had nog een kans en Sondre had nog een kans. Dus ik vond dat het allemaal wel gewoon best wel lekker liep. En dat we wel goede kansen hebben gecreëerd. Dus ik denk, al met al is het gevoel wel goed. Dus ja, als het zo doorgaat, dan heb ik gewoon een goed gevoel nu. En 3-1 gewonnen, de eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen, waren wel heel belangrijk. Dus ik denk dat we nu met een goed gevoel wel nu naar donderdag gaan.
1: Ik zag zelfs een beetje hoogmoed bij jou. Je wilde nog een balletje in de kruising chippen, zo'n lui balletje.
0: Nee, dat was heel slecht. Oh. Dat was, ik denk dat het een beetje misschien de vermoeidheid was dat ik niet meer met overtuiging schoot. Maar dat was niet, dat was gewoon slecht.
1: Nog één vraag en dan hou ik er ook over op. Toch, hè, want je zegt er zijn heel veel nieuwe spelers binnengekomen. Ik probeer het ook een beetje te zoeken. Waar zit het dan in? Want eigenlijk is je broertje alleen vertrokken van de basis. Hè? Wat kun jij zeggen over hoe anders het nu is ten opzichte van vorig jaar? Er zit even 2 maanden zomervakantie tussen. Maar hoe zou jij het beschrijven? Jij bent altijd goed in de analyse.
0: Nou ja, ik zie nu heel veel dat we best wel veel eromheen spelen. Eerder hadden we nog wel wat... ik zie niet dat alles door mijn broertje komt.
2: Maar het was wel de angel vaak.
0: Ja, dus mijn broertje die kwam altijd in de halfspace. Die kwam altijd door de as en die was altijd aanspeelbaar daar. En nu vragen we bijvoorbeeld iets van Aske. Terwijl Aske is een hele goede speler. Maar we vragen eigenlijk dat aan hem dat hij precies hetzelfde moet doen als mijn broertje. Ik vind dat hij op zich bij een paar wedstrijden daar best wel goed invulling heeft gegeven. Maar om dat één op één te vragen in onze speelwijze, dat is soms wat, misschien soms iets te veel gevraagd. En ik denk dat we soms meer van buiten naar binnen kunnen spelen en dan weer kantwissel gaan zoeken. En nu zie ik vaak dat er omheen wordt gespeeld en dan blijven we een beetje aan die kant breien. En je ziet soms misschien nu ook bij Sondre en Aske dat ze onder elkaar spelen. Terwijl als je daar gaat lopen bij Sondre, kan hij naar binnen en kan hij weer een makkelijke voorzet geven. Dus het loopt allemaal nog een beetje... Het loopt allemaal nog een klein beetje stroef. Maar ik heb wel het gevoel dat het wel... Dat iedereen bezig is met die volgende stap weer zetten. En dat makkelijkere spel weer op gaat zoeken.
1: Ja, want los van Aske, want daardoor kwam Sundere vaak in de 1-1. En dat is de speler die je juist in die 1-1 wil hebben. Daar kwam veel succes vandaan vorig jaar.
0: Ja, ik denk gewoon als je ziet dat vorig jaar... Sondre, die was eigenlijk een handenbinder. Dus die kwam dan... Of hij stond 1-1 en dan kwam er een kans uit. Of hij stond 2-1 en dan was iemand anders vrij. En nu zie je vaak dat het daar rondom Sondre... je moet natuurlijk niet alles vanuit hem laten... Je moet niet zeggen tegen Sondre, alles moet van jou komen. Maar daarin kwam wel heel veel... Dat als we die kant speelden, konden we andere kant zoeken. En dan kon ik aangespeeld worden, kwam Bart eroverheen. En dat zijn we nu nog een beetje zoekende daar. En ik denk dat we daar nog meer wat patronen in moeten verwerken. Waardoor het van links zo naar rechts wordt gespeeld en andersom. En dat we daarin goede kansen kunnen creëren.
1: Ga je eigenlijk trainer worden na je carrière?
0: Geen hoofdtrainer, dat zie ik niet echt zitten. Maar misschien assistent. Maar misschien analist. Dat ook wel, ja.
1: Dat is veel makkelijker, joh.
0: Ja, dat is veel makkelijker dan.
1: Zullen we wat roepen zonder erover na te denken?
0: Ja, maar wel, ik zou dan wel gewoon... wel makkelijker begrijpen hoe moeilijk sommige wedstrijden zijn voor spelers.
1: Ja, dat is een terecht sneertje, inderdaad. Even over de pickorde. Ben jij trouwens nu nummer 10, nummer 1?
0: Ik hoop dat we gewoon Europees gaan halen. En dat we gewoon 15, 16 spelers op elke positie nodig hebben. Dus ja, op dit moment speel ik op 10 en ik vind dat een goede positie. Maar ik vind het gewoon mooi om te zien dat bijvoorbeeld dat Marco weer hele goede vorm heeft te pakken. Vergeleken met vorig jaar. En dat we eigenlijk gewoon heel veel spelers hebben die in de basis kunnen staan.
1: Je kunt ook de politiek in met zo'n antwoord.
0: Ja, klopt.
1: Nee,
0: klopt. Weet je, ik ben nog nu niet in de positie om echt statements naar buiten te gooien, maar dat komt nog wel.
3: De Oosttribune.

heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Vrijgezel van Benny Nijman. Op Radio Oost, we gaan het hebben over FC Twente tegen PEC Zwolle. Eindigde dus in 3-1. Zwolle kwam nog wel op 0-1. En daar leek een resultaat in te zitten voor de ploeg van trainer Henry van der Vecht. Maar uiteindelijk bleek FC Twente dus toch sterker en beter. Nu dus het interview met de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht.
1: Was dit een zware bevalling voor je deze wedstrijd?
2: Ja, het was... De tweede helft was een zware bevalling. De eerste helft vond ik ons nog best wel... We zitten wel in de verdedigende stellingen. Maar ik vond wel dat we dat goed voor elkaar hadden. En in de tweede helft kregen we dat minder goed voor elkaar. Omdat we ook in de tweede helft probeerden om er meer uit te kunnen komen. We hadden ook afgesproken in de rust dat we dat op een iets andere manier zouden gaan doen. Om meer druk op te krijgen. Want ja, als je de hele tijd achteruit loopt, dan ga je het over jezelf afroepen. En daar kwam die goal ook uit. Die eerste goal van Twente. Maar het lukte ons niet in de tweede helft om dat voor elkaar te krijgen. En zat het daar niet eens in, want die tweede goal die wij tegenkrijgen is vanuit ons eigen moment op de helft van de tegenstander. Waarbij we in...
1: Seurissen.
2: Ja, die daar balverlies leidt en uiteindelijk schiet een baai om er zelf in, maar die komt niet uit met zijn passen. Dus die verdedigt daar wel goed mee overigens, maar ja, dat is een zeer unlucky goal. Maar... Het feit blijft dat je in dit hele aangezicht... lijkt het alsof we alleen maar hebben lopen verdedigen de tweede helft. En dat vind ik wel vervelend. Daardoor is het een hele zware bevalling.
1: Want waar leg je nou de vinger op? Want de goals geef je heel makkelijk weg. Keeper niet geheel vooruit misschien. En Bayo schiet hem er zelf in. Dat helpt ook niet mee in de grootsvesten. Maar aan de bal ook zo slordig. Gewoon kravensachtig in. Dan denk ik, man, dat was een rust... Een baken van rust een paar jaar geleden, 2 jaar geleden.
2: Ja, ik vind, dat heb ik wel een paar keer geroepen, dat we een team hebben met meer ervaring in Eredivisie of grotere competities. En die volwassenheid zag ik niet terug in de tweede helft. En de eerste helft vonden wij ook zelf dat we, en de spelers ook, dat ze niet vast genoeg waren aan de bal. Op momenten wel, maar op veel momenten ook te weinig, waardoor je elke keer onder druk komt. En de tweede helft hebben we die volwassenheid helemaal niet kunnen tonen. En dat is wel jammer, want dat zou wel een van onze sterke punten moeten gaan worden.
1: Ja, want vorige week kreeg je best nog wel lovende kritieken over het spel en zat je gewoon goed in de wedstrijd. Maar dit werp je dat dan verder terug?
2: Nou, dat niet gelijk, maar het is wel even een wake-up call van als wij niet in ons eigen spel kunnen komen, dan moeten wij zeker niet in dit soort verdedigende wedstrijden komen. Want dan wordt het lastig. Want het zijn gewoon goede ploegen die overtal situaties makkelijk kunnen uitspelen.
1: Ja, want ik zag je nog heel keurig naar de vierde officie lopen. En er was één moment in de wedstrijd waarbij de wedstrijd naar jullie had kunnen kantelen. Los van de 1-0 die jullie maken. Maar hadden jullie een strafschop moeten hebben?
2: Ja, als ik in de arbitragecommissie zat of bij de VAR zat, dan had ik er toch even langer bij stilgestaan dan ze nu gedaan hebben. Want ik had het idee dat het zo even weggewoven werd. En daarom ging ik er naartoe van, wat hebben jullie gezien? Want wij zagen toch echt wel degelijk dat hij aan alle kanten zijn shirt bijna uittrok. Dus wij vonden het ook meer dan... Maar dit was echt zo van, hij is bekeken en wegwezen.
1: Maar Prupper deed het heel snel. Die nam heel snel die bal. En jij was de enige die een beetje aan hem ook maakte. Ik dacht, moet je niet gewoon brutaler zijn in dat soort situaties? Moet je niet gewoon direct boer op offeren en het veld inlopen of zo? Ik noem maar iets geks.
2: Nee, maar dat is wel iets wat wij wel wat beter kunnen doen,

Wonderful Life van Mathilde Santing op Radio Oost. Tijd voor wat verzoekjes. Straks dus ook nog de nabeschouwing van die wedstrijd tussen Feyenoord en Go Eagles. Die eindigde in 2-2. Go Eagles 2-0 achter, maar toch nog teruggekomen. Mooi steuntje van de ploeg van trainer Jozef Oosting. Willem van der Berg uit Zwolle vroeg deze aan. Glenn Campbell.

0: Ja, de Rhinestone Cowboy op Radio Oost. Zometeen dus kijken hoe het in het kamp van Go Eagles ervaren is. Die 2-2 tegen Feyenoord daar. Eerst nog even terug naar de Grolsvesten. Waar we nog geen geluid hadden van John van der Brom. De trainer van FC Twente na de 3-1 zege. En een toch wat onrustige tribune ook. Omtrent de positie van Sam Lammers. We gaan het vragen aan Tijmen van Wissing. En die vraagt dat dan weer aan de trainer. John van der Brom van FC Twente.
1: Trainer, van harte allereerst. Is er opluchting?
2: Tuurlijk. Tuurlijk. Ik ben opgelucht met overwinning. Maar ik ben vooral opgelucht dat ik weer heb kunnen genieten van FC Twente. Als team zoals we vanmiddag op het veld hebben gestaan. En ja, dit is wat we willen. Thuis. En dat willen we uit ook. Maar thuis initiatief met tempo. Hoge intensiteit. Tegenstanders gewoon kapot spelen. En dat hebben we gedaan. En daar kan ik eigenlijk nog het meest van genieten. Dat we winnen met onze manier van voetballen. En dat is mooi.
1: Winnen na een achterstand. Want ik kan me voorstellen dat je eventjes de schrik kreeg.
2: Ja, zeker. Ja, dat was de eerste keer dat Zwolle eigenlijk misschien wel in de 16 kwam bij ons. En dat hebben we niet goed gedaan. Jullie weten, ik wil altijd voetballen. Ik denk ook dat de mogelijkheid er lag om te voetballen. Alleen de uitvoering, en dat is natuurlijk het belangrijkste, ja, die was niet top. Die was niet goed. Ik vond ook geen overtreding. Dacht in instantie wel. Dat probeer je altijd jezelf aan te praten. Maar ik heb het net teruggezien met Davy en het was geen overtreding. Dus moeten we beter doen. Maar dan heb je het echt over de technische details daarvan. Hè. De kant van de bal, op het goede been inspelen. En dan heb je die driehoek wat we willen. Dat hebben we heel goed gedaan vandaag. Want ik denk juist dat je vandaag hebt gezien dat we makkelijk onder de druk konden uitspelen van hun. En dat we daardoor ook een man meer op het middenveld konden creëren. Waardoor we, wat ik zeg, in ons eigen spel kwamen.
1: Ja, en met name in het eigen spel, na ook de vele wissels. Toen lag het helemaal open, Zwolle viel om. En afgelopen donderdag viel het een beetje, stortte het in elkaar na de wissel. Ja. En nu was er een soort van, nu zijn we bevrijd of zo. Het voelt een soort we zijn los.
2: Zo heb ik dat ook gezien, ja. Ik heb wel gevoeld ook. Ook bij onszelf op de bank van, weet je, tuurlijk, je moet het nog even doen. Je moet nog die goals maken. 2-1 was mooi, 3-1 was nog mooier, omdat dat het moment altijd. En dan is het altijd oké. En nu, weet je wel, wat gaan we nu doen? Maar ja, die jongens zijn door blijven gaan. En mooi om te zien vind ik dan dat, ondanks dat wij donderdag gespeeld hebben, dat we fysiek ook gewoon goed zijn. Want ja, bij Zwolle hadden ze meer kramp dan bij ons. Dus dat zegt ook iets. En ja, wij konden doorwisselen. We wisten dat Bart niet 90 zou volmaken. Nou, hij heeft dat goed aangegeven tijdens de wedstrijd. Dan kun je daardoor ook je wissels laten inkomen, zeg maar. Ja. Gelijk een bruggetje voor je. Huh?
1: Ja.
2: Of niet?
1: Ja, nee, want op het gevaar af dat je nog weer iets verder met die arm gaat zwaaien. Is de pikorde weer veranderd, trainer?
2: Nee. Maar weet je, het is eigenlijk groter gemaakt dan in werkelijkheid is, denk ik. De pikorde is duidelijk dat wij nog steeds gelukkig, gewoon drie hele goede spitsen hebben. En dat is niet veranderd na vandaag. Dat is niet veranderd na donderdag. Ik heb liever drie goeie dan twee. Dat heb ik steeds gezegd. Sam is gewoon een goede spits. Dat is Lucas ook. Dat is Wout ook. En we hebben daar ook een keer de opties in. Zeker ook als die jongens, zowel Wout, Lucas, maar ook als Sam, dat die zo blijven trainen als dat ze doen. En dat is echt wel genot om elke dag met die gasten te werken. Dus, en dan zie je, dan krijg je altijd weer je kans mogelijkheid. En soms duurt het wat langer. En dat snap ik allemaal wel. Maar ja, je moet altijd klaar zijn. En je moet dat ook laten zien. En dat doet iedereen. Dus

0: Queen and You're My Best Friend op Radio Oost. We gaan naar de Rotterdamse Kuip. Vandaar stunt de Go Ahead Eagles door een 2-0 achterstand weg te poetsen in de Rotterdamse Kuip. En met 2-2 gelijk te spelen tegen Feyenoord. Het werd 1-0 door Zegiel na 32 minuten. 6 minuten later Ueda met de 2-0 en in de tweede helft. In het tweede deel van de tweede helft kwam Go Ahead Eagles terug in de wedstrijd door goals van Tengstedt en Sigurdarsson. Dat was 10 minuten voor tijd. 2-2 dus. Job Faros was erbij en sprak na afloop onder meer met Evert Lindhorst.
1: Je mag wel lachen.
2: Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Het was een mooi puntje vandaag.
1: Je bent toch wel heel blij, neem ik aan? Of valt het wel mee?
2: Nee, zeker heel blij met het punt. Zeker als je 2-0 achterkomt. Maar ja, we hadden eigenlijk in de rust ook het gevoel dat er meer te halen viel. Alleen we gingen gewoon slordig om met ons balbezit. En het ontbrak een beetje aan overtuiging dat er echt iets te halen viel. In de eindfase ook. Dat heeft de trainer goed aangegeven in de rust. Dat we meer lefgozers moesten zijn. En dat hebben we goed omgedraaid, denk ik, in de tweede helft.
1: Ja, wat was dan het grote verschil? Heeft dat alleen te maken dan met lef?
2: Ja, soms draaien als het kan. En niet alleen maar één keer raken bijvoorbeeld. En elkaar helpen in de eindfase. Dat hebben we gewoon veel beter gedaan in de tweede helft, denk ik.
1: Vanaf de tribune voelde ik van het wordt misschien nog wel 2-3. Want volgens mij hadden jullie gewoon de overhand in de slotfase. Ja, niet in de absolute slotfase, maar van minuut 80 tot 90.
2: Ja, qua kansen wel zeker. Nog een paar goede kansen. En helaas viel die niet. Maar dat was ook wel mooi om te zien dat wij hem ook nog gewoon konden winnen. Eigenlijk.
1: Even terug naar die 2-1. Vies lekker balletje.
2: Ja, ik kreeg hem denk ik van Matthijs. En ik draai hem. Ik weet dat Seuren slim is. En ik zie hem een mooie loopactie maken. En ik denk dat ik een goede bal geef. Ja. En hij hem heel mooi afwerkt. Want dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. De bal is oké, maar hij maakt het ook een mooie goal.
1: Zijn dat dan gewoon twee fijne voetballers die elkaar vinden? Of is dit de uitkomst van heel veel trainen?
2: Nou, ja.
1: Jij hem zo lekker even chipt?
2: Ja, nou. Seuren is een hele fijne voetballer. En ik weet dat hij ook slim is en dat hij die loopacties maakt. En ja, natuurlijk, je traint ook met elkaar. Dus je weet elkaars kwaliteit.
3: De Oosttribune.

Ja, deze wilde ik eigenlijk niet draaien, want ik had er nog een verzoekje liggen voor Henk. Die vroeg dat aan en ik heb hem beloofd hem te draaien. Ik wil zometeen ook nog het interview met Joseph Oosting van Go Eagles met Joop Faro's te laten horen. Maar eerst deze. Pieter Orlof. Der jongen met een mondharmonica. Peter Orlof, moet ik zeggen.

0: Beethoven, de jongen met de mondharmonica. Nog een keer naar de Rotterdamse Kuip. 2-2 dus naar Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Met een ongetwijfeld tevreden trainer van Go Ahead Eagles, Jozef Oosting.
1: Heb jij een gouden pik?
2: Nou, zo wil ik het niet noemen.
1: Maar een lekkere hand verwisselen de laatste twee duels. De eerste twee duels.
2: Ja. Nou ja, weet je, uiteindelijk dit was... Ik wil niet zeggen dat dit vooraf... Dat we dit zo hadden bedacht, maar wel dat we toch wel in de eindfase kwamen met wissels die vooraf je wel kunt inkleuren. Dat heeft ook te maken dat je tegen een topteam speelt. En gedurende de wedstrijd kwamen we ook beter in de wedstrijd. En vond ik dat we de overhand hadden. Veel kansen bij elkaar gespeeld en uiteindelijk ja, doe je tegenzetten. Ja, en dan pakt dat goed uit.
1: Is dat ook dan gewoon de beloning? Want je gooit volgens mij bijna aanvallend wat je kunt wisselen. Volgens mij gooi je alles en iedereen erop.
2: Ja, hier en daar hadden we mensen met wat klachten. Uiteindelijk ja, als je hier bent moet je volle bak spelen. Als jij hier timide gaat spelen, dan roep je het op jezelf af. Zie de eerste helft. Dan denk ik ja, we hebben ook mogelijkheden gehad. En uiteindelijk de goals geven we meer of meer zelf weg. En dat heb ik in de rust aangegeven. Want uiteindelijk als je hier niet volle bak gaat en je hebt niet de overtuiging dat je hier iets kunt halen, ja, dan ga je er gewoon af. En ik vind dat ze daarop hebben gereageerd, de tweede helft.
1: Ja, want Evert zei van, de trainer heeft in de rust gezegd, jullie moeten wat meer lefgozers zijn. Is dat dan, ja, dat klinkt dan heel simpel, maar is dat dan gewoon door lef te tonen, keert die wedstrijd?
2: Kijk, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè. Kijk, de gameplay was natuurlijk dat wij, ik vond dat wij in het verdedigen met de 4-5-1, dat we de laag totaal geen druk op kregen, wat we graag wilden, van laag naar hoog. Dus hebben we aangepast in de 4-4-2. Maar dan hebben we het over verdedigen. Maar met name in het aanval, als ik zie hoe, als we tegen Feyenoord in de kantwissel kunnen komen, dan zijn ze te pakken. En dat heb ik aangegeven. Maar dat betekent dus wel dat je bal door de linies moet spelen en dan aan de contrakant uit moet komen. Nou, en daarin is Victor belangrijk, daarin is Seuren belangrijk. En ik heb dat ze wel verteld in het steenkolen Engels.
1: Nou goed, dat steenkolen Engels is wel overgekomen.
2: Ja, omdat ik was ontevreden. En ja, nogmaals wat ik zei, als je dan... niet ontevreden over de inzet, maar wel in de manier van voetballen. Kijk, iedereen... Ik vond dat we wat te braaf waren. En dat we... ja, ik miste wat lef en dat heb ik verteld.
1: Zeg ik iets geks als je misschien ook gewoon had kunnen winnen uiteindelijk?
2: Ja. Ja, nou ja.
1: Want ik vond jullie de laatste half uur, de laatste 25 minuten... Ja, op die laatste 3 minuten daarna. Maar volgens mij was je gewoon de betere.
2: Ja, maar dat vind ik zelf ook. En voor
1: maar wou je dan nog? Of ja, ben je wel heel blij?
2: Dat is de... Ja... Kijk, nogmaals, iedereen feliciteert me met het punt. En ik ben ook blij met het punt, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar wel, er zit gewoon meer in.
1: Ja.
2: Weet je, en dat is wel iets waar ik dan naar kijk. En nogmaals, ik ben blij, hè?
1: Ja, gelukkig.
2: Ja, nee. Ik ben blij, maar wel, dat is soms dan kun je de wedstrijd winnen. En dan hadden we, ja, volgens mij dan een bal twee keer de lat, een keer de paal. Maar goed, uiteindelijk, ja, is het 2-2.
1: Ja, en dus heb je gewoon 4 punten na tweede wels. Ja, dat is een stad waar je van tevoren voor teken, neem ik aan.
2: Ja, nee, absoluut.
1: Ja.
2: Maar goed, uiteindelijk, we zijn er blij mee. En wat ik al zei, weet je, op basis van de tweede helft, dat is denk ik de go-ahead wie we graag willen zijn. Dat is onze identiteit, hè, en dat je hem aandraait. En ook spelers wie dus eindigen, hè, want door onze wissels, daar verandert niet zoveel. We kregen daar nog wel wat energie door en bij Feyenoord werd dat wat minder.
1: Ja, vorige week doe je het andersom. Het is heel logisch dat Vladeker vandaag start, neem ik aan, in een uitwedstrijd bij Feyenoord.
2: Nou ja, dan speel je verder van de goal en dan heb je een loper nodig in plaats van dat je een staande spits nodig hebt, zeg maar. Dus ja, dus dat was de tactiek.
1: Nog een paar huishoudelijke dingen. Melle Meulensteen, wat is er mee in de hand?
2: De last van zijn lies. Die is tegen Willem II ook al gewisseld door zijn lies.
1: Ja,
2: dus, en ik werd verrast vooraf dat er belangstelling zou zijn. Maar dat is naar mijn inziens, ik weet er niks van.
1: Nou, als je het niet weet, dan weten heel weinig mensen het. En dan is het denk ik ook gewoon niet waar. Julius Dirksen, ook ja. Lichte blessure?
2: Ja, met zijn enkel. Dus die had tegen Luton niet gespeeld, wel tegen Willem II. En ja, die heeft wat schade aan zijn enkel. Dus die kon het niet redden. Dus en dan gaat Gio erop.
0: Aldus trainer Jozef Oosting na de 2-2 in die wedstrijd dus... Tegen Feyenoord. Twente won dus van Pixvolle met 3-1. En eerder al Heracles Almelo zegevierde over Den Bosch 3-2 na een spectaculaire wedstrijd. We zijn aan het einde van deze aflevering van de Oosttribune. Komende donderdag zijn wij natuurlijk weer. Dan vanaf 7 uur al de uitzending met de voorbeschouwing op FC Twente, FK Karabach, Play-offs, Conference League voor een plek in de groepsfase. Ik verwelkom u dan graag weer. Dit was de Oosttribune, zometeen non-stop muziek. Tot de volgende.
3: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Hey, Remo!
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we het van weer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
21: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
22: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op de Viltje.
2: Deze week Hart en Tien. Viltje.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
0: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Radio Oost, thuis in Overijssel.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Ze moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon. En het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis nu met Golden eSIM.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Magazijn leegverkoop bij Keesmeer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: In Enschede werd een jongen aangehouden op een zogenaamde skinny bike die 120 km per uur kon halen. 120. Toen ik op weg naar Hilversum in de trein op het informatiebord keek, zag ik de snelheid die die trein op dat moment had. 121 kilometer. Zo hard gaat zo'n opgevoerde fiets met dunne banden dus. Vet hard. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De veenbrand in België is op de derde dag verdubbeld en nog altijd niet onder controle. En we gaan het hebben over politiek. Morgen gaat het kabinet Jetten gesprekken voeren om voldoende steun te krijgen voor de begroting. Econoom Bas Jacobs acht de kans van slagen niet erg groot. En ik spreek de derde genomineerde voor de Herban Debuutprijs, Gaite Jansen. Zij schreef Het lichaam is onschuldig, een roman die zich afspeelt in de New Yorkse danswereld. En Hans Renders, die komt ook. Hij las een biografie. En wat denk je van Klazien uit Zalk?
1: Zondag 16 augustus.
2: Ja, het nieuwsoverzicht. Dit is het geluid van de Nederlandse Chinook-helikopter die helpt bij het blussen van de grootste natuurbrand van de afgelopen 100 jaar in België. En die is zo groot dat het de brandweer niet lukt om hem onder controle te krijgen.
3: Because we have to surround it. Yes, that's the most important thing. When we have surrounded it, we can kill it.
2: Doordat de grond uit veen bestaat, blijft de brandweer achter de feiten aanlopen.
4: Blussen is onmogelijk vandaag, hè, maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt.
2: En dan maakt de rook het werken ook nog zo goed als onmogelijk.
5: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: Even was de wind zo gedraaid dat de brand een Duits dorp bedreigde. Maar gelukkig draaide de wind opnieuw.
6: Dat het zich voor de Duitse zijde hier wel entspant, weil die windrichting ook eher in richting België gaat.
2: De saamhorigheid in het getroffen gebied is enorm. Vanuit alle windrichtingen komen mensen helpen.
7: Daar hebben we met andere landwirten gesproken. Die zeiden, op jeden geval, wenn ihr könnt, kommt.
2: En daar zijn de bewoners heel dankbaar voor.
8: Die ganzen Leute, die hier sind, wie sie sich alle bedanken und wie sie sich um einen kümmern, das ist echt super.
2: In de Hoge Venen, zoals het getroffen gebied heet, verblijven veel toeristen. Veel hebben hun verblijf ingekort.
9: Vanwege de brandlucht is het eigenlijk niet fijn meer om hier nu te zijn. Dus we hebben besloten een dagje eerder te vertrekken.
2: Het wachten is op regen en dat kan niet snel genoeg komen, vindt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken.
10: Zo vlug mogelijk. Dank u wel.
2: Zometeen dus meer hierover. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen op een historische wijk met een boekenmarkt. Zo zag deze BBC-verslaggever.
11: This was a second-hand market place with stalls selling books and posters. And I know that because I was here myself exactly 1 week ago.
2: Mooi nieuws uit de wereld van het beachvolley. Katja Stam en Raisa Schoon wisten de Europese titel binnen te slepen. Een droom die uitkwam volgens Stam.
12: Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
2: Ook Europees goud voor de 4x400 meter estafetteloopsters. Met uiteraard als laatste renster Femke Broedersbol.
13: Ja. En dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot. En Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
2: Het biermerk Alfa uit het Limburgse Tull heeft ook een wereldtitel behaald. Namelijk die van 's werelds beste klassieke pils. Verrassend? Niet als je de brouwer hoort in een bedrijfsvideo.
14: Je hebt de beste ingrediënten. En je proeft dat bier dagelijks. Krijg je het beste bier. Daar kan geen andere kwaliteit tegenop.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, zit ik hier met mijn watertje. Christian Bonenbakker weet al wat er morgen in de krant staat.
15: Grote bedrijven die veel naar Amerika exporteren krijgen miljoenen euro's teruggestort, schrijft het AD. Ze dienden in februari een claim in toen bleek dat de importheffingen van president Trump onwettig waren. Wereldwijd werd er 129 miljard dollar teruggeëist.
2: En zie, de Amerikanen betalen het netjes terug. Philips kreeg al 186 miljoen euro terug. Heineken en Ahold Delhaize verwachten ook zoiets. Een meevaller, zegt exportvereniging Evo Venedex. We zijn redelijk verrast hoe snel en ordelijk dit is gegaan.
15: Vanwege de importheffingen hadden veel bedrijven hun prijzen verhoogd. Nu het geld terugkomt, wordt dat natuurlijk niet met de klant verrekend. Bedrijven gebruiken het om hun winst op te krikken. Evo Venedex spreekt van een welkome opsteker voor de economie.
2: Tijdens de bijna zonsverduistering afgelopen woensdag lieten mezen en duiven zich minder horen dan normaal. Kraaien en eksters vlogen op richting hun rustplaats. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van een Groningse sterrenkundige met behulp van slimme luisterkastjes die vogelgeluiden registreren en herkennen.
15: De voorlopige conclusie is dat de vogels de verduistering hebben ervaren als een vervroegde zonsondergang. De onderzoeker vindt die lichtgevoeligheid best zorgelijk. Want als vogels al van slag raken door een klein beetje lichtvermindering, wat doet de overdosis aan kunstlicht in Nederland dan met hun bioritme?
2: NRC spreekt met de Duitse historicus Götz Ali over de manier waarop Duitsers omgaan met het naziverleden. Terwijl de Duitse staat grondig onderzoek deed, stelden de meeste gewone Duitsers nooit kritische vragen aan hun eigen familieleden over de oorlog.
15: Ze geloofden liever de verhalen over hoe zwaar de oorlog was en dat ze vooral slachtoffer waren. Totdat afgelopen voorjaar het ledenregister van de NSDAP online kwam en bleek dat opa zich helemaal niet tegen de nazi's verzette, zoals hij zelf altijd zei, maar zelfs lid was.
2: De nabijheid maakt blind, zegt Ali daarover. Veel Duitsers zeggen dat ze niet wisten wat hun eigen voorouders hebben gedaan. Maar in werkelijkheid wilden ze het niet weten. Ze hadden natuurlijk allang onderzoek kunnen doen.
15: De droogte is een buitenkans voor schatzoekers, lezen we in de Telegraaf. Nu rivierbeddingen zijn drooggevallen, grijpen liefhebbers met metaaldetectoren hun kans. Onder meer langs de Nederrijn en de Maas.
2: De buit bestaat meestal uit bierdoppen, blikjes of kleingeld. Maar soms heb je ineens beet. Zo vond Marco van Rijn vorige week een goudkleurig voorwerp. Hij stuurde een foto naar een museum en het bleek een messing mesheft uit ongeveer 1600.
15: De politie waarschuwt dat je op explosieven kunt stuiten. Maar dat weerhoudt Menno er niet van om met zijn vader John en zoontje Leon in een drooggevallen rivierbedding te graven. Ze blijven hopen iets bijzonders te vinden. Elke dag kan dé dag zijn.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Nova Star was dit met Today, Yesterday. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De natuurbrand in België is groot. Op de derde dag is die zelfs verdubbeld in grootte. Meer dan 3000 hectare is nu verwoest. Straks praat ik met een expert over de gevolgen op de lange termijn. Maar eerst heb ik NOS-verslaggever Simone Langejan aan de lijn. Die is in dat natuurgebied de Hoge Venen. Goedenavond, Simone.
1: Hi, goedenavond.
0: Heb je nog een laatste stand van de brand?
1: Ja, dat hij helaas nog niet onder controle is. Brandweerlieden, hulpdiensten, nou ja, er wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Ook de komende nacht. En die vuurlijn, waar ja, misschien ook wel mensen de beelden van hebben gezien, die is nu een kilometer lang. En tot eerder vanavond vlogen die Chinooks, die zijn ingezet vanuit Defensie in Nederland, vlogen eigenlijk de hele tijd over en weer om die vuurlijn eigenlijk in bedwang te houden. Ze proberen dat met voldoende water die in ieder geval niet uit zou breiden. Maar ja, die Chinooks die vliegen 's nachts niet. Dat doen ze niet vanuit veiligheid, maar ook niet om die mankrachten rust te geven. En die gaan pas morgenochtend weer de lucht in. Dus het wordt ook op de grond echt hard doorwerken de komende nacht. En dan heb je ook nog te maken met nou ja, allerlei wind die de hele tijd van windrichting draait. En moeilijk begaanbaar terrein. Dus het wordt in ieder geval opnieuw ook een lastige nacht voor iedereen hier.
0: Ja, de Belgische brandweer wordt geholpen, hè, door collega's uit Nederland. Mm-hmm. Je zei het al met die Chinook-helikopters. Duitsland, Luxemburg, zelfs Zweden. Ja. Werkt dat allemaal wel lekker samen en zou het genoeg zijn?
1: Ja, er zijn dat heel veel internationale hulp. Maar als je kijkt naar deze brand en ook het type brand met de veengrond, ja, dat is echt veel groter dan de inzet. Zelfs de Waalse brandweercommandant heeft ook gezegd, de maximale capaciteit qua inzet is nu wel bereikt. En zeker ook omdat het vuur op bepaalde plekken weer op lijkt te laaien. Ja, dus ze houden een beetje hun hart vast hier. En het mantra is nu echt doorblussen, doorgaan en uiteindelijk ook hopen op in ieder geval regen als dat gaat komen.
0: Ja, wanneer wordt dat verwacht?
1: Ja, de hoop was echt dat er vandaag al iets zou vallen. Daar sprak vanmiddag een brandweerman over. Die zei, nou, hopelijk einde van de middag. Maar het is niet gebeurd. Het is hier nog steeds droog. Verwachtingen zijn nu woensdag. En dan blijft het in ieder geval dus tot die tijd ook wel echt spannend. Zeker ook met die veenbrand. Het maakt echt dat het blussen nog wel lang gaat duren hier.
0: Dankjewel, Simone Langejan. Hier in de studio praat ik verder met Sander Veraverbeke. Hij is klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u onderzoekt al jaren natuurbranden, hè, wereldwijd. Van origine bent u Belg.
2: Dat klopt.
0: Is dit nou heel bijzonder, deze brand in de Ardennen? Of zeg je, hebt u wel eens vaker...
2: Ja, wel, als je kijkt voor de context van de Benelux, is dit wel een grote brand, hè? 3000 hectare. Ik herinner me nog in 2011, herinner ik me heel goed, want ik verhuisde dan net van België naar de Verenigde Staten, was er ook een grote brand in de Hoge Venen. Die was dan 1500 hectare, dus nu nog het dubbele.
0: Ja, het is het dubbele, ja. Het was een primeur vandaag, zag ik, op de Belgische televisie. Een pyrocumulus.
2: Ja, inderdaad. Ja, om het gewoon met een Nederlands woord, een vuurwolk of een brandwolk. Het is eigenlijk de hitte die gecreëerd wordt door die brand. En ook de rookdeeltjes die dan in hogere luchtlagen terechtkomen. En daar dan ook voor condensatie en wolkvorming zorgen. En dat is inderdaad de eerste keer dat zoiets in België of Nederland waargenomen wordt.
0: Maar creëert die brand dan zijn eigen weer?
2: Ja, een pyrocumulus is één stapje. Er bestaat nog een stap verder. Dat is dan een pyrocumulonimbus. Dat is een vuuronweerswolk. Dat hebben we een paar weken terug gezien in die grote brand in Bordeaux. Dan kan je echt gaan praten van dit vormt zijn eigen weer en ook onweer. Een pyrocumulus is eigenlijk nog een stapje minder. Hè? Dus die brand in de Ardennen nu is iets kleiner. Dus nog iets minder intens dan wat we gezien hadden in Frankrijk.
0: Maar als het zijn eigen onweer vormt, dan komt er ook regen. Zou je zeggen,
2: dat was inderdaad, voor die brand in Frankrijk was dat inderdaad ook deels zo. Maar die regen is dan ook vaak niet voldoende, zeker niet. Het woord is een aantal keer gevallen. Die brand is heel speciaal nu, omdat het een veenbrand is.
0: Ja.
2: En een veenbrand is iets heel anders dan de vele branden die we deze zomer al de revue zien passeren hebben.
0: Wat maakt een veenbrand anders?
2: Ja, omdat hij simpelweg in de bodem, in de ondergrond brandt. En daardoor kruipt die brand als het ware een beetje door het landschap heen. Het is dus een stuk trager, het smeult. Dat smeulen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
3: Het is eigenlijk het turf wat ze natuurlijk ook altijd hebben gebruikt om te verwarmen.
2: Exact. Nou, natuurlijk bij veen denk je aan iets, aan een heel nat gebied. Maar als je een zomer hebt zoals deze zomer, met enorme droogte en meerdere hittegolven, dan wordt ook dit veen droog genoeg. En dan is het juist brandstof, zo werd het inderdaad ook vroeger gebruikt. En het kan ook in natuurgebieden vaker gaan branden. In 2025 was er trouwens bijvoorbeeld in Schotland een heel grote veenbrand. Ook in Siberië, Canada zijn er steeds meer veenbranden. En dus nu gebeurt het ook hier. Dat is uiteraard allemaal een gevolg van klimaatverandering. Ja.
3: Ja, u deed eerder onderzoek naar zombiebranden. Ja, veenbrand, daar kan ik me nog wel van alles bij voorstellen. Hè? Maar een zombiebrand, daar had ik nog nooit van gehoord.
2: Ja, een zombiebrand is een veenbrand. Maar dan wel een hele speciale. Hè? Dus die veenbranden nu, die kunnen ook nu. In de Ardennen zal die ook nog wekenlang blijven smeulen. Uiteindelijk als er veel regen komt, bijvoorbeeld in de herfst, zal dat smeulen wel stoppen. Nu, een zombiebrand is nog iets anders. In Canada en Siberië komt er op een bepaald moment in de winter een laagje sneeuw bovenop. En dat buffert eigenlijk de regen die dan nog valt. En dan kan zo'n brand eigenlijk een hele winter verder smeulen. En dan de volgende lente, 5-6 maanden later, terug opflakkeren en zich terug ontwikkelen als een bosbrand. Dus als het ware een brand die terug uit de doden opstaat. Dus een zombiebrand.
3: Wie heeft dat bedacht, dat woord, zombiebrand? Heeft u dat bedacht?
2: Ik heb ze in mijn wetenschappelijke artikelen altijd overwinterende branden genoemd. Hè. Dus iets wetenschappelijker, maar journalisten hebben die heel snel zombiebranden genoemd. En ik vind het wel een heel passende analogie. Ja,
3: ja. U hebt wel een vak gekozen waar de toekomst in zit, hè? Het klinkt een beetje cru, maar
2: Het is wel vuur is van alle tijden. Maar we merken nu inderdaad dat het steeds geviger wordt. En ook begint te gebeuren op plaatsen waar we het vroeger minder hadden. Ja. En dan is het heel belangrijk om te weten wat er allemaal een rol speelt. En wat ook we er eventueel kunnen aandoen.
3: Ja, als het nou vanaf woensdag toch flink gaat regenen, dan kan dat misschien echt doven, dan duurt het ook een hele tijd voordat zo'n natuurgebied zich weer herstelt, hè?
2: Ja, zeker.
3: Het zag er zo verschrikkelijk uit.
2: Bij een veengebied is dit wel heel schadelijk. Je moet eigenlijk denken dat per jaar groeit er ongeveer 1 millimeter veen bij. Dus een centimeter is ongeveer 10 jaar. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tientallen jaren om dit veen te gaan heropgroeien.
3: En het is misschien ook heel slecht voor wat er in de lucht komt.
2: Zeker, hè? Dus zo'n smeulende brand heeft heel veel schadelijke stoffen. Ja. Dat was ook in het nieuwsoverzicht. Het brengt ook voor alle mensen rondomheen eigenlijk gezondheidsproblemen met zich mee, de ademhalingsproblemen.
3: Ja, we moeten natuurlijk gewoon ook rekening mee houden dat dat in de toekomst vaker gebeurt. Dus dan komt de vraag natuurlijk op, hoe kunnen we dat gewoon voorkomen in de toekomst? Hoe kunnen we die natuurgebieden weer weerbaar maken tegen droogte en brand?
2: Ja, heel goede vraag. En je zegt het eigenlijk al zelf. Hoe kunnen we onze landschap en onze natuur weerbaar maken? Voor veengebieden ligt dit eigenlijk voor de hand. Hè. Dus er zijn ook veel veengebieden die drooggelegd zijn. Als je drooglegging krijgt, plus daar nog eens bovenop klimaatverandering, dan wordt het eigenlijk dubbel zo gevoelig. Dus die drooggelegde veengebieden, die moet je terug nat maken. Zodanig dat ofwel niet gaat branden, en als het dan toch brandt, dat het oppervlakkiger blijft.
3: Hoe kun je dat dan nat maken?
2: Het is eigenlijk het veen zoveel mogelijk terug in zijn oorspronkelijke staat gaan herstellen. Dus het niet meer draineren. Hè. Dus
3: wordt het nu gedraineerd?
2: Deels wel. Hè. Dus je hebt natuurlijk in Europa een heel lang

0: hè. Als we over een bosbrand praten, dan zitten we eigenlijk over is het een ander verhaal. Dan wil je een soort van diversiteit van loof en naaldbomen. Maar bij het veen gaat het echt meer om het terug nat te krijgen.
1: Ik wens u heel veel sterkte en wijsheid toe, ook in uw vakgebied. Dank je wel voor de uitleg. Natuurbrandenexpert Sander van Averbeke. En...

0: Didn't I van Dasha. Het kabinet gaat vanaf morgen in gesprek met de oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting. Daar ga ik op vooruitblikken met politiek verslaggever Michiel Breedveld en hier bij mij in de studio Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Ja. Michiel, ik begin bij jou. Er staan afspraken met 6 oppositiepartijen, maar is het duidelijk op welke partij dit minderheidskabinet nu vooral haar pijlen richt?
2: Nou, het kabinet is het daar zelf in ieder geval niet over eens. En dan zijn we weer terug bij de onderhandelingen. Gaan ze over links met PRO, hè, toen nog GroenLinks, Partij van de Arbeid, of toch met Ja 21, aangevuld met bijvoorbeeld SGP. Ja, en die keuze is eigenlijk nog steeds niet gemaakt. En daarom zien we nu dat zo kort voor de deadline van in ieder geval de Prinsjesdagstukken, over 2 weken moet het allemaal af zijn, dat het kabinet nog steeds geen keuze gemaakt heeft. En ja, zullen we de mogelijkheden even aflopen?
0: Ja, wil je dat nu heel snel doen?
2: Nou, heel snel. Kijk, PRO is over links. Maar ja, die willen natuurlijk de sociale zekerheid niet verder uitkleden. Ja. Ze willen, wat zij zeggen, een eerlijker belastingstelsel. Dus vermogen belasten, dat wil de VVD natuurlijk weer niet. Die wil liever met Ja 21. Maar ja, die heeft in de Eerste Kamer weer geen nauwelijks zetels, 2. Dus dan heb je de BBB weer nodig. Stikstofbeleid zullen zij willen afzwakken. Dat is iets wat PRO weer niet wil. Ja, en zo zit je in een eindeloze klem.
0: Ja.
2: Maar als je kijkt getalsmatig, is PRO eigenlijk de meest logische kandidaat. Want daarmee kun je in de Tweede Kamer meteen een meerderheid realiseren. En bijvoorbeeld met ChristenUnie of met Volt in de Eerste Kamer ook vrij gemakkelijk een meerderheid.
0: Ja, denk je dat het kabinet naar 1 groot akkoord streeft, of denk je dat het deelakkoorden worden?
2: Ja, als er al geen logische kandidaat is, met wie ga je dan een akkoord sluiten? Dus dat is meteen de hamvraag. En het tweede is, het kabinet zegt wel een groot akkoord te willen sluiten voor meerdere jaren. Met wie is dan onduidelijk, maar het lijkt me ook heel erg verrassend. Want waarom heb je dat dan in die onderhandelingen voor het kabinet niet eerder gedaan? Dus ja, het is toch logischer dat het kabinet afstevend op, ja, toch kijken of je bijvoorbeeld de defensieverhoging uitgaven kunt betalen, ja, met een dealtje met PRO of met Ja 21 en zo uit te ruilen.
0: Ja, je zei al, binnen 2 weken moet het rond zijn. Lijkt me krap. Wat is de ultieme deadline?
2: Nou ja, er is eigenlijk maar 1 ultieme deadline, en dat is die voor het belastingplan. Die moet voor het einde van het jaar goedgekeurd worden in beide kamers. Dus eind november.

0: in de Tweede Kamer en dan ergens in december in de Eerste Kamer. Maar dat gaat over de inkomsten. En meestal krijgt het belastingplan meer dan 100, 120 stemmen. Dus een ruime meerderheid. Dus dat is niet het grootste probleem.
1: Nee.
0: Het zit natuurlijk vooral in de begrotingen van de ministeries.
1: Ja.
0: Ja, en dat kan je in theorie laten voortduren en voortduren. Net zolang tot het zo gaat knellen dat iemand toch wil toegeven.
1: Ja. Goed, dankjewel Michiel Breedveld. Ik spreek verder met Bas Jacobs. U schreef eind juni in uw column in Elsevier's Weekblad, of EW moet je geloof ik zeggen, dat wat u betreft het regeerakkoord in de papierversnipperaar kan. Dat klinkt nogal heftig. Verwacht u dat dit minderheidskabinet niet voldoende steun zal vinden voor de begroting? Moet ik dat concluderen?
2: Nou, ik begrijp niet waar het kabinet aan begonnen is.
1: Ja.
2: Want ze gedragen zich als een meerderheidskabinet, maar ze hebben maar 66 zetels in de Tweede Kamer en 22 in de Eerste.
1: Ja.
2: Dus ze kan op dit moment de begroting niet door de Kamer loodsen, tenzij ze op deeldossiers of op de hele begroting overeenstemming bereikt met een aantal partijen, waardoor ze meerderheid krijgen.
1: Nou ja, als het ze lukt om een grote deal te sluiten met een grote oppositiepartij als PRO, dan zou het wel kunnen lukken.
2: Ja, maar de VVD heeft dat in de formatie gesaboteerd.
1: Mm.
2: En daardoor is er nu een minderheidskabinet. En
1: ja.
2: Je zou kunnen zeggen dat minister Heijnen is de verantwoordelijk minister, is voor een deel ook de architect van dit minderheidskabinet. Dat is een belangrijke politicus voor de VVD. En ja, in zekere zin heeft hij beide formaties zijn eigen financiële moeras georganiseerd. Want ik zie werkelijk waar niet hoe het kabinet iets voor elkaar kan krijgen als je een regeerakkoord maakt met een hele hoop pijn voor de oppositie. Geen potjes, geen envelopjes, geen smeergeld om deals te maken, zodat je een aantal wetten of begrotingen door het parlement kan loodsen.
1: Ja.
2: En ja, ik zie vooral heel veel woorden, maar als die woorden niet gestraagd worden door zetels, kan je niet zoveel.
1: Nou ja, afgelopen vrijdag kwam het CPB ook nog met economische ramingen. Hè? De koopkracht daalt door de hoge inflatie. Wat voor invloed zou dat nog hebben op de onderhandelingen? Want ja, hoe dan ook zullen die onderhandelingen er komen met de oppositie.
2: Ja, maar ook hier, wat heeft de regering te bieden? Waarmee kunnen ze een meerderheid organiseren in de Kamer? En ja, de ramingen van het CPB maken het niet makkelijker. Want door de economische situatie in de wereld gaat het economisch iets minder goed. De economie houdt zich overigens nog heel erg goed gezien wat er gebeurt. Maar de inflatie is hardnekkig hoog in de buurt van de 3%. En dat is één van de twee belangrijkste redenen waarom volgend jaar de koopkracht achteruit gaat. De andere reden is dat het kabinet volgend jaar de zogenaamde vrijheidsbijdragen invoert.
1: Nou, u zegt het alsof het een heel vies woord is.
2: Het is een eufemisme. Ja. Een eufemisme voor het niet indexeren van de belastingschijven en de heffingskorting aan de inflatie, waardoor mensen misschien niet direct in de gaten hebben dat ze gewoon meer belasting gaan betalen. Je komt sneller in een hogere schijf en je belastingkortingen worden minder waard. Dus
1: dus
2: belastingen gaan omhoog voor burgers, ook voor bedrijven. De WAO-premies die gaan omhoog. Maar dat is taakstellend opgeschreven in het regeerakkoord voor 1,7 miljard. Het regeerakkoord zegt, als bedrijven een andere belasting omhoog willen doen, dan is dat ook goed, als het maar 5 miljard lastenverzwaring oplevert. En dit holt natuurlijk uiteindelijk de koopkracht uit. Dus die hogere inflatie, plus die lastenverzwaringen, zorgt ervoor dat volgend jaar voor de meeste groepen een min staat voor de koopkracht.
1: Ja, en wat voor invloed zal dat dan hebben op die onderhandelingen, denkt u?
2: Nou,
1: dit feit.
2: Ik denk dat mogelijk de regering, maar ook de oppositiepartijen zullen proberen daar iets aan weg te poetsen. Overigens vind ik dat als econoom niet verstandig. Want
1: wat vindt u niet verstandig?
2: Grootschalige koopkrachtreparatie.
1: Oh.
2: Voor groepen die in de knel komen, mensen met een laag inkomen, kan ik me daar van alles bij voorstellen. Maar niet generiek voor de hele Nederlandse samenleving. Want we hebben een economie die op hoge toeren draait.
1: Ja.
2: Inflatie is heel hoog. We hebben personeelstekorten. Geld blijft op de plank liggen bij de overheid. Dus als je nog meer en ruimer beleid gaat voeren en compensaties gaat geven, dan wordt dat probleem alleen maar groter.
1: Ja, er liggen grote opgaven natuurlijk, hè? terrein Zeker. Van de huizenmarkt, de zorgkosten, stikstof, belastingstelsel. Het motto van dit kabinet is aan de slag. Nou, een schamper lachje, zeg.
2: Het spijt me heel erg, maar...
1: Ze willen juist die stilstand op die terreinen doorbreken.
2: Maar in het regeerakkoord staat wel iets op stikstof. En daar hebben ze nu ook het begin van een oplossing gevonden. Overigens moet nog, denk ik, blijken hoe dat in de praktijk gaat worden gebracht, gezien alle onrust die er ontstaat in de landbouwsector. Ja. Maar... de regering heeft er ook goed aan gedaan om nu niet miljarden te gaan uitdelen aan compensatiepakketten. Maar het regeerakkoord schiet, vind ik, schromelijk tekort als het gaat om de hervormingen.
1: Ja.
2: Belastingstelsel gebeurt niks. Toeslagen gebeurt niks. Woningmarkt is een druppel op een gloeiende plaat. Ja. De productiviteitsagenda is, vind ik, onvoldoende ontwikkeld. Dus er zijn heel veel woorden.
1: Ja.
2: Maar er zijn niet genoeg plannen.
1: Ja.
2: En politieke meerderheden die plannen gaan invoeren.
1: U ziet het wel heel somber in, als ik u goed begrijp.
2: Nee, ja, misschien ben ik te autistisch, maar ik kan en de euro stellen en de zetels.
1: En dan
2: kan je er heel lang omheen draaien.
1: Okay, maar wat moet er dan
2: geld kan je één keer uitgeven en je moet een meerderheid halen.
1: Wat zou er volgens u dan moeten gebeuren?
2: Ik vrees dat er maar één oplossing is. Is het regeerakkoord openbreken. Nieuwe onderhandelingen met bijvoorbeeld Pro of een aantal rechtse partijen om een meerderheidscoalitie te maken. Want dat is de enige manier, denk ik, waarop het zou kunnen werken.
1: Een meerderheidscoalitie alsnog. Nou ja, u weet waarom dat destijds niet gebeurd is, hè?
2: Ja.
1: En dan zou je dus ook alle ministersposten weer moeten gaan herverdelen. Of niet? Of hoeft dat niet?
2: Ja, kijk,
1: dan krijg je een heel nieuw kabinet.
2: Economen kunnen slechte voorspellers zijn.
1: Ja.
2: Dus ik wil hier voorzichtig zijn. Maar ik denk, als ik nu zie hoe het gaat, dat de regering niet zoveel klaar zal krijgen. Ja. En op het moment dat het niet lukt om meerderheden te vormen en je ook nog eens een keer met je beleid de oppositie de gordijnen injaagt, waardoor het voor hun heel moeilijk is om aan tafel te komen, dan zal het vroeger of later een keer ophouden. En dan kan je of het regeerakkoord openbreken of nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar dat is, denk ik, waar het op uit gaat draaien.
1: Okay,
2: maar goed, deze voorspelling van deze econoom.
1: Okay.
2: De tijd zal
1: leren. De voorspelling van econoom Bas Jacobs, dank je wel. En Michiel Breedveld ook. Dank jullie wel. We gaan
2: graag gedaan.
1: Ja.

0: Love is a losing game, Amy Winehouse. In de maand augustus spreek ik elke zondag in het oog een genomineerde van de Hebban Debuutprijs. Vanavond is dat actrice Gaite Jansen. U kent haar misschien wel uit films als Hoe duur is de suiker, Paas, Baby Girl of de serie Peaky Blinders. Gaite Jansen schreef eerder 2 dichtbundels en nu is ze genomineerd voor haar debuutroman Het lichaam is onschuldig. Goedenavond, Gaite.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met deze nominatie.
1: Dankjewel, zo leuk.
0: Ja, leuk hè. Je zit op dit moment in Berlijn voor opnames. Wat is dat voor project?
1: Ja, voor een nieuwe film.
0: Ja.
1: Maar heel stom altijd, maar ik mag daar nog niks over zeggen. Maar het is heel leuk in elk geval.
0: Een Nederlandse film of mag je dat ook niet zeggen?
1: Nee, het is geen Nederlandse film.
0: Oké, het is een verrassing.
1: Het is een verrassing, ja. Ja, heel suf altijd, maar ja
0: nee,
1: dat
0: hoor.
1: Staat nou eenmaal in je contract.
0: Ik neem het je niet kwalijk. Je bent succesvol als actrice, dat zei ik net al. Waarom besloot je ook te gaan schrijven?
1: Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Of daar heb ik altijd een hele grote interesse in gehad. En het is altijd een soort iets geweest wat ik naast het spelen heel veel deed. Alleen in de afgelopen jaren is dat wat officiëler geworden. Maar het is niet iets wat ik een soort van besloten heb om te doen. Het is altijd een bepaalde vorm van een uitlaatklep geweest ook.
0: Ja, je boek gaat over de Nederlandse Margaret die in New York gaat dansen. En geobsedeerd raakt door de choreografe Olivia.
1: Yep.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, leuk. Ik ga dat doen. Het is geschreven vanuit het hoofdpersonage.
0: Ja.
1: Maar door mijn ontmoeting met Olivia en David werd me steeds pijnlijker duidelijk dat ik zo ver als kon af was van een gearriveerd leven. Zij deden me beseffen hoe weinig ik had, hoe weinig ik was, hoe weinig ik wist, hoe wanstaltig veel ik nog te leren had. Ik wilde Olivia vragen of ze me alles kon leren. Ik wilde uitdrukken hoe verward ik me voelde naast haar, als een soort ongekamd, ongewassen straathondje, een in een stinkend mandje geplaatste vondeling. Alsof zij een goed georganiseerde, schoongewassen koningin was die mij gevonden had.
0: Dat is best een heftige scène, een mooi beeld ook van dat straathondje. Zij is meteen eigenlijk, als zij kennis maakt met die Olivia, helemaal door haar geobsedeerd. Wat is dat voor jou het belangrijkste thema? Obsessie?
1: Ja, ik denk macht op een bepaalde manier is voor mij het belangrijkste thema, denk ik. Waar obsessie denk ik een heel groot onderdeel van is. Ik ben altijd heel gefascineerd door wanneer heeft iemand macht over iemand anders? En waarom dan? En waar liggen onze grenzen? En wanneer ga je er overheen? Of wat is überhaupt een grens? En dat vind ik een heel spannend speelveld tussen mensen.
0: Ja.
1: En obsessie is voor mij daar een heel groot onderdeel van. Omdat je geeft iemand heel veel macht als je geobsedeerd raakt door iemand.
0: Ja, is dat ook iets wat je zelf hebt meegemaakt?
1: Ja, niet in deze, godzijdank niet in de mate van het boek, maar ik herken wel dat je iemand op een voetstuk plaatst. Of dat je iemand eigenlijk iets geeft, maar waarom, als in een bepaalde machtspositie geeft. Of dat nou is op de lagere school omdat ik iemand cooler vond bijvoorbeeld, of omdat dat is omdat iemand een bepaalde kunstenaar is waar ik naar opkijk. Maar een soort voetstukgevoel, dat herken ik wel heel erg.
0: Ja, dat is zeker spannend. En het heeft ook te maken met ongezonde verhoudingen, hè, die in de culturele wereld natuurlijk nog alles voorkomen.
1: Ja, ja.
0: Danswereld, toneelwereld, hè, waar jij ook in zit. Misschien lijken die wel wat op elkaar.
1: Ja, ik heb me wel bedacht, want ik heb wel eens gehoord dat de debuutschrijvers vaak over hun eigen leven schrijven, of dat het vaak autobiografisch is.
0: Dat is wel mijn theorie, dat er heel veel autobiografische materiaal in zit, ja.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat ik ben zelf door mijn beroep als acteur denk ik zoveel ondergedompeld geweest in verhalen al, dat het voor mij iets natuurlijker voelt om in fictie te denken. Maar ik heb wel gedacht, oké, maar hoe kan ik het zo dicht mogelijk bij mezelf houden op bepaalde vlakken? En daardoor heb ik wel de danswereld uitgekozen, omdat ik denk dat die in veel opzichten overeenkomt met de toneelwereld.
0: Je denkt wel dat je je beter kan inleven in een romanpersonage doordat je veel acteert.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat wel helpt, ja. Het is natuurlijk een groot deel van mijn leven om me in te leven in een ander.
0: Ja.
1: Dus met het schrijven heb ik dat heel erg zo ervaren. Dat ik me in alle personages hoor, in Margaret, maar ook Olivia, ook David, dat ik het heel prettig vind om hun een soort van te worden op het moment dat ik ze schrijf.
0: Ja. Je hebt dit boek geschreven toen je zelf ook in New York woonde, hè, begreep ik?
1: Ja, klopt.
0: Het speelt zich ook af in New York. Dus ja. Die wereld kon je, die had je gewoon voor het grijpen. Daar hoefde je niet meer in te beelden.
1: Precies. Nee? Ja, precies. Precies, dat vond ik heel fijn. Er zitten een aantal wandelingen in het boek die ik letterlijk heb kunnen maken.
0: En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n dynamische nieuwe stad misschien een fijne omgeving is om zo'n boek te schrijven. Omdat je...
1: Heel fijn.
0: Want?
1: Ja, nou, omdat het is, wat ik er fijn aan vond is dat ik vind de stad sowieso erg inspirerend. Het bruist daar van een nieuwigheid natuurlijk, omdat ik het nog niet kende. En omdat ik in een soort tussengebied zat tussen alleen zijn en eenzaamheid voelen en nieuwe vrienden maken en nieuwe mensen leren kennen. En daarin, wat je al die gevoelens die je daarin hebt, heb ik ook allemaal mee kunnen nemen in het boek. Maar ook, de plek is gewoon heel, ja, daar gaat je hele verbeelding heel erg van aan.
0: Ja, het boek heet Het lichaam is onschuldig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, wat wil je daarmee zeggen?
1: Ik denk dat voor mij heeft de titel een beetje meerdere lagen eigenlijk. Enerzijds is Margaret heel erg met haar lijf bezig. Ze is natuurlijk ballerina, maar ook letterlijk met hoe de manier waarop ze eet. Ze is eigenlijk zowel letterlijk als figuurlijk niet volledig in staat om zichzelf te voeden. Dus ze zoekt, is eigenlijk, het boek is een zoektocht naar hoe zij zichzelf voeding kan geven. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dus het lichaam speelt een hele grote rol. Maar ik vind ook verlangen spelen een hele grote rol. Dus dat wat je verlangt, dat wat je lijf verlangt, is eigenlijk onschuldig. Maar waar je schuld hebt, wanneer begint eigenlijk het moment dat je schuld hebt aan iets?
0: Nou, zeg jij het maar.
1: Ja.
0: Dat zijn hele filosofische vragen.
1: Ja. Ja. En ik denk dat het boek een van de verhalen is die schuldvraag onderzoekt.
0: Ja. Ben je al bezig om het verfilmd te krijgen? Want ik zag het wel voor me. Zoals je het schreef.
1: Dat lijkt me inderdaad ook hartstikke leuk. Maar ik ben natuurlijk super lang bezig geweest met het boek.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, toen ik er maar aan het schrijven was, dacht ik, oh, nou leuk, dan misschien kan ik het hierna wel verfilmen. Maar ik wil eigenlijk eerst me weer helemaal op een andere verhalen storten voordat ik dit verhaal dan weer er eventueel bij pak op een bepaald moment.
0: Dus even niet.
1: Dus even niet.
0: Hey, dankjewel, Gaite Jansen. En veel succes in Berlijn. We horen net te zijner tijd wel. En dankjewel voor je mooie debuutroman.
1: Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja. Dag.
1: Doeg.
2: Leven in letters.
0: Ja, Hans Renders is hier, directeur van het Biografie Instituut in Groningen. De maandelijkse rubriek. Wat heb je deze maand gelezen?
3: Ja, ik heb meegebracht, althans, ik heb de proef meegebracht, want het boek verschijnt pas volgende week. Een biografie die heet Beter bekend als Klazien uit Zalk. Geschreven door Joep Boerboom en uitgegeven door Boom. Ik vind die titel eigenlijk wel heel erg grappig.
0: Ja.
3: Want beter bekend als Klazien uit Zalk, dat slaat natuurlijk op Klaasje Rotstein van den Brenk. Die kent helemaal niemand. En Klazien uit Zalk was een kruidenvrouw. Hoewel, als ze het nu zou horen, zou ze heel boos zijn. Want ze wilde zich niet zo noemen. En zeker geen kruidenvrouwtje. Mm-hmm. Ze is 1997 overleden. Die kent eigenlijk niemand van onder de 30. Het is een beetje een generatieboek.
0: Ja.
3: En ik overdrijf niet, het halverwege de jaren 90 was er niemand boven de 6 jaar die haar niet kende.
0: Het is een opmerkelijke keus, want je bespreekt vaak biografieën van ministers, schrijvers. Je zou zeggen, zo'n, tussen aanhalingstekens, kruidenvrouwtje krijgt niet echt een serieuze biografie.
3: Ja, nou, daar was ik ook wel door getriggerd, omdat de auteur, Joep Boerboom, is een serieuze biograaf. Hij heeft een biografie geschreven van Jan Terlouw. Dit boek is goed onderzocht. Er staan noten in, er staan uitstapjes in. Het gaat niet alleen maar over haar leven, maar ook over de weerstand tegen haar kruidenpraatjes vanuit de Vereniging tegen Kwakzalverij, et cetera. Dus het is een hele serieuze biografie over, ja, het klinkt een beetje onherbiedig, maar toch een beetje low culture-achtig iets.
0: Ja.
3: Maar daar is nog een andere reden. Die Klaasien, die werd toch gezien, ja, een beetje als een paradijsvogel. En die werd in alle televisie- en radioprogramma's uitgenodigd.
0: Ja, we gaan even luisteren naar haar, even ons geheugen opfrissen, hoe ze ook weer klonk. Hè. Je zei al, bijna 30 jaar geleden overleden.
3: Ja.
0: Zo sprak ze.
4: Vanavond regent het erg, wat wordt het de komende dagen?
5: Heeft u vanavond regent het niet heel erg, want ik heb straks een paard in het weiland zien staan met rug naar de regen. En dat weet iedere boer, alle boerenmensen weten dat. De paarden en de koeien die hebben van die grote ogen, daar willen ze geen regendruppels in hebben. En dan staan ze met de rug naar de regen de bui af te wachten. Maar wil het wel door blijven regen, dan moeten ze ook wat te vreten hebben, dan grazen ze door. De dieren letten vaker beter op de natuur dan een heleboel mensen. En mensen die dan wel op de natuur letten, die worden voor kwakzalvers uitgemaakt. Nou, wat blijf je dan?
0: Het was een fragment uit het 11e uur met Andries Knevel uit 1992. Ze begon bij de VARA, later zat ze bij de NCRV in allerlei talkshows. Dat zei je al, ze was een ware mediapersoonlijkheid. Hoe verklaar je dat eigenlijk?
3: Ja, dat is een beetje dubbelzinnig. Omdat zij, behalve met Kruiden, was ook vooral bezig met volkswijsheden.
0: Ja, dat hoorden we net.
3: Ze noemde net eentje. Een andere is bijvoorbeeld, als een koe niet drachtig wil worden, dan moet je er een fles wijn in gooien. Zo dat soort dingen had ze. Maar ze werd als een heel authentiek plattelandsfiguur gezien. Een paradijsvogel. Dus daar werd een klein beetje neerbuigend. Is veel. Het was eigenlijk camp.
0: In ieder geval entertainment.
3: Nou, zoals tijdens de coronatijd had je Orgel Joker. Er was niemand die dacht, oh, die kan zo mooi op dat keyboard spelen. Dat dacht ze zelf ook helemaal niet. Maar het was een soort ironie van iemand uit een hele andere wereld die plotseling, ja, dat is leuk, in shownieuws begon dat. Maar die kwam later ook in andere programma's. En ze werd nog uitgenodigd in Amerika, bij het WK. En dan,
0: net niet doorgegaan.
3: En dan zei ze, ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Nou, dat was Klaasien ook wel zo'n beetje.
0: Maar heeft deze biografie je ook een andere kant van haar laten zien?
3: Ja, zeker, zeker. Kijk, over die media wil ik dadelijk iets zeggen, maar ze heeft toch een heel interessant leven gehad. Ze kwam uit zo'n hele beperkte omgeving. Ze gooide bij haar grootmoeder op. Niet dat het daarom beperkt was, maar haar vader vond bijvoorbeeld dat je geen kranten moest lezen, want er werd maar allemaal over misdaad geschreven en dat bracht mensen maar op ideeën om te gaan inbreken. Haar vader die gaf haar ook een mespuntje zout als ze griep had. En als ze een beetje verkouden was, geen aspirintje of een paracetamol, maar een koolblad om het hoofd heen gewikkeld. Ja, dus uit die omgeving kwam ze. Ja. En midden in de oorlog, zij woonde dus in Zalk, zoals ik zei, vlak bij oorlog, kwam daar een jongen aan fietsen, een Duitse Jood. En die kwam daar onderdijk, die vroeg om onderdak. En die man, Sam Rothstein, daar trouwde zij mee. En dat heeft toch grote consequenties gehad natuurlijk voor haar privéleven. Zij kreeg ook twee dochters. Maar ook wel omdat zij in haar talloze lezingen en optredens en columns en boeken, vergeet niet, ze stond op een gegeven moment met drie titels in de top 10 Libris non-fictie lijst. Dus dat was allemaal heel groot. En ze zei altijd, het gaat niet om het geld. Ging ze toch geld vragen en dat geld dat gaf ze dan door aan een Joodse organisatie voor vrouwen die ziekenhuizen in Israël financierde. Mm. Dus dat is een andere kant. Maar ja, Klaasien zou Klaasien niet zijn als ze daar ook weer een soort media-hype van maakt. Want zij noemde haar kat Simon Peres. Nou, u weet, dat was toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. En dan zei ze bijvoorbeeld, ligt de kat de hele dag op de stoel, rekent dan op een natte boel. En als Simon Peres de notenboom instuift, dan klaart het weer op. Dus zij was altijd bezig om van de ene kant authentiek te zijn, want daar hield de media natuurlijk van, maar ook om een boodschap te brengen, om dat aan te passen aan ja, tegenwoordig zouden we zeggen one-liners.
0: Ja.
3: Zij rookte bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Tot ze in een artikel las dat een van de oprichters van New York Peter Stuyvesant heette. Laat nou Peter Stuyvesant haar vaste merk sigaretten zijn, hield ze onmiddellijk op.
0: Omdat hij antisemitisch was.
3: Omdat hij antisemitisch was, niet zij natuurlijk.
0: Nee, precies. Ja. Hey, Klaasien is misschien vooral bekend geworden door alle parodieën, hè?
3: Ja.
0: Ze werd geparodieerd. De bekendste is natuurlijk van Wim de Bie. Berendien uit Wisp.
3: Ja.
6: Daar hebben we het oorkruut. Goed tegen de doofheid. 4 uur daags oorkruut in de oren. Dan kunnen de doven beter horen. Heb ik u al verteld dat Pieterselie in de oren goed is tegen kiespijn? Ja. Nou, ik ga even binnenhoren of de heren eruit zien gekomen.
0: Is er eigenlijk bekend, of heb je dat in dat boek gelezen, wat Klaasien zelf vond van Berendien? Want ja, die zat op een gegeven moment vrijwel iedere week in Van Cote en de Bie.
3: Zij vond het geweldig. Ze was natuurlijk heel verstandig. Wie geparodieerd wordt, is bekend. Kijk, ik zei net, ik moet nog iets over die media zeggen. Zij had natuurlijk geen mediatraining, maar ze wist verdomd goed hoe het zat. Zij wist bijvoorbeeld iemand als Rick Velderhof.
0: Ja.
3: Ja, die kunnen we eigenlijk wel als de geestelijk vader van de beroemdheid van Klaasien zien.
0: Villa Velderhof, ja, ja.
3: Ja, maar ook in de radioprogramma Roze Geur en Prikkeldraad. En het allerbekendste, zij zat in een aflevering van het televisieprogramma De Stoel.
0: Oh ja.
3: En dan nam ze Berendien. Ja, ze had altijd van die grote zelfgemaakte soepjurken aan. Ja. En nou ja. En die nam ze dan mee naar de Franse Riviera. Naar het jacht van de Prins de Lignac.
0: Oh ja.
3: Kun je het nog herinneren? Dat was een superrijke multimiljonair die nogal expliciet en openlijk homoseksueel was. En die had op zijn boot 12 bloedmooie Aziatische matrozen rondlopen. Nou, elke kijker had in de gaten waar die jongens voor waren. En dat was niet om die boot te schoppen, behalve Klaasien. Of...
0: Die had het meteen in de gaten?
3: Nee, juist niet.
0: Niet, oh. Iedereen had het in de gaten, en behalve zij.
3: En misschien deed ze maar alsof.
0: Ja. Nog even tot slot, Hans. Wat denk je nou na het lezen van dit boek? Werd ze vooral belachelijk gemaakt, toch ook wel? Of creëerde ze zelf die parodie ook? Nou, en zij zat het donders goed in de gaten.
3: Daar heeft de biograaf wel iets aardigs over gezegd. Hij zegt in dit boek, ze maakte zichzelf een beetje tot een...
0: karikatuur.
3: Een karikatuur. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom haar twee dochters wilden niet meewerken aan deze biografie.
0: Maar het is dan niettemin met plezier gelezen. Dus.
3: Met groot plezier gelezen.
0: Oké, dankjewel, Hans Renders. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Hey, die ken ik. En straks in Wat Blijft is er aandacht voor Toets Tielemans. Dag.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Radio Oost, thuis in Overijssel. Middernacht.
8: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de 3e Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terrence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
7: Radio Oost.

0: jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel. 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna